0: En een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijgen van Mario Kwijtouw.
1: Goedenacht. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker doorrijden. Wel oppassen, want er staan wel flitsers. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg, daar staan ze bij 62,3. En de A7 Den Oever bij Bolsward bij 107,9. Q-music. Judith Eik. Ik hoop dat ik echt nooit ontslagen word. Miley Cyrus is dat wel eens overkomen. Wat ze heeft gedaan, ga ik je zo vertellen. Eerst Bebe Rexha en New Religion. Q-music.

0: blijft zo'n goed nummer. Bluff by Q. En dichterbij dan ooit. Ben jij een beetje rebels? Zou jij jezelf als rebels neerzetten? Nou, ik niet. Ik ben eigenlijk op zich best wel een brave meid. Nou, wie dat niet per se is of was, is Miley Cyrus. Ja, Miley Cyrus. En eerlijk, als je naar Miley kijkt, dat verbaast me ook niet echt. Die heeft toch altijd wel een beetje een rebels randje gehad. En dat bleek ook toen ze nog maar 16 jaar was. Ze zat toen in een deal met Walmart. Dat is een grote supermarktketen in Amerika. Alleen verscheen er opeens online een filmpje waarop Miley wiet aan het roken was. Ja, oeps. Daar wilde Walmart natuurlijk helemaal niks mee te maken hebben. Dus Miley moest de CEO van Walmart persoonlijk mailen om dus haar excuses aan te bieden en die miljoenen deal proberen te redden. Alleen was er één klein probleempje en dat was haar e-mailadres.
1: Oh. I had to email the Walmart CEO an apology for being 16 and smoking weed, which yeah. most 16-year-olds do. But my email address at the time was Miley Loves Weed.
0: Ja. Haar e-mailadres was dus tijd Miley Loves Weed. Nou, haar moeder die zag dat, want ze liet even de mail checken van mam, kan ik dit sturen? Toen zei die moeder, ja, dat ga je dus even niet doen. Nou, toen heeft ze het veranderd naar Miley Loves Old People. Ja, ze dachten, de baas van Walmart is vast een oude man, dus dat moet wel goed komen. Nou, dat kwam maar niet. Nee, de deal die ging niet door. Miley kon naar die miljoenen fluiten. En dat voelde op dat moment even wel als het einde van de wereld. Dat snap ik wel. Wordt gewoon even een miljoenendeal door je neus geboord. Maar goed, als je daarna nog hits maakt als Wrecking Ball, Flowers en Party in the USA, nou, dan komt het financieel uiteindelijk ook wel goed hoor. Ja, dit is Miley Cyrus en End of the World bij Q Music.

Ex-Norm schrijft... Last Frequencies and... Sorry, moeilijk praten. Last Frequencies and Live It All. Ja, heb je ook een nummer dat op een of andere manier steeds weer bij je terugkomt? Nou, bij Lucas Graham is dat volgens mij wel heel duidelijk. Dat is namelijk het cijfer 7. Ja, zo'n 11 jaar geleden bracht hij 7 Years uit. En daarheen zingt hij over hoe hij later een gezin heeft. En hij zegt dan ook, My woman brought children for me. Alleen, toen hij dat nummer schreef, had hij zelf nog geen kinderen. Maar precies toen het nummer een hit werd, had Lucas net een dochtertje gekregen. En dat dochtertje was 7 weken oud. Precies toen het een hit werd. En dat is ook niet het enige, want tijdens de schrijf- en opnamesessie in de studio werd het nummer ook nog eens gemaakt en bedacht door 7 mensen. Dus 7 Years, een dochter van 7 weken toen het hit werd en 7 mensen in de studio. Dat kan eigenlijk geen toeval zijn. Dit is Lucas Graham en 7 Years bij Q.

Stairs on the Fourth Floor. Dames en heren, iedereen die op dit moment nog aan het werk is, klaar is met werken of nog moet werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik ga zo meteen weer beroepen raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen eens stellen over jouw werk. En na een minuut tijd dan ga ik raden wat jouw beroep is. Ja, het enige is toch dat ik niemand heb om dit spelletje te spelen. Dus daarom kan je je nu aanmelden. Stuur dan even werk deze kant op. Dit is Taylor Swift bij Q. And I knew it, I knew you.

0: Q Music.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
1: Better with you.

0: tijd om beroep te raden. En dat ga ik weer doen. Ja, dat ga ik doen namelijk met niemand minder dan Jeroen. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hallo Jeroen, jij bent net klaar met werken.
1: Ik ben net klaar met werken, inderdaad.
0: Net klaar. Je bent onderweg naar huis, neem ik aan.
1: Ja.
0: Kijk, en als je dan thuis komt van het werken, wat is dan het eerste wat je doet?
1: Omkleden.
0: Oh, wow, dit vind ik zo'n goeie. Wow, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja, toch?
0: Ik snap eigenlijk, nou nu ga ik even een uitspraak doen, maar ik snap niet zo goed dat mensen als ze thuiskomen hun spijkerbroek aanlaten. Ik moet, of misschien ga jij, doe jij iets anders aan hoor, maar ik trek altijd mijn joggingbroek aan.
1: Ja, gewoon chill kleding en klaar.
0: Ja, inderdaad. Nou, we zitten helemaal op één lijn met elkaar. Ik vind het inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Hey, oké, dat is het eerste wat je zo meteen gaat doen als je thuis bent. Eerst ga ik nog even jouw beroep raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut, ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd, dan ga ik raden wat jouw beroep is. Denk je dat het gaat lukken?
1: Ik ben benieuwd, ik denk het niet.
0: Je denkt het niet? Oké.
1: Ik denk het niet.
0: Oké. Nou, dan ga ik... Het is oké, nou, het wordt spannend. Nou, als je luistert en een idee hebt wat Jeroen voor werk doet, of je hebt vragen voor Jeroen, stuur het even met een berichtje in de queue op. Ik zie alles binnenkomen. En dan hoop ik het samen met jou dan te raden wat Jeroen voor werk doet. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt ie aan. Jeroen, ben jij onderweg voor je werk?
1: Ja.
0: Met de auto?
1: Nee.
0: Nee? Oké, dit is wel een interessante. Oké, niet met de auto. Werk je met collega's?
1: Ja.
0: Oké, moet jij heel scherp zijn voor je werk?
1: Ja.
0: Is het een voertuig met vier wielen?
1: Nee.
0: Nee. Heeft het voertuig wel wielen überhaupt?
1: Ja.
0: Oké. Oké, kom je in aanraking met andere mensen behalve je collega's?
1: Ja.
0: Oké. Ja, wacht, ik zit alvast te denken. Misschien weet ik het al. Oké, zijn er veel raampjes?
1: Ja.
0: Oké, maar wacht even. We zijn nog niet helemaal daar. Oké, bestuur jij het voertuig?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Wacht even. Ja, oh. Kijk, ja, inderdaad. Nou zeg je iets heel goeds. Ja.
1: Twee keuzes.
0: Ja, inderdaad. Want het komt ook precies allemaal binnen. Oh, fake hoor. Oké, wacht even. Ik moet heel even gaan nadenken wat nu handig is. Kijk, het is geen auto. Het is, dat is het sowieso niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat klopt inderdaad. Het is geen auto, maar het zou wel... Kijk, je moet nog niks verklappen hoor. Want ik ga even hard op denken zonder dat het... Kijk, het kan een vliegtuig zijn. Dat zie ik hier vaak binnenkomen. Maar ik zie ook conducteur, machinist. Ik zie natuurlijk ook in de trein. Dat kan ook. Ja, conducteur inderdaad. Ja. Of steward, dat zou ook nog kunnen. Oké, ik ga een hele wilde gok doen. Ik denk dat jij steward bent.
1: In één keer goed.
0: Nee, echt?
1: Ja.
0: Ik moet dan wel ook even de credits geven aan onder andere Mike en Janneke, want die kwamen ermee. En toen had ik daar toch best wel een goed gevoel bij. Toen dacht ik, ja, dat zou me nog wel eens kunnen zijn. Oh, maar wat leuk. En waar kom je nu net vandaan dan?
1: Tenerife.
0: Kijk, hey, ik ben even benieuwd. Want hoe vaak vlieg jij per week, per maand?
1: Dat is... gemiddeld per week 3 à 4 keer.
0: Oké, 3 à 4 keer. Oké. En hoe bevalt het? Hoe lang doe je dit al?
1: Ik doe het nu 4,5 jaar.
0: 4,5 jaar. Hey, want je hebt dan ook best wel veel wisselende tijden natuurlijk.
1: Ja, nee, nu is het later, maar volgende week kan ik gewoon weer heel vroeg beginnen. Dat klopt. Het is van alles wat.
0: Ja, maar hoe doe je dat? Want ik kan me echt voorstellen dat het echt je hele leven ook beïnvloedt, toch?
1: Ja, op een gegeven moment, ja, je moet er een beetje een ritme in vinden. Ja, als dat mogelijk is überhaupt.
0: Inderdaad, of dat mogelijk is. Oké, dus je gaat er op zich wel goed op.
1: Ik vind onregelmatige werktijd vind ik eerlijk.
0: Oké, heel goed.
1: Ik ga daar heel goed op.
0: Hey, en Jeroen, je bent steward. En heb ik jou eerder aan de lijn gehad? Wil ik nu even te denken?
1: Ja, één keer. Eerder.
0: Was dat met Tom?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet. Oké. Nee, dan ben ik even in de war. Oké, dan gaan we even verder. Oké, want Jeroen, ik was even benieuwd. Je doet het nu al iets van 4 jaar. Heb je nog een vlucht in je hoofd waarvan je dacht, deze kan ik me nog goed herinneren?
1: Er zijn genoeg vluchten. Ja, er gebeuren genoeg dingen aan boord.
0: Ja, vertel eens. Neem eens mee. Ik heb even zin in wat spannende verhalen. Ja. Of leuke verhalen. Of...
1: Nou, toevallig laatst had ik nog een vogel die het vliegtuig raakte.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, dus je moest er wel weer terug uiteindelijk helaas.
0: Oh, want hoezo moet je dan, ja, misschien, hoe gaat
1: het? Het moet dan gecontroleerd worden of er geen schade is. Ja. Wat tegen de wielen.
0: Oh ja.
1: Dus ja, het is wel iets handigs wat je nodig hebt als je weer wilt landen natuurlijk.
0: Zeker, ja, dat is wel belangrijk, ja.
1: Dus we moesten terug en voor mij was het uiteindelijk een korte dag, want ik kon toen niet meer vliegen. Maar voor de passagier werd het wel een hele lange dag helaas.
0: Oeh, dat is dan toch even jammer. En wat heb je nog meer zo al meegemaakt?
1: Ja, genoeg medisch. Dat mensen... ik heb een keer een beroerd gehad, dat was wel even minder. Dat is toch wel heftig.
0: Ja, dat is wel heftig. Dat blijf je dan voorbij, ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Hey, maar gelukkig zijn er altijd mensen met medische achtergrond aan boord.
0: Dat is altijd wel fijn. Ja, dat is inderdaad wel fijn. Ja, want ik moet eerlijk zijn, ik heb vliegangst.
1: Oh jee.
0: Ja, ik ben altijd helemaal in paniek altijd als ik moet gaan vliegen. Ik vind dat altijd helemaal... Is dat nou beter om dat aan te geven? Of zeg je, nee, ja, ik kan het doen, maar heeft iets van nut?
1: Ja, je moet het altijd aangeven. We kunnen altijd wat mee doen.
0: Ja? Oh, oké. Dan is dat goed om te weten. Oké. Dan ga ik dat voor te doen, want ik schaam me ook altijd een beetje. Ja,
1: dat is helemaal geen probleem.
0: Oh, oké. Nee, ik hoef me nergens voor te schamen. Oké. Nou, ik heb wel gelijk een heel fijn gevoel bij jou, Jeroen. Dus ik kom gauw een keer bij jou mee vliegen. Helemaal gezellig. Hé, ga lekker naar huis, zou ik zeggen. Doe lekker je joggingbroek aan, je chillpakkie. En slaap lekker dan voor zo meteen, hè?
1: Komt goed. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Fijne dag. Doei. Zo, dat hebben we toch even lekker geraden met z'n allen, hè? Ja, dat doen we even. Zometeen extra schijf, Ellen Langley, maar eerst Golden by Q.

0: Sinclair, Love Generation. Alweer 21 jaar geleden dat dit nummer op plek 2 stond in de top 40. Ja, dan 21 jaar geleden. En dan besef je weer even hoe lang dat geleden is. 2005. En misschien kijken we over 21 jaar wel precies zo terug op een nummer dat nu in de top 40 staat. Bijvoorbeeld deze, Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Staat momenteel op nummer 7. Maar dat had zomaar heel anders kunnen zijn, want Cameron wilde dit nummer in eerste instantie helemaal niet uitbrengen.
1: I almost didn't release it, you know. I didn't really think it would do what it's done. And a friend of mine named JJ was like, no, this song's a smash. You need to release the song.
0: Nou, gelukkig was daar vriend JJ. Die dacht blijkbaar, ben je helemaal gek geworden. Jij moet deze uitbrengen. Nou, kijk waar die nu staat. Nummer 7 in de top 40. Dus alle credits naar JJ. Want zonder hem hadden we deze misschien wel helemaal niet gekend. Ook nog eens extra alarm schijf. Cam Whitcomb bij Q. Dit is Kingdom of Fear.

0: going back.
1: Kate Barbecue en Dark Horse. Zo meteen in de Q-nacht nog meer muziek. Onder andere Stromae en Papa Ute. En ook Sarah Larsson. En Bruno Mars met Risk It All.

Goeienacht. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.

Goedemorgen. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.

Dit is Q Music. Topic en Becky G. En dit is Q Music. Shakira en Burna Boy. En dit is nieuw.

Goedemorgen. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Het is 6 uur, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2030. Hij heeft nog wel wat goed te maken met Nederland. Xavi zorgde er als speler in 2010 voor dat Nederland de WK-finale verloor. Xavi zegt dat hij het een enorme eer vindt om voor Oranje aan de slag te gaan. En dat hij aanvallend voetbal wil gaan spelen. Op 24 september komt het Nederlands elftal in actie om deze bondscoach. Met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken gisteravond. Bij ons was de zon voor zo'n 90% bedekt. En daar waren we flink van onder de indruk, hoor, bij de NOS.
2: Ja, dat is fantastisch om te zien.
3: Dit zijn bijzondere dingen als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is. Dan maak ik dat niet meer mee.
4: Ik word er toch wel een beetje emotioneel van.
5: Nou, hartstikke mooi, hè? Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
1: Ja, door die zonsverduistering was het ook druk bij de sterrenwachten in ons land. Honderden mensen kwamen daar bij elkaar om daar samen naar te kijken. En op sommige plekken kan je komende nachten ook nog terecht om naar de vallende sterren te kijken. Een medische doorbraak in Amsterdam. Er zijn artsen erachter dat ze een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen kunnen afremmen of zelfs stoppen. Het gebeurt als ze een medicijn tegen hoge bloeddruk geven aan zieke kinderen. Genezen kan nog niet. Amsterdam UMC doet nu verder onderzoek en wil dat het middel ook buiten het onderzoek aan zieke kinderen wordt gegeven. En dan naar het EK atletiek. Hij had het zelf niet verwacht, maar Jonas Vijvers pakte brons op de 400 meter. En dat klonk zo.
6: Jonas Vijvers weg vanuit 5. Supersnel start, zoals verwacht. Nu komt Vijvers wat dichterbij. En Jonas Vijvers gaat naar plek 3 en kan hier stunten voor een medaille. En dat doet hij inderdaad.
1: Ja, zijn enige doel was een medaille winnen. En dat is niet alleen gelukt, ook nog in een nieuw Nederlands record van 44-41. Bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
7: Fieke, dankjewel. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Even vertraging gemeld op dit tijdstip op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Dernhoorn en Rijswijk. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor 20 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
0: Ja, die zonsverduistering, daar moeten we het toch over hebben. Hebben we nou wel, hebben we nou niet gekeken?
7: Oei, oei, oei.
0: Wat een avond.

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is donderdag 13 augustus, 5 over 6. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Vanaf maandag zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. De rest van deze week hoor je ons nog. En ja, het ging over één ding eigenlijk maar. Gisterochtend al en...
2: Gisteravond.
1: De zonsverduistering. Oh. De zonsverduistering.
2: Zat je klaar met een bril? Heb je het gedaan? Heb je gekeken? Waar was jij?
1: Joe had er ontzettend veel zin in. Ik daarentegen, ja... Boeit mij allemaal niet zo. Ik snap niet zo goed waar iedereen zo druk, zich om druk om maakt. Maar goed, in een groepsapp ging het wel los.
2: Ja, we hadden goed contact met elkaar. Want ik vond ook dat je dit niet moest laten gaan.
1: Ik kan even laten horen hoe het tekeer ging in de groepsapp. Dat klonk zo. Luister mee.
3: Hé, maat, nog een uurtje. Ben je er klaar voor? We gaan beginnen, hè? En eigenlijk is het nu al begonnen. Dus zit je klaar? Ga even buiten kijken. Ik heb net al even in de zon gekeken. Ik zie nu vlekken. Maar het gaat nog goed. Dus zin in. Uurtje, maat. Uurtje.
4: Ja, hoe ga je kijken dan? Heb je een vergiet gevonden? Dat wordt genieten, zeg. Lekker met een vergiet in de tuin.
5: Ik ben nog een beetje aan het knutselen.
6: Dus ik heb nu wat printpapier, wat A4'tjes en ik moet even een gaatje maken. Dus ik moet nog even op zoek naar een perforator, maar dat komt er hartstikke goed.
4: Hey, Willy Wortel, lukt het een beetje met dat zelfgemaakte ding?
7: Ja, ik moet het een beetje zachtjes doen, want ik sta dus in de slaapkamer van mijn zoontje. Maar anders kan ik die hele zon niet zien, want beneden heb ik te veel schuttingen. Nee, het lukt helemaal niet. Ik heb zo'n gaatje gemaakt en een papiertje. Ik zie geen reet, ik snap er geen reet van. Het werkt gewoon niet. En met zo'n blaadje en een gat erin. Het lukt gewoon niet.
4: Nou, kleine plot twist. Ik kreeg dus van mijn vriendin ineens een brilletje in mijn handen geduwd. En ik heb gewoon heerlijk kunnen kijken. Maar ik moet zeggen, ik vind er geen reet aan. Ik vind er echt geen reet aan. Dus ik ga niet eens kijken. Het hoogtepunt moet nog komen. Deze gaat gewoon de prullenbak in. Want who cares.
7: Ik zit hier met een godvergloeiend pieperspapiertje met een gaatje erin. Ik zie helemaal niks. Ik kijk al dagen uit naar die zonsverduistering. Je hebt een bril gekregen en je kijkt niet eens het hoogtepunt. Een pestventje ben je ook.
2: Nou, ik vind het helemaal niet leuk dit.
1: Nee.
2: Jij had een bril in handen, je hebt gewoon in de prullenbak gedaan en je hebt niet eens gekeken.
1: Klopt.
2: Ah joh,
1: je hebt niks gemist.

0: Michael Jackson op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is 6:15. Het gaat maar over één ding, hè. Heb je gekeken? Heb je hem gezien? En hoe heb je dan gekeken? Ja, rond 7:50 was de piek, toch?
2: Ja, klopt. Het begon allemaal een beetje rond 7:00. Toen begon ook de livestream van de NOS. Nou, daar heb ik naar iets aan kijken. Dat was, ja, magisch. Twee mannen, razend enthousiast. En inderdaad, om 7:50 was de piek, was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt.
0: Jij hebt niet kunnen kijken, Joe. Althans, een zelfgeknutseld doosje, maar dat werkte niet echt.
2: Nee, ik had een papiertje met een gat erin en die liet ik dan op een ander papiertje schijnen, maar er gebeurde niks.
0: Ik had een brilletje, maar die lag al in de prullenbak voordat het hoogtepunt begon, want ik vond er niet zo heel veel aan, als ik heel eerlijk was. Maar goed, er zijn genoeg mensen die dat wel hadden. Quinty, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt gekeken met bril?
3: Ja, zeker.
2: En vond je de moeite waard?
3: Ja, zeker. Ja, weet je, over een paar jaar, dus over 2081 ben ik 84, ik hoop dat ik hem mag halen. Maar ja, ik weet het nooit.
2: Nee, dus deze kun je in ieder geval afvinken.
3: Ja, dat sowieso.
0: Ja, voor de duidelijkheid, de volgende zonsverduistering is over 55 jaar. Dus ja, dan ga je toch ook al snel tellen. Halen we dat?
2: Ja, en ik hou veel van Zeise broodjes, dus waarschijnlijk niet.
0: Ja, en bier. Dus het wordt lastig. Oké, dankjewel. Dan hebben we ook nog Rick. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat heb jij gedaan om naar de zonsverduistering te kijken?
4: Ja, eigenlijk niks. Ik stond in de tuin de planten te stoeien. En ik hoorde van vrienden op WhatsApp dat het begonnen was.
2: Ja.
4: Maar ik heb dus gewoon zonder bril gekeken, maar ik zag precies niks.
2: Met het blote oog.
0: Ja, dat snap ik dat je niks ziet. Dat is natuurlijk niet. Dat moet niet, Rick. Daar werd nog voor gewaarschuwd. Niet met het blote oog kijken.
4: Nee, maar ja, eigenwijs, hè.
2: Ja. En nu? Heb je nu vlekken?
4: Nee, helemaal niks.
0: Oh, je hebt nergens last van. Oh, dan ben je goed weggekomen. Ja, misschien loopt Rick nu met een ooglapje. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, dat kan. Heb je een hond naast je en een stok? Dat zou.
4: Nee, helemaal niks.
0: Oké, maar met blote oog kon je dus niks zien eigenlijk. Want ja, je werd gelijk verblind ook.
4: Ja, nee, je zag helemaal niks. Dan moest je even een paar keer knipperen en dan was alles weer goed. Dus,
0: Oké, nou gelukkig, Rick. Gelukkig dat het allemaal goed is gekomen. Natasja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe heb jij gekeken?
5: Nou ja, dat tegenin kijken ging dus inderdaad niet. Nee. Maar wij hebben de vergiet uit de kast getrokken.
2: Vergiet?
0: De vergiettruc. Die heb ik veel voorbij zien komen als huis, tuin- en keukentruc. Leg even uit, wat is de vergiettruc?
5: Nou, aan de linkerkant heb je de zon en aan de rechterkant hadden we dus een papier tegen de schutting geplakt, die vergieten voorgehouden en dan zijn de gaatjes in het vergiet zijn dan allemaal halve maandjes.
2: Oh, dus je zag het wel echt gebeuren door dat vergiet?
5: Ja, dat was echt wel grappig om te zien.
0: Ja, Natasja, zeg eens eerlijk, was het echt satisfying of baalde je niet dat je geen bril had?
5: Nou, ik baalde ook wel een beetje geen bril op, want ik kon het eigenlijk heel mooi zien.
2: Ja, ik snap je helemaal.
0: Natasja, dankjewel.
2: I've got

0: Dus volgend jaar alweer gewoon een zonsverduistering in Zuid-Spanje.
1: Ja, maar ja, moet je helemaal naar Zuid-Spanje toe. Ja,
0: what's the fuss about dan, hè? Nee. Wat zitten we dan moeilijk te doen? Nee. Volgend jaar is weer gewoon een zonsverduistering.
1: Zal ik het je mooier vertellen? Er is 3 keer per jaar ergens op de wereld een zonsverduistering.
0: Ja, dan vind ik het helemaal niks meer waard wat we gisteren gedaan hebben.
1: Nee, maar het gebeurt 1 keer in de 400 jaar dat het in...

0: programma. Dan willen we eigenlijk raden waar jij bent. We hebben een leuk spelletje bedacht. Dus stuur even in waar je op dit moment op vakantie bent. En dan kijken wij niet in de Q-Music app. Nee. Dan gaan wij wel raden waar je op vakantie bent.
1: Spelen we zo meteen. Ook Zebra Larsson komt eraan. Midnight Sun, hoor je zo.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Welkom bij
3: de naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Meer.
11: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
12: Mediamarkt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF, tegen kanker voor het leven.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
1: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Plaspoelpolder, daarom een half uur vertraging.
1: Weer van Weerplaza vandaag. Ja, als je een ijsje haalt, kun je beter meteen een rietje vragen. Het wordt tropisch vandaag. Heel veel zon, 30 graden in het noorden tot 36 graden maar liefst in het zuiden. Het is 6:30, het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedemorgen. In Spanje is een grote drugsbaron opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor grote cocaïnesmokkel naar Nederland via de haven van Rotterdam. Volgens de politie werd zo minstens €4 miljoen aan drugsgeld geïnvesteerd in vastgoed aan de Costa del Sol. De Spaanse en Nederlandse politie hebben 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam.

0: UMC. Genezen kan nog niet. Amsterdam UMC doet nu verder onderzoek en wil dat het middel ook buiten dat onderzoek aan zieke kinderen wordt gegeven. En hij vindt het een enorme eer om voor Oranje aan de slag te gaan. Xavi Hernandez. Gisteren werd bekend dat Xavi Ronald Koeman gaat opvolgen als bondscoach van Oranje. Volgens Nigel de Jong moet hij het Nederlands elftal weer een herkenbaar aanvallend gezicht geven. En dat gaat ook wel lukken, zegt voetbalanalist Hans Kraaij junior bij ESPN.
1: Die is geen koekenbakker. Die speelt aanvallend voetbal. Heeft een Barcelona-achtergrond. We zijn verzekerd van goed en mooi voetbal. Het is een ervaren coach, maar ik had het liefst een van de drie. Slot, Bos of Ten Hag gezien.
0: Eind september speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder Xavi een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League.
2: Ja, ik zag dit nieuws gisteren. Ik stond echt op de banken.
3: Ja, is het goed nieuws?
2: Xavi, ja. Van alle kandidaten die nog over waren, was het een soort konijn uit de hoge hoed. De man heeft alle prijzen gewonnen die je kan winnen als voetballer.
3: Oh ja.
2: Trainer geweest van Barcelona. Past perfect. Echt heel blij mee.
3: Ah, super. Helemaal super.
0: ik heb nog meer nieuws, want online reviews zijn steeds minder betrouwbaar. Dat heeft het AD uitgezocht. Bedrijven kopen steeds vaker positieve beoordelingen en ze belonen klanten die 5 sterren geven. Dat is voor de bedrijven belangrijk, want een betere beoordeling zorgt ervoor dat je product vaker wordt gekocht en je hoger in de zoekresultaten komt te staan. Deskundigen adviseren om niet blind op een hoge score te vertrouwen, maar vooral te kijken wat mensen gemiddeld zeggen.
2: Ik schrijf nooit een recensie online.
3: Oh, ik doe het heel veel. Nee, ik doe het vooral op Google Maps, weet je wel, bij koffietentjes of een car wash. Maakt eigenlijk niet uit. Als ik ergens geweest ben, dan laat ik een review achter. Ik denk dat ik inmiddels... Wacht, ik kan even inloggen, even kijken. Nou, hier, ik heb al meer dan 200 reviews op mijn naam staan.
2: Wow.
3: Ik plaats ook foto's. Die hebben bij elkaar al meer dan 600.000 keer zijn ze bekeken.
2: Heb ik zo'n foto erbij?
3: Nee, ik plaats fotootjes bij willekeurige dingen. Oh, en ik heb inmiddels ook zo'n sterretje achter mijn naam. Ik ben een local guide, ben ik op Google Maps. Dus ja, ik ben heel betrouwbaar als het gaat om reviews.
2: Ja, en die naam wil je hoog houden. Jij bent natuurlijk een soort recensent.
3: Nee, maar hoe meer reviews je achterlaat, hoe groter het sterretje wordt achter je naam. Dus ik wil een zo groot mogelijke ster. Dat is eigenlijk
2: maar ben je altijd positief of ben je ook wel eens negatief?
3: Nee, ik ben bloedeerlijk. Okay. 2 sterren, 3 sterren, 1 ster. Het komt allemaal van, ook 5, als het echt uitzinnig goed is. Ook 5 sterren, ja.
2: Recensent uit Edam. Bibberend zitten ze in Edam.
3: Zie ze hem binnenkomen? Nou, echt jongen. Dan nagelbijten zitten ze. Dan kijk je ze aan. Echt waar.
2: Hey, we spelen zo meteen een nieuwe editie van Waar Is Het? Dat doen we met Alex. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Alex, jij bent ergens op vakantie. We mogen alvast 1 cryptische vraag stellen. We gaan het spel zo spelen. Maar Joe heeft alvast een cryptische vraag voor je.
3: Alex, lunchen ze op jouw vakantiebestemming met warm eten?
4: Ja.
3: Ja.
2: Oh. En wat weten we daarvan dan? Ik zou niet zo goed weten wat je dan weg kan strepen. Welke landen?
3: Nou, ik dacht, halen we Terschelling weg?
2: Oh ja, in Nederland eten we gewoon natuurlijk...
3: Een broodje kaas. En een krentenbol.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, we zijn heel veel wijzer geworden. Alex, blijf hangen. We gaan zo meteen spelen.
5: Tom en Joe.
2: Moon 5 hoor je zo meteen naar Sarah Larsen. En

0: Moves Like Jagger op Q Music, zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Waar is het?
2: Waar is het?
0: Bedenk me ineens dat het de ene laatste keer is dat we het gaan spelen. Ik word er helemaal emotioneel van.
3: Oh, nou, ik heb tissues bij me, dus als je het niet droog houdt, dan moet je het even zeggen.
0: Want ja, vandaag en morgen zijn onze laatste vakantieshows. Dus nog één keer hebben we het bord van stal gehaald. Het is van het spel Wie is het? Bord met die kaartjes erop, die je dan om moet klappen. Daar hebben we vakantiebestemmingen op gezet. Heb je het bord, is hij gereed eigenlijk?
3: Hij is helemaal gereed. Alle vakantiebestemmingen staan er weer op. Aan de hand van ja of nee vragen proberen wij te raden waar jij bent. Ja, en dan klikken we één voor één, klikken we alle vakantiebestemmingen op het bord weg. En zo hopen we erachter te komen waar jij op dit moment op vakantie bent. Alex, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, ik stelde misschien net al niet de beste cryptische vraag. Lunchen ze op jouw vakantiebestemming warm? Toen zei jij, ja. Nou, toen heb ik de Schelling weggehaald, want we eten alleen maar broodjes kaas tijdens de lunch. Dus die kon ik weghalen, maar bij de rest, ja, ik durf het eigenlijk niet zo goed te zeggen. Dus Tom, het is nu echt aan jou.
0: Ik voel bij Alex wel een soort van, dat lijkt me wel een gozer die een soort van ruige vakantie heeft. Partyvakantie of zo.
3: Oh, jij denkt zuipen, zonzuipen ziekenhuis.
0: Ja, gewoon op zijn kop, gewoon in Bangkok eruit getild worden, zeg maar. Dat zie ik een beetje voor me.
3: Ja, vele shots. Ik ben benieuwd.
0: Ja, we gaan het zien. We hebben 1 minuut de tijd dus om zoveel mogelijk vragen te stellen. Alex, ben jij er klaar voor?
4: Ja, zeker.
0: Oké, daar gaan we. Moet je een vaccinatie als je naar het land toe gaat?
4: Nee.
0: Oh. Heb jij een ander stopcontact daar dan hier in Nederland?
4: Nee.
0: Ook niet?
3: Geen ander stopcontact. Oh, dat verwacht ik. Europa.
0: Moest je met de boot?
4: Nee.
0: Ook niet met de boot. Staat er een bekend voetbalstadion op jouw bestemming?
4: Voor zover ik weet niet.
0: Nee, kunnen de grote steden weg, Barcelona, ja. Madrid. En
3: zo. Ja, ja, ja.
0: Kan je het kraanwater drinken?
4: Nee.
0: Is er tijdsverschil met Nederland?
4: Ja.
3: Oh, wel? Hè?
0: Is het een wereldstad?
4: Nee.
0: Is het boven de 30 graden?
4: Nee.
0: Niet boven de 30 graden. Is het eten en zo wel goedkoper dan Nederland?
4: Ja.
3: Hè? Geen ander stopcontact?
0: Zit je in Europa?
4: Ja.
0: Zit in Europa? Zit je op een camping?
4: Nog niet.
0: Nog niet?
3: Ja, maar overal zijn campings.
0: Oh, zit je in all-inclusive?
4: Nee.
0: Niet all-inclusive. Ja, de tijd is om.
3: Ik ben helemaal vastgelopen. Ik vind het heel ingewikkeld.
0: Het is dus Europa, maar het is er niet warm.
3: Nee, maar was het nou wel dezelfde
0: wel
3: tijd?
0: Nee, wel tijdverschil.
4: Ja, ja ik klopt.
0: We gaan nu een gok doen.
3: Ik weet het. Ik kan geen goede gok doen, want er is wel tijdverschil. Maar alles wat ik hier heb staan valt binnen Europa. Ik kan ja, Dublin, maar het is niet goed.
4: Is dat je final guess?
3: Ja, dat is mijn final guess. Alex, ik weet dat het niet goed is, maar ik roep Dublin.
4: Moet ik nog één tip geven?
0: Ja.
4: Het is minder dan 4 uur vliegen.
3: Ja, maar Alex,
4: je zit aan de verkeerde kant van Europa. Vooruit, 2 tips.
0: Is het niet Scandinavië of zo?
3: Nee, dat is ook om dezelfde tijdzone. Dat is gewoon omhoog. Je moet dus meer naar het oosten. Ja, wat heb ik nog? Oh, dan heb ik nog Split of Moldavië.
0: Nou, dan zeggen we Moldavië.
3: Moldavië.
4: Ja.
3: Correct. Ja!
0: Hey!
3: Ah ja,
0: dan nog juichen. Nou, dit was natuurlijk dramatisch.
3: Nee.
0: Moldavië, niet echt een land waar ik gelijk heen zou gaan, Alex. Is het een beetje, ja, zeg maar gelijk. Is het wat of is het helemaal niks?
4: Ja, ik vind tot nu toe vind ik het wel leuk, inderdaad.
3: Wel leuk, dus, alright.
4: Ja, het is anders.
0: Heb je een dartpijl op een landkaart gegooid? Of kom je in godsnaam uit bij Moldavië?
4: Nee, ons pap en ik hadden altijd al wens om die kant op te gaan een keer. En toen hebben we gezegd van nou, dan gaan we dit keer een camper huren. Gaan we rondtrekken door Europa en dan via het noorden terug naar Moldavië en dan naar het zuiden terug naar Nederland.
3: Maar Alex, weet je, Oostenrijk weet ik, die heeft bergen, dat is schitterend. Italië, dat is overal lekker eten, weet je wel. Dus dat zijn allemaal dingen dat je kan afvinken. Maar bij Moldavië gaat het bij mij geen belletje rinkelen. Ik denk, oh ja, daarvoor zou ik met een camper naar Moldavië willen gaan.
4: Nee, bij mij ook niet, maar...
3: maar je bent er wel.
4: We willen het vooral vanwege ook een stukje prijs, omdat het gewoon heel goedkoper is.
0: Oh, is het gewoon goedkoop? Ah, wat kost een pilsje in Moldavië?
4: Tussen de 50 en de 75 cent.
0: Ik snap Alex gelijk.
3: Wij gaan nu erheen.
0: Hey, wij zien jou daar, Alex.
4: Helemaal goed.
0: Wat een prijs, joh.
3: Fantastisch.
0: Gelooflijk. Cyril is voor je onderweg, stumbling in. Hier is Harry Styles en American Girls op Q Music.

0: Tom en Joe hier. Wij hebben deze zomer oppasgeld gekregen van Mattie en Marieke.
1: Dat was bedoeld om uit te geven aan de show, maar is niet helemaal gelukt.
0: We hebben er een heerlijke massage van geboekt.
1: We hebben er droom van gekocht.
0: En we zijn naar het casino gegaan.
2: Alles op rood.
3: Alles op rood.
2: Oké.
1: Dus nu, onder lichte dwang van Mattie en Marieke, geven wij al onze gekochte spullen weg aan jou.
0: Een fles champagne, de drone, massage, een wasbeurt voor je auto, een Lego set en een PlayStation 5. Morgenochtend vanaf 6 uur, de Tom en Joe prijzenshow.
4: Hé, maar kan ik echt niet die PlayStation 5 zelf houden?

0: Stumbling In. Dan denk je, dat is al lekker wakker worden op deze prachtige dag. De donderdagochtend op je music. Nou, dat gaan we nog even fijner maken.
1: Tom en Joe's Zomerhit.
0: Het wordt een tropische dag vandaag. Veel zon. In het noorden wordt het al 30 graden. Als het in het noorden al 30 graden wordt...
2: Ja, dan weet je dat het in het zuiden dan verbrandt je levend.
0: 36 graden. Dan lig je echt als een kippetje op de grill. Dat is ongelooflijk.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja, dan kunnen we niks anders doen dan onze eigen Spaanstalige zomerhit... met Rolf Sanchez natuurlijk even te draaien. Gisteren... Ja, ik weet niet of ik het mag vertellen.
2: Doe maar wel. Wij hebben inside information.
0: We hebben inside information.
2: Ja.
0: Dat Rolf Sanchez de gast is in Stefan's Pianobar van onze collega Stefan Bouwman natuurlijk.
2: Ja.
0: Vaak altijd ja, de grootste artiesten te gast.
2: Nou, en een hele grote is Rolf Sanchez. Die heeft nu een grote hit te pakken met Marchar. Wij zitten in de backing.
0: Ja, dat vond ik dan wel wat gek, want de deuren waren op slot voor ons.
2: Wij zijn niet gevraagd. Wij hebben geen memo gekregen, niks. Hij werd ook een beetje naar binnen gesmokkeld. Zo van, ja. Laat Tom en Joe vooral niet zien, want voor je het weet staan ze weer achter.
0: Zou hij die beelden hebben gezien van onze live tour die wij gedaan hebben? Dat hij dacht van, nou...
2: Vast, dat vond hij waanzinnig.
0: Nou ja, ik denk dat dat wel een reden kan zijn dat die deuren dicht bleven.
2: Oh, misschien wel, hè? Ja, jammer. Ja,
0: we kunnen nu ook meezingen.
2: Hé, maar je hoort ons wel gewoon nu, hè?
0: Goed luisteren, Rolf Sanchez met ons.

0: Het laatste nieuws is onderweg. Fieke, wat zit erin zometeen?
1: We hebben weer een medaille op het EK Atletiek.
0: Kijk aan. Ook Alex Warren hoor je zometeen op je music.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: /snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wauw.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Goedemorgen, 1 voor 7. Tijd voor het Q-musicnieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
19: Goedemorgen. Illegale online casino's richten zich met hun reclames op mensen met een gokprobleem. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Het gaat om mensen die in het gokstopregister Crux staan. Mensen die erin staan kunnen een half jaar niet gokken bij legale casino's. In de online advertenties op Facebook en Instagram wordt het aan de kant geschoven en worden gokverslaafden gelokt met hoge bonussen. Aan die advertenties heeft moederbedrijf Meta mogelijk miljoenen verdiend. En het gaat lekker met de pensioenen. De pensioenfondsen hebben de afgelopen maand meer geld verdiend met beleggen.
20: We zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
19: Dat vertelde een pensioenfonds bij de NOS. Daardoor gaan de pensioenen volgend jaar mogelijk een klein beetje omhoog. Bij sommige fondsen wordt nu gedacht aan ongeveer 0,5%. Maar dat is nog niet zeker, dat wordt eind september bepaald. Het Caribische eiland Saba zit nog zeker tot vanmiddag zonder water. Het water is afgesloten omdat er een enorm tekort is aan water door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland, omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt, moeten mensen nog wel zuinig aandoen, kort douchen, douchewater gebruiken voor de planten en de wasmachine alleen gebruiken als die helemaal vol is, is de oproep. En we hebben weer een medaille op het EK atletiek. Jonas Vijvers pakte brons op de 400 meter. Hij was er zelf ook verrast over, want hij slaapt al nachten slecht. En dat hij op 100ste zilver miste, maakte hem niks uit.
21: Het is gebeurd. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die 100ste van zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
19: Ja, zijn tijd van 44-41 heeft hij ook nog een Nederlands record mee te pakken. En dan het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
18: Oh, dankjewel Fieke.
10: Tom en Joe.
18: Je hoort het al, het wordt een heerlijke dag. We spelen zo meteen ja of nee met heel Nederland. Eerst Alex Warren voor je.

0: Zijn naam is Tom. Als viking, piraat of cowboy zie je hem met carnaval overal staan. Sterker nog, in de Polonaise loopt hij vooraan. Hij kan zich enorm ergeren aan...
1: Kledingwinkels.
0: En zijn naam is Joe. Met zijn vrolijkheid maakt hij iedere ochtend een stuk nusser. Hij is thuis al zo lang aan het verbouwen... dat hij mee zou kunnen doen aan Help Mijn Man is Klusser. Hij kan zich enorm ergeren aan...
2: Ja, die deur-aan-deur-verkopers.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Goedemorgen, het is donderdag 13 augustus, 7:04. Je hoort het, Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. Aanstaande maandag zijn Mattie en Marieke weer terug. Tot die tijd maken wij nog de Zomerochtendshow.
2: Ik vraag me dan toch af waarom jij je ergert aan kledingwinkels. Dat is toch gewoon een heel... Ja, het is gewoon een normale winkel.
1: Nee, I know. Kijk, kledingwinkels op zich valt wel mee. Maar ik irriteer me gewoon aan het feit dat de muziek staat vaak veel te hard. Kan je niet eens nadenken.
2: Oh man.
1: Nee, luister nou. Als jij gewoon op een zaterdag naar een kledingwinkel gaat... en vooral die grote ketens die je kende... dan is het daar warm binnen, jongen. Dan val je bijna flauw. Dan moet je ook nog in de rij gaan staan om iets te mogen passen. Ja, dat droeviger kan je mij niet krijgen. Dat ik in de rij moet staan... Dat je iets moet passen, dan krijg je zo'n grote hanger. Daar staat dan op hoeveel stuks je hebt. Moet zeggen, hoeveel kledingstukken heb je? 5. Dan krijg je zo'n enorme hanger mee met 5 erop. Ja, wat zijn we nou aan het doen met z'n allen?
2: Ja, dan bestel je het lekker online.
1: Ja, nee, dat moet ik ook vaker doen. Dan irriteer ik me minder. Maar goed, ik snap dan weer niet dat jij zegt deur-aan-deur verkopers. Wat is daar dan het probleem van?
2: Ja, dat vind ik altijd irritant. Die komen altijd weer aankloppen en dan... Ja, dan voel ik me toch altijd verplicht om even het verhaaltje aan te horen. Hallo, wil u huis komen verduurzamen? Heeft u interesse? En dan denk ik altijd, ja, en dan durf ik niet halverwege af te kappen. Dus luister ik toch vaak een volle minuut naar dat verhaal. En dan zeg ik, nee, vriendelijk bedankt, dan gooi ik de deur dicht.
1: Wat ze heel slim doen tegenwoordig is dat ze dan heel vaak een vraag beginnen met hoe is het? Waar je niet van kan zeggen, sorry, nee. Want dan voel je al verplicht door in ieder geval eerlijk antwoord te geven hoe het met je is.
2: Is het gesprek al gestart? En dan steken ze van wal.
1: Ja, dat klopt.
2: Maar hoe doe jij dat dan?
1: Ik heb dus misschien wel een tippie. Ik heb gewoon zo'n sticker besteld en die hangt naast mijn deurbel. En daar staat gewoon geen deur-aan-deurverkopers. Gewoon met zo'n enorme strepen doorheen.
2: En bellen ze nooit meer aan?
1: Soms bellen ze nog wel eens aan. Heel soms heb je er een brutale tussen zitten die dat net doet of dat hij de sticker niet heeft gezien.
2: Oh ja.
1: Dan doe ik open en dan zeg ik niks en dan wijs ik naar de sticker.
2: Zo, passief-agressief.
1: En dan zeggen ze, oh sorry, niet gezien. En dan lopen ze weg. Maar dan hoef je gesprek niet aan.
2: Oh.
1: Kan je gewoon online bestellen.
2: Nou, misschien ga ik zo'n sticker wel op mijn voorhoofd plakken.
1: Dikke tip hoor. Hey, zometeen spelen we weer een nieuwe ronde ja of nee met heel Nederland. Ook die heerlijke countryplaat van Ella Langley hoor je zo. Na Alanis Morissette. Ironic op Q Music.

0: Ella Langley, Choosing Texas op Your Music. Wat vind jij van deze track, Joe?
1: Ach, ik ben toch zo blij dat het eindelijk in Nederland een beetje voet aan de grond krijgt. Ik word hier zo gelukkig van.
0: Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe, waar we het net hadden over deur-aan-deur verkopers. Joe, jij zegt, ja, het is wel lastig als ze aanbellen, raak je in gesprek. Ik vertelde dat ik een sticker had met je mag je niet aanbellen. Het kan nog beter. Mandy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Mandy, wat heb jij dan geregeld voor die deur-aan-deur verkopers?
2: Gewoon een papiertje ophangen dat op het moment als ze aanbellen en jij doet open, dat ze dan 10 euro moeten betalen.
1: Zo, 10 euro. Maar heb jij dus gewoon een A4'tje er hangen en wat gebeurt er dan nu? En is er nog wel eens aangebeld?
2: Nee, want ik zie ze er wel lopen, maar ze lopen gewoon voorbij, zeg maar.
0: Oh, ze lopen voorbij. Maar dat papiertje, is het gewoon een A4'tje waar je zelf met pen wat op hebt geschreven? Of hoe moet het dat voor me zien?
2: Ja, zeker.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat heb je al een half jaar aan je deur hangen?
2: Ja.
1: Ja, en eigenlijk hoop je gewoon dat er een keer iemand aanbelt. Dan kan je nog zeggen, wilt u pinnen? Weet je wel, dan... zover zal het waarschijnlijk
0: Ja, maar
1: komen.
0: Doe je dat dan ook? Stel, er belt iemand aan. Hoe ga je dan het gesprek aan? Zeg je dan, nou, nu krijg ik 10 euro van je?
2: Ja, in principe wel.
1: Ja, misschien is dit dus toch de manier. Gewoon eigenlijk al forceren. Dat als je op de bel drukt, dan zijn ze je gelijk wat geld verschuldigd. Ja, dan slaan ze je wel over.
0: Oh ja.
2: Ja, want ik heb nog nooit iemand gehad.
0: Nee,
2: dus
0: ze
2: slaan
0: iemand...
2: je wel over.
0: Nou, het werkt dus wel.
1: Ja, goed idee.
0: Ik zie ook een, dankjewel Mandy, ik zie ook een foto binnenkomen van Gabi. Die heeft namelijk ook een sticker bij de deur. En daar staat gewoon, geachte aanbeller, als u hier aanbelt om het geloof te verkondigen of om iets te verkopen, of een energieadvies te geven, dan zullen wij u 25 euro per gesprek in rekening brengen om naar uw verhaal te moeten luisteren. En u dient dit bedrag vooraf te betalen. En dit is gewoon een professionele sticker.
1: Door hier aan te bellen gaat u akkoord met alle bovenstaande voorwaarden. Ja, dan sla je dat huisje echt wel over, hoor.
0: Ja, toch? Ik zou echt niet aanbellen.
1: Nee, dan laat je me even gaan.
0: Ah. Even downloaden, Joe.
1: Ja, goed idee. Kopiëren, plakken.
0: Afrojack op Q Music.

0: stars op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: We spelen zometeen ja of nee met heel Nederland. Zullen we hem al gelijk even aftrappen?
3: Ja, leuk. Leuk idee.
0: Een excursie doen op vakantie. 3, 2, 1. Ja.
3: Nee. Oh, wat voor excursies heb jij gedaan dan?
0: Nou, dan heb je het echt over zo'n food tour door New York hebben wij gedaan. Dan ga je echt met zo'n guide, ga je allemaal de hotspots af waar je lekkere streetfood kan halen of zo. Of gewoon in Sevilla heb ik wel eens een fietstour gedaan. Ook met een guide die dan zegt van oké, we gaan nu alle leuke plekjes af van Sevilla. Ja, en jij hebt dat niet.
3: Ik doe het allemaal zelf. Ik ben juist thuis allemaal online mijn eigen excursie aan het plannen. En dan doe ik het zelf. Dus dan ga ik zelf op zoek naar de hotspots en dan loop ik daar zelf heen.
0: Nee, oké. Dat kan je ook doen. Maar dan mis je toch informatie die zo'n gidsje kan geven. Die kan toch wel net even wat meer context geven bij een mooi standbeeld of een kerk.
3: Ja, maar soms zie ik ook wel zo'n clubje mensen lopen, weet je wel, die dan achter zo'n stok aanloopt. Weet je wel, zo'n guide houdt zo'n stok omhoog. Volg
0: met zo'n vlaggetje eraan.
3: Een vlaggetje. En dan denk ik altijd, ja, wat gaat hij nou vertellen? Dan luister je altijd één feitje mee, denk ik, interessant. Om daar nou een uur achteraan te lopen, nee, dat zou ik echt nooit doen.
0: Je vindt het gewoon zonde van de tijd eigenlijk.
3: Nou ja, ik wil mijn eigen tempo bepalen. En als ik iets moois zie en dan zie ik die mensen alweer doorlopen. Ja, ik wil dan gewoon mijn tijd kunnen nemen. En denk ik, nou, ik blijf nog een half uur in deze kerk zitten, weet je wel.
0: Oh, oké. Ja, ik vind het toch voor de full experience. Maar goed. Laat het weten, we zijn benieuwd wat jij vindt. Een excursie doen op vakantie, ja of nee? Dan spelen we het zo meteen met heel Nederland.

0: Daddy Swims en Guilty op Q Music.
1: Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee met heel Nederland. De stelling is een excursie op vakantie.
0: Ja.
1: Nou, Els die appt meteen. Wij plannen het altijd ruim van tevoren, de excursies, zodat we er andere dingen omheen kunnen doen. Ja. Ja, maar dan zit je er ook weer aan vast. Stel dat je op die dag geen zin hebt. Ik vind dat ook, ja. Ik ben niet echt team excursie, maar laat het nu weten in de Q-Music app. Je kan nog steeds stemmen in de poll.
0: Ja of nee, met heel Nederland doen we zo meteen. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg. Fieke, wat zit erin zo meteen?
2: Je zal maar 300 traptreden hebben beklommen om de zonsverduistering te zien en dan niks kunnen zien.
0: Je hoort het zo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Anders grijp je mis.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Goedemorgen, 7:01. Tijd voor het Q-Music weer van Weerplaza. Ja, grote kans dat je de Big Five kan fotograferen in je achtertuin vandaag. Het wordt namelijk tropisch warm, ongelooflijk. 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
4: Goedemorgen. Gemengde reacties op de nieuwe bondscoach van Oranje.

0: Xavi Hernandez. Xavi heeft met Barcelona veel prijzen gewonnen en met Spanje zelfs het WK. Veel mensen vinden het een stunt, maar er zijn uiteraard ook kritische geluiden. Je hoort voetbalanalist Hans Kraaij junior bij ESPN.
1: Hij is geen koekenbakker, die speelt aanvallend voetbal, heeft een Barcelona-achtergrond. We zijn verzekerd van goed en mooi voetbal. Het is een ervaren coach, maar ik had het liefst een van de drie, Slot, Bos of Ten Hag gezien.
0: Eind september speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder Xavi in de Nations League tegen Duitsland.
2: Ja, gemengde reacties. Ik vind het gewoon de beste keuze voor de opties die er waren, hoor. Xavi, echt super, super. Heel blij mee.
3: Ja, mooi.
0: Ja, en het is geen koekenbakker, hè?
2: Nou. Geen koekenbakker, ook wel lekker.
0: Precies. Mensen met een gokprobleem zijn het doelwit van reclames van illegale online casino's. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Het gaat om mensen die in het gokstopregister staan. Crux heet dat. Mensen die erin staan kunnen een half jaar niet gokken bij legale casino's. In de online advertenties op Facebook en Instagram worden gokverslaafden gelokt met hoge bonussen. Aan die advertenties heeft moederbedrijf Meta mogelijk miljoenen verdiend. En dan naar Houten in Utrecht. In een supermarkt was daar gistermiddag een opmerkelijke bezoeker. Een jong hertje. Het was verdwaald en liep in paniek door het magazijn. Het dier liet zich niet makkelijk vangen, maar met hulp van een boswachter lukt het wel. Het jonge hertje raakte niet gewond en is later weer vrijgelaten in het bos. En miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken gisteravond. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje was een volledige verduistering te zien. Bij ons was de zon voor zo'n 90% bedekt. En dat hebben heel veel mensen gezien, vaak ook vanaf bijzondere plekken, zoals in Rotterdam. Tientallen mensen beklommen 300 tredes van de Laurenskerk om op de top de zonsverduistering te kijken. Eén probleem, precies op het moment suprême dook de zon achter een woontoren.
3: Ach, dat is ook lullig, ja. Dan sta je daar te kijken en is die zon gewoon precies verdwenen achter een toren.
2: Maar ik kan tegen die mensen zeggen, je hebt vrij weinig gemist. Ik zat te kijken, namelijk tenminste naar de livestream. Ja, we hebben het hier gisteren ook al lang over gehad. I couldn't care less about die zonsverduistering. Ik snap niet zo goed waarom iedereen er zo druk over deed. Jij vindt het echt waanzinnig.
3: Ja, ik vond vooral toen ik de beelden zag van Reykjavik. Dat vond ik magisch. Want daar, kijk, in Nederland, oké, daar werd het niet heel donker. Maar ik zag dat in Reykjavik werd het gewoon echt pikdonker.
2: Daar
3: werd
2: die hadden de volledige zonsverduistering.
3: Volledige zonsverduistering. Bij ons was nog 10% zon zichtbaar, waardoor het nog vrij licht bleef. Maar daar was het volledig donker. Ja, dan was het gewoon een volle anderhalve minuut helemaal donker. En opeens werd het weer licht. Ja, magisch.
2: Ik zag de livestream van de NOS, waar dan twee volwassen mannen, presentator Albert Bos, en dan heb je die weerman Peter Kuipers-Munneke. Die, ja, ik kan ook een stukje laten horen. Die deden dan verslag. Die waren ook heel vaak heel stil aan het kijken en aan het genieten. En dan,
4: dit is het hoogtepunt van de zonsverduistering in Nederland. Ik word er toch wel een beetje emotioneel van.
2: Wordt hij er emotioneel van?
3: Ja, dit is een once in a lifetime, hè?
2: Ja, sorry, maar ik vind gewoon, als dit, de zonsverduistering, hoogtepunt van je week was, dan heb je gewoon een niet zo'n enerverend leven. Dan is het gewoon,
3: nou, ik vind
2: dan
3: het
2: heb
3: zo,
2: je gewoon een heel saai leven. Als dit je hoogtepunt van de week was,
3: dit is
2: een maan die even voor de zon schuift.
3: 2081 pas weer, hè? Over 55 jaar, ik mag hopen dat ik het haal.
2: Of volgend jaar in Zuid-Spanje. Dan is er ook gewoon weer een zonsverduistering. Dus ik snap, het boeit niet.
3: Ik ben niet zomaar in Zuid-Spanje. Het is niet zo makkelijk. Goed, het is niet zo makkelijk.
2: Deze discussie laten we even achter ons. Want er komt er weer een nieuwe aan. Namelijk ja of nee met heel Nederland. Een excursie boeken op vakantie. Hoe gaat het met de tussenstand?
3: Nou, de tussenstand is, ja, het is een, het gaat, nee, ik wou zeggen, het is nek-en-nek race helemaal niet.
2: Nou, vertel.
3: Ja, 72% zegt ja.
2: Kijk, dan gaan we zometeen ja of nee met heel Nederland. Ik ben heel benieuwd.
5: Tom en Joe.
2: Eerst Offenbach voor je, dit is Miles Away.

0: Shakira op Q Music. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Aanstaande maandag zijn ze terug, Mattie en Marieke. Tot die tijd de zomerochtendshow met Tom en Joe. We spelen de hele zomervakantie gewoon ja of nee met heel Nederland. En dat doen we vandaag met de stelling een excursie boeken op vakantie.
1: Ja, er komen al meerdere appjes binnen. Kimberly die zegt, ja, zeker, ik plan zeker een excursie op vakantie. Je wilt toch iets zien van het land of gebied waar je naartoe gaat? Ja, ik denk dan, dat zie je ook zonder excursie, maar dat ben ik. Milan zegt, ja, ook, ik doe dat ook, vooral als je in Egypte of iets bent. Want ja, dan ben je alleen in de Sahara. Nou, dan ben ik meteen verdwaald, hoor. Dat gaan we echt niet doen.
0: Is ook linkersoep natuurlijk. Dagmar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een excursie op vakantie? 3, 2, 1.
2: Nee, zeker niet. Ik vind het wel leuk om dingen zelf te plannen.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Maar dan duurt je reis ook langer, want dan heb je al heel veel voorpret.
2: Ja, precies. Hey, en ik vind ook altijd een stoers mis je toch wel weer dingen, toch?
0: Ja, nou ja, kijk, een geplande tour, dan weet je zeker dat je alle hotspots pakt. Waar haal jij je informatie dan vandaan, Dagmar?
2: Ja, gewoon van internet. En tijdens tours vind ik toch altijd gaan zo snel en dan, ja, dan mis je de helft van de informatie.
0: Ah, liever op je eigen tempo eigenlijk.
2: Precies.
1: Ik voel je helemaal, Dagmar. Dank je wel. Joey, even kijken, een excursie op vakantie. 3, 2, 1.
3: Jazeker, om de dag.
0: Oh, druk, om de dag.
3: Ja, een dagje relaxen en dan een dagje wat doen.
1: En wat voor excursies boek jij dan zoal?
3: Afgelopen keer waren we in Egypte. Dagje quad kameel of dromedaris rijden. Duiken, snorkelen, met een boottoer.
1: Een dagje
3: van alles zien.
0: Is dus, het wel zo, Joe?
3: Grote moskee.
0: Ja, jij zegt, dat regel ik allemaal zelf. Bijvoorbeeld zo inderdaad kameel rijden. Wat Joey doet, ja, dat kun je natuurlijk niet zelf regelen.
1: Nee, klopt. Maar ik moet ook zeggen, nu Joey quad rijden en kameel rijden hoor, zegt denk ik, daar ga ik er wel op aan. Maar ja. Bij excursies zie ik vooral iemand met zo'n parapluutje of een vlaggetje lopen.
0: Ja, die heb je ook, maar je hebt ook hele toffe excursies natuurlijk. Kost het eigenlijk veel geld dan niet, Joey? Ik bedoel, je hebt nogal een drukke agenda.
3: Ja, dat is wel zo. Maar ik kan er echt niet tegen om 14 dagen aan een zwembad in een resort. Dus je moet om de dag even wat doen, een dagje bijkomen en dan weer gas erop.
0: Oké, dankjewel. Goed. Dan hebben we nog Rick. Rick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Een excursieboeker op vakantie. 3, 2, 1.
4: Nee, kijk op traagzaad als ik eraan denk. Verschrikkelijk.
0: Wat zegt Rick nou toch allemaal weer?
1: Ja, nee, ik snap jou. Wat is de grootste allergie rondom zo'n clubje met zo'n paraplu die zegt, on your left hand?
4: Nou, het begint al bij het tijdstip. Die bus komt lekker om 9 uur 's ochtends aanrijden terwijl je de dag ervoor je kop eraf gezopen hebt. Als je oneven aantal hebt in je vriendengroep, zit altijd iemand naast onbekende. Die wil altijd huis aan een keukengelul met je ophangen. Dat is verschrikkelijk. Om uiteindelijk de hele dag in een vaart waar een paard de hik van krijgt, zo'n stadje rond te banjeren en altijd op dezelfde mensen te wachten in dezelfde bus. Nee.
0: Rick, jij hebt een keer gewoon naast een onbekende gezeten. Het zit jou heel diep. Je hebt echt een verschrikkelijke excursie meegemaakt.
4: Verschrikkelijk.
1: Ach, Rick.
4: Sorry, we stonden in de rij voor de souvenirwinkel.
1: Ja, maar Rick, ik denk dat je echt een therapeut moet gaan bellen. Want wij zijn niet het juiste adres voor jou. Dit is echt niet, Rick.
4: Onafhankelijkheid.
1: We draaien zo even een muziekje.
0: Onafhankelijkheid. Oh, het gaat over onafhankelijkheid beginnen.
1: We draaien even thuis muziek. Gaan we even met je in gesprek. Ga ik het allemaal even voor je
0: oplossen. Ja, ga even op de bank liggen, Rick. Ik had het helemaal goed. Rick staat wel alleen.
1: Ja, ver in de minderheid. 73% van de mensen zegt ja op een excursie op vakantie.
0: Ah, lekker jongens.

0: Hey, Tom en Joe hier. Wij hebben deze zomer oppasgeld gekregen van Mattie en Marieke.
1: Dat was bedoeld om uit te geven aan de show, maar is niet helemaal gelukt.
0: We hebben er een heerlijke massage van geboekt.
1: Een vette drone van gekocht.
0: En we zijn naar het casino gegaan.
2: Alles op rood.
3: Alles op rood.
2: Oké. Okay.
1: Dus nu, onder lichte dwang van Mattie en Marieke, geven wij al onze gekochte spullen weg aan jou.
0: Een fles champagne, de drone, massage, een wasbeurt voor je auto, een Lego set en een PlayStation 5. Morgenochtend vanaf 6 uur, de Tom en Joe prijzenshow.
4: Hé, maar kan ik echt niet die PlayStation 5 zelf houden?

0: 12, Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, gisteren bij ons in een groepsapp van de redactie ging het nogal los om de zonsverduistering. Ik vond het allemaal niet zo boeiend. Joe vond het fantastisch. Dus er werden veel Audi-appjes over en weer gestuurd. Maar de emoties liepen zo hoog op. Op een gegeven moment werd ik uitgescholden.
1: Nee.
0: Door jou.
1: Ik ben nog nooit zo boos geslapen.
0: We gaan straks even een compilatie laten horen van de audioberichten die over en weer zijn gestuurd in de groepsapp over de zonsverduistering. Het wordt pittig. Ook laatste nieuws is onderweg. Fieke, wat zit erin zometeen?
2: Ben jij geflitst? Een boete aanvechten loont.
0: Ben benieuwd.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de
8: nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs op bezoek keesmit.nl.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Goedemorgen, het is 8 uur, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemorgen. Het wordt weer zweten vandaag. In het hele land is het over een uurtje het hitteplan van kracht. Lokaal kan het 36 graden worden. Vooral in Friesland wordt het vandaag afzien, want daar is de luchtvochtigheid zo'n 70%. Daardoor kan het benauwder en drukkender aanvoelen. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen. Blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC, legt deze neuroloog uit bij RTL.
4: Dat kinderen veel langer het lopen vasthielden en dat Guanabens de ziekte ofwel stopte of langzamer maakte.
3: Genezen kan nog niet. Het Amsterdam UMC wil nu dat het middel ook buiten dat onderzoek aan zieke kinderen wordt gegeven. In Den Haag is vannacht een woning beschoten. In een raam op de eerste verdieping zitten meerdere kogelgaten en op straat zijn kogelhulzen gevonden. Waarom er op het huis is geschoten is niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. En ben je laatst geflitst omdat je ergens verkeerd bent ingereden, dan heb je kans dat er een streep door die bekeuring gaat. Komt volgens experts in de Telegraaf omdat vaak niet duidelijk was of gemeentes wel toestemming hebben om camera's aan te zetten. Heel veel boetes zijn daardoor al de prullenbak ingegaan. En dan het weer van Weerplaza. Een tropische dag dus vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
2: Fieke, dankjewel.
5: Music. Tom en Joe.
2: Ik ben gisteren uitgescholden door Joe in de groepsapp. Ik kan het zo aan je laten horen.
6: Ik sta er nog steeds achter.

0: Tom en Joe.
1: Een hele goedemorgen, donderdagochtend. 7:04, de zomerochtendshow met Tom en Joe. En ja, we hebben het maar over één ding. Het is het gesprek van de dag vandaag. De zonsverduistering.
2: Heb je gisteren gekeken? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Ja, Joe, jij zat hier gisteren te balen en je was in paniek. Dat ging er natuurlijk de hele tijd over. Want jij bent hier enorm veel fan van. Jij wilde heel graag kijken. Maar jij had niet zo'n speciale eclipsbril om te kunnen kijken. Je was namelijk te laat met bestellen. En ja, het werd gewoon afgeraden om zonder bril te kijken. Dat was natuurlijk heel gevaarlijk ook voor je ogen.
2: Hartstikke slecht voor je ogen. Hartstikke gevaarlijk. Ga je vlekken zien en zo.
1: Ja, er waren wel wat trucjes. Je kon dan met een vergiet in de weer gaan of in een doos een gaatje prikken en dan met je rug naar de zon toe staan. Allemaal heel ingewikkeld.
2: Ja, ik ben er heel druk mee geweest. Ik ging dat maar proberen, want ik had niet echt heel veel andere opties. Ik zorgde dat mijn zoontje op tijd op bed lag, zodat ik alle tijd had om naar die zon te gaan kijken. Naar die zonsverduistering.
1: Ja,
2: en dan lukt het niet, ja.
1: Ja, ik snap niet zo goed waar iedereen zich zo druk om maakt. Vond het niet zo boeiend allemaal ook, heel eerlijk gezegd. Maar goed, het ging ook los in de groepsapp van dit radioprogramma. Er werden veel audio-appjes gestuurd over die zonsverduistering. Ik kan wel even een compilatie laten horen van het gesprek wat wij hadden.
2: Ja, hoe dat dan gisteravond ging.
1: Tijdens de zonsverduistering. Nou, luister mee.
3: Hey maat, nog een uurtje. Ben je er klaar voor? We gaan beginnen, hè? En eigenlijk is het nu al begonnen. Dus zit je klaar? Ga even buiten kijken. Ik heb net al even in de zon gekeken. Ik zie nu vlekken. Maar het gaat nog goed. Dus zin in. Uurtje, maat. Uurtje.
4: Ja, hoe ga je kijken dan? Heb je een vergiet gevonden? Dat wordt genieten, zeg. Lekker met een vergiet in de tuin.
5: Ik ben nog een beetje aan het knutselen.
6: Ik heb nu wat printpapier, wat A4'tjes en ik moet nog even een gaatje maken. Dus ik moet nog even op zoek naar een perforator, maar dat komt hartstikke goed.
4: Hey, Willy Wortel, lukt het een beetje met dat zelfgemaakte ding?
7: Ja, ik moet het een beetje zachtjes doen, want ik sta dus in de slaapkamer van mijn zoontje. Maar anders kan ik die hele zon niet zien, want beneden heb ik te veel schuttingen. Nee, het lukt helemaal niet. Ik heb zo'n gaatje gemaakt en een papiertje. Ik zie geen reet, ik snap er geen reet van. Het werkt gewoon niet. En met zo'n blaadje en een gat erin. Dat lukt gewoon niet.
4: Nou, een kleine plot twist. Ik kreeg dus van mijn vriendin ineens een brilletje in mijn handen geduwd. En ik heb gewoon heerlijk kunnen kijken. Maar ik moet zeggen, ik vind er geen reet aan. Ik vind er echt geen reet aan. Dus ik ga niet eens kijken. Het hoogtepunt moet nog komen. Deze gaat gewoon de prullenbak in. Want who cares.
7: Ik zit hier met een godvergloeiend papiertje met een gaatje erin. Ik zie helemaal niks. Ik kijk al dagen uit naar die zonsverduistering. Je hebt een bril gekregen en je kijkt niet eens het hoogtepunt. Een pestventje ben je ook.
2: Zo, jij kan mij niet kwaaien krijgen. Jij kan mij niet kwaaien krijgen.
1: Je bent echt boos, hè?
2: Jij hebt een bril gekregen op het allerlaatste moment van je vriendin. En nog voor het hoogtepunt van de zonsverduistering heb je die in de prullenbak gegooid, heb je niet gekeken. Ik heb vrienden van mij die hebben voor €50 nog zo'n bril gekocht op het allerlaatste moment. Ja. Die hebben het wel kunnen kijken. Ik ben in de weer geweest met papiertjes en gaatjes en perforators en de hele zandkraan ben ik allemaal gaan doen. En jij gooit hem in de prullenbak.
1: Nee, klopt. Ik heb even vanaf mijn bank heb ik het gordijn open gedaan. Toen heb ik even met het brilletje zo gekeken. En toen zag ik wat ik al dacht. Iets wat echt niet interessant was. Gewoon een zwart bolletje voor de zon. Toen dacht ik, ja, is dit het nou? Toen heb ik de brilletje weggegooid.
2: Ja, ik kan hier niet. Ik.
1: Ja, één troost.
2: Nou.
1: Je hebt echt niks gemist. Het was zo saai.

0: Kader vandaag, jongens. Dan mag je wel. Pichatello, I Said the Bago op Q Music. Komt een appje binnen van Bastiaan. Heet Tom en Joe. Zit het met die geblokkeerde pinpas die jullie hebben gekregen van Mattie en Marieke? Ja, er is een update over.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
0: Ja, omdat wij de afgelopen zomerperiode hebben gepast op het huis eigenlijk van Mattie en Marieke. Hè, toch wel de ochtendshow.
2: Absoluut, absoluut. Hebben wij een oppaspas gekregen. Een soort budget elke dag waar we dan mee aan de slag konden. Voor elke show kregen wij 50 euro. Was bedoeld om ook uit te geven aan de show. Ja, dus alleen dat hebben we niet helemaal gedaan. We hebben een beetje onze eigen route gevaren.
0: Ja, het is misschien goed als je dingen gemist hebt. Luister even mee naar hoe het gegaan is de afgelopen zomerperiode met de oppaspas van Mattie en Marieke. Wat we er allemaal van gekocht hebben, daar gaan we.
2: Ja, we hebben tot nu toe nog niks uitgegeven. En het is nu woensdag, dus als het goed is, de derde dag, staat er aan het einde van de show 150 euro op deze pas.
0: Dat is niet helemaal waar.
2: Wat? Maar wat heb je gedaan? Wat heb je
0: voor... Ik heb hem gisteren gebruikt.
2: Wat heb je dan voor de show gekocht?
0: Ik heb mijn auto door de wasstraat gehaald.
2: Ja, je lult. Maak je geintje?
0: Nee. Joe, je hebt iets gedaan. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Gisteren stond er namelijk 124,50 euro op de oppaspas. En nu staan we 15 euro in de min.
2: Die vooruit, dat was hartstikke nodig. Want jij moet veilig naar je werk kunnen rijden. Maar ik vind ook, wat ik heel belangrijk vind, is dat je goed kan ontspannen nadat je terugkomt van je werk. Dat je even je kopje leeg maakt.
0: Ja.
2: Dus ik ben gisteren lekker gaan Lego. Ik heb een grote doos gehaald. Die was 140 euro.
0: Jeetje, wat geld. Het is een raket.
2: Het is een raket van Kuifje. Het is hartstikke zwaar, die wekker die zo vroeg gaat. Dus wat heb ik geregeld? Claudia is hier in de studio.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Claudia, jij bent masseuse.
3: Klopt. Wij worden wel eens ingezet tijdens shows.
0: Ja.
3: En als ze dan lange draaidagen hebben, dan bieden wij wat verlichting.
0: Nu heb ik een drone gekocht.
2: Ja, dat is super. Oh, daar gaat hij. Ik hoor hem. Ja, oh, hij gaat luchten. Pas op. Oh, hij zit bijna tegen het plafond. Ik heb een nieuw idee, Tom.
0: Ja, pitch it.
2: Voor tijdens de show. Een PlayStation 5.
0: Een PlayStation 5?
2: Ja, PlayStation 5. Ja, want
0: we hebben nu 300 euro op de oppas pinpas staan.
2: Ja, we hebben 600 euro nodig ongeveer om zo'n ding te kopen. Ja, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk verdubbelen?
0: Casino.
2: Ik vind dat een briljant idee. Kun je het in één keer verdubbelen? Kun je het verdrievoudigen?
4: Alles op rood.
5: Alles op rood.
4: Oké.
0: Zwart.
6: Alles kwijt.
7: In één keer weg.
0: Nou, dat was het. Ja, toen waren we 300 euro kwijt in het casino. En toen was daar de druppel die de emmer deed overlopen van Mattie en Marieke. De pas is toen geblokkeerd.
2: Ja. Ja. Echt op de vingers getikt.
0: We zijn echt zwaar op de vingers getikt. Nu willen we het goed maken met Mattie en Marieke. Maar we willen het ook goed maken met jou. Want we snappen ook wel dat we dingen hebben gekocht waar jij niks aan had. Dus morgen het volgende.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
0: We hebben hier dan 6 grote rode dozen staan in de studio. Met in die doos één van de dingen die wij gekocht hebben. Die gaan we weggeven als prijzen. Dus denk aan de car wash, een ritje door de car wash. Een Lego set van Kuifje.
2: Ja, dat is toch tof, dat wil je hebben.
0: Een fles champagne, een massage van Claudia de Knijp.
2: We hebben ook nog die drone voor jou liggen. Dus die gaat ook in een van die dozen. En ja, we zijn naar het casino geweest voor de PlayStation 5. Dus ook die PlayStation 5 gaat in een van die dozen.
0: Hallo, een PlayStation 5 gaat in een van die dozen.
2: Dat is vet. Dat wil je, dat wil je. En het is dus niet meer voor ons. Wij kunnen niet meedoen. Het is alleen voor jou als je luistert.
0: Ja, wil je er nou kans op maken? Luister dan morgen.

0: Sommieu, Dark Before the Dawn op Q-Music, zomerochtendshow met Tom en Joe. Kijk, ze zeggen altijd dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Nu, ja.
1: Hadden wij al lang geleden moeten stoppen, denk ik.
0: Nou, ik heb het eigenlijk over het verjaardagsrad.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is gegarandeerd gevallen.
1: Gisteren.
0: Ja. Met luisteraar Stefan. Luister even terug naar hoe dat ging. Wel opnemen natuurlijk.
2: Goedemorgen met Stefan.
1: Stefan, goedemorgen Tom en Joe.
2: Nee, dat meen je niet. Goedemorgen.
1: Stefan, ja? Wanneer ben jij jarig?
2: Ik ben op 3 december jarig.
1: Wat Stefan, jij bent 2.500 euro!
2: Ja! Fucking vet, dankjewel. Fucking vet dit.
0: Ja, dan kan je denken, stoppen dan mee. Nee. We gaan gewoon weer draaien.
1: Hij is hot. Misschien valt hij wel nog een keer, dat weet je niet, hè?
0: We spelen wel voor een maand vandaag.
1: Ja, alvast een cryptische hint voor de maand.
0: Een cryptische hint, want je moet jarig zijn in de maand om te kunnen bellen.
1: Ja, de cryptische hint voor de geselecteerde maand is... Het is de favoriete maand van Jan en Arie. Van Jan en Arie.
0: Ben je dan trots op zo'n hint, als je dat dan bedenkt?
1: Het is de favoriete maand van Jan en Arie. Je hoort hem al bijna, hè?
0: Ik ga heel even wat water pakken.
3: Let op! Het foute uur gaat verhuizen.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q-Music is proud to be fout.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Je hebt het

0: Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Bij Eurojack.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Goedemorgen, exact 8:30. Q-Music weerbericht van Weerplaza. Ja, je kan vandaag blazen op je hete soep. Die koelt niet af. Het wordt tropisch warm vandaag, jongens. Oh, oh, oh. Tussen de 30 en 36 graden. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
3: Ja, je hoort het, 36 graden. Voor de 4e keer dit jaar is daarom het hitteplan van kracht in het hele land. Dat is bedoeld voor zorgverleners. Die moeten extra goed letten op kwetsbare mensen. Dat die bijvoorbeeld goed drinken en de koelte opzoeken. En vooral in Friesland wordt het afzien. Daar is de luchtvochtigheid namelijk zo'n 70%. En je lichaam probeert warmte kwijt te raken door te zweten. Zweet verdampt op je huid en dat zorgt voor een verkoeling. Maar bij een hoge luchtvochtigheid verdampt zweet minder makkelijk. Waardoor je lichaam zijn warmte minder efficiënt kan afvoeren. En we blijven bij de hitte, want het is ook nog droog. En daardoor worden sommige groenten kleiner en duurder. Zo zijn kroppen sla en bloemkolen lichter en aardbeien flink duurder. Volgens het AD is al het groente en fruit wel gewoon nog verkrijgbaar. Een bijkomend voordeel, het zomerfruit, is door de droogte wel extra zoet. En in Colombia is een economische noodtoestand uitgeroepen. Die is ingesteld onder meer om de reddingsacties na de zware aardbeving te kunnen betalen. Die was begin deze week en zorgde voor veel schade. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 265. Omdat er nog honderden vermisten zijn, denkt de overheid dat er nog veel meer slachtoffers worden gevonden. En we hebben een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Met Barcelona heeft hij veel prijzen gewonnen. En met Spanje als speler zelfs het WK. Wel ten koste van ons land, never forget. Volgens Nigel de Jong moet hij het Nederlands elftal weer een herkenbaar aanvallend gezicht geven. En op straat verschillende meningen, hoort de Hart van Nederland.
4: Ik was echt blij verrast.
5: Ik vind het best wel goed. Hij is echt een hele goede voetballer geweest vroeger.
6: Ja, ik vind het heel jammer. Ik had liever Van Gaal weer terug gehad.
7: Ja, moet vast wel goed komen, toch?
3: Nou, of het echt gaat goedkomen, zien we eind september. Dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder Xavi in de Nations League tegen Duitsland.
2: Ik ben hier heel blij mee. Ik zag dit nieuws voorbij komen en toen dacht ik echt, huh? Die zag ik niet aankomen. Echt een konijn uit een hoge hoed. Want we hebben natuurlijk wekenlang hier gehad over Michael Reiziger die het zou gaan doen gisteren dan.

0: Martinez, nou, ik was helemaal in zak en as natuurlijk.
1: Ja, want die andere Spanjaard, daar was je niet tevreden mee, maar hij is dus wel goed.
0: Hij is waanzinnig.
1: Xavi.
0: Ja, dat is al gelijk een tip voor als je geen voetbalkenner bent. Zeg gewoon Xavi.
1: Oh, Xavi.
0: Dat is gewoon op zijn Spaans. Dat komt al gelijk goed over.
1: Zie.
0: En hij heeft gewoon als speler alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn. Je hebt het altijd over, er moet iemand de kleedkamer binnenkomen. Dat Virgil van Dijk zelfs denkt, wow, ik heb respect voor jou. Snap je wel?
1: Ja, ja.
0: Ja, met alle respect, dat is niet bij die andere kandidaten. Bij Xavi, die heeft alles gewonnen. Die is wereldkampioen geworden.
1: Durf jij nu als eerste te zeggen dat over 4 jaar worden we wereldkampioen?
0: God, dan lok je me weer dingen uit.
1: Zeg het.
0: Nee, ik ga dat niet zomaar zeggen. Ik durf dat niet. Maar ik denk wel, ik denk echt dat we veel beter gaan voetballen. Hij speelt super aanvallend voetbal. Speelt het Barcelona voetbal, wat ook gewoon het voetbal van Johan Cruijff is. Dit past gewoon. Dit gaat goed komen. Ik heb ook zin in de persconferenties. Want volgens mij spreekt hij helemaal niet zo goed Engels ook.
1: Oh, dat wordt leuk.
0: Dat wordt genieten. Nee, dat wordt echt genieten.
1: Nou, of we die wereldbeker gaan winnen, dat weten we niet. Wat je wel kan winnen is 2.500 euro. Het verjaardagslot gaat zo draaien. Ben je jarig in de maand januari? Ja, nou, dat zat wel in de hint. Je verwacht het niet.
0: Nee.
1: Mag je nu bellen 0909-9596. En wie weet win je 2.500 euro.
2: Tom en Joe.
0: Drat gaat zo draaien voor januari. Eerste bounce aan Magnetic. You sound better with

0: Jo. Queen op Q-Music. Het verjaardagsrad, daar staat
1: hij. Oh, hij is klaar voor, hij is hot.
0: Go. Ik ben heel erg benieuwd. De vraag is natuurlijk, met wie spelen we? Want we spelen voor de maand in januari.
1: Nou, iemand die jarig is in januari, dat is Evelien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Evelien, waar bel jij vandaan?
2: Ik bel vanuit Zeeland. Wij zijn met onze vakantiebuurtjes onderweg naar het Veerse Meer om te gaan bootje varen.
1: Met jullie vakantiebuurtjes gaan jullie bootje varen. Oh, dus je hebt echt vrienden gemaakt op de camping. Zie ik zo even voor me. En nu gaan jullie ook helemaal samen de dagbesteding doen.
2: Ja, we gaan vandaag de hele dag met z'n vieren, met z'n achten, op een bootje.
1: Oh, sleutels in de pot. Wat gezellig. Dat klinkt als een hele leuke dag.
2: Supergezellig.
1: Ja, leuk, Evelien. Nou, omdat je in uitzending bent, krijg je sowieso van ons 100 euro.
2: Oh,
1: ja, lekker pannetje mosselen halen in Zeeland.
0: Ja, lekker zijn die nou.
1: En wie weet, het rad is hot. Valt hij op jouw datum en win je 2.500 euro. De vraag is, wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Een harde hengst.
1: Komt ie aan.
0: Harde hengst.
1: Bijna. Oeh, hij staat stil.
0: Staat stil.
1: Evelien?
2: Ja?
1: Ben jij jarig op 17 januari?
2: Oh, jammer,
0: oh,
2: net niet.
0: Ik schrok ervan.
1: Ik dacht, je gaat ja zeggen.
2: Nee, ja, de 18e.
1: Oh, nee!
2: Kachje, verschil.
0: Oh, mijn god.
1: Maar dat betekent wel dat hij hot is.
0: Hij is echt hot. Evelien, zo dichtbij. Ai.
1: Yet so far.
0: Wel 100 euro jouw kant op, kan je weer lekker besteden daar op die boot in Zeeland.
2: Komt helemaal goed te gaan. Hapje eten zo meteen.
0: Geniet ervan. Fijne dag.
2: Hetzelfde. Doei, doei.

0: Wat een wereldhit. Shaboozy en A Bar Song op Q-Music. De overgesproken Afrojack, Sia en David Guetta. Die hebben ook een wereldhit te pakken. Die ga ik zo draaien. Maar het grappige is, dat is niet de eerste keer dat ze met z'n drieën samenwerkten. De allereerste keer was namelijk in 2011 op deze track. Ja, die kent iedereen wel, hè? Titanium. Echt, ging de hele wereld over. Maar geloof het of niet, Afrojack die twijfelde toen en die heeft zijn naam dus van die track gehaald.
1: Nee.
0: Was het alleen maar David Guetta en Sia? Nou, daar heeft hij toch een spijt van gehad?
2: Zo, dan heeft hij veel knaken misgelopen.
0: Hij heeft er wel van geleerd, want hij staat er nu wel dik opgedrukt op en is ex-alarmschijf. Afrojack, Sia en David Guetta dus. Awake Tonight. Hoor je nu op Q-Music.

0: Tom en Joe hier. Wij hebben deze zomer oppasgeld gekregen van Mattie en Marieke.
1: Dat was bedoeld om uit te geven aan de show,
2: maar is niet helemaal gelukt.
0: We hebben er een heerlijke massage van geboekt.
1: Een vette droom van gekocht.
0: En we zijn naar het casino gegaan.
3: Alles op rood.
4: Alles op rood.
3: Oké. Okay.
1: Dus nu, onder lichte dwang van Mattie en Marieke, geven wij al onze gekochte spullen weg aan jou.
0: Een fles champagne, de drone, massage, een wasbeurt voor je auto, een Lego set en een PlayStation 5. Morgenochtend vanaf 6 uur, de Tom en Joe prijzenshow.
5: Hé, maar kan ik echt niet die PlayStation 5 zelf houden?

0: Ray op je music.
1: Tom, als jij je telefoon kwijt zou raken, hè, en iemand zou die dan vinden, hoeveel zou je dan geven als beloning aan diegene?
0: Ik was even aan het checken of dat je mijn telefoon gejat had.
1: Nee, ligt volgens mij gewoon naast.
0: Nee, die heb ik. Hoeveel ik zou geven als iemand mijn telefoon heeft gevonden? Als vindersloon of zo?
1: Ja.
0: Misschien wel €50 of zo. Ik bedoel, je hele leven staat in dat ding. Hè? Zonder dat ding ben je niks meer tegenwoordig.
1: Nee, dat klopt. Ik heb gisteren een telefoon gevonden. En ik heb een beloning gekregen. Was geen 50 euro. Hoeveel ik wel heb gekregen, dat vertel ik je zo.
0: Ook het laatste nieuws komt eraan. Fieke, wat zit erin?
2: Zelf koken vanavond of eten laten bezorgen? Ik vertel je zo aan welke van de twee we steeds meer geld uitgeven.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo, het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Het slimste bedrijf.
16: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
17: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
18: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
17: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
19: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook van weer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
23: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
1: Auw. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Het is 9 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedemorgen. We geven steeds meer geld uit om eten te laten bezorgen. In de afgelopen 10 jaar is het verdubbeld. Dat doen we vooral omdat het super makkelijk is. Het is ook een souvenir uit de coronatijd. We konden toen niet uiteten, maar wel bestellen. En dat zijn we dus blijven doen. Thuisbezorgen is in de afgelopen jaren wel flink duurder geworden. In Engelen in Brabant worden vanochtend spandoeken weggehaald. Die hangen bij een gebouw waar asielzoekers opgevangen gaan worden, meldt Omroep Brabant. Er is veel discussie over in het dorp. Tegenstanders van de opvang bekladden eerder al woningen en auto's van voorstanders. Daarvoor zijn deze week 2 mensen opgepakt. In Colombia is de economische noodtoestand uitgeroepen. Die is ingesteld om onder meer de reddingsacties na de zware aardbeving te kunnen betalen. Die was begin deze week en zorgde voor veel schade. En het dodental is opgelopen tot 265. Omdat er nog honderden vermisten zijn, denkt de overheid dat er nog veel meer slachtoffers worden gevonden. En sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gepresenteerd waarop sportverenigingen kunnen zien of en hoe ze hun velden kunnen besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de droogte. Op veel plaatsen is er een sproeiverbod waardoor velden er heel slecht bij liggen. Soms kan er helemaal niet gespeeld worden om grotere schade aan het veld te voorkomen. En dan het weer van Weerplaza. Zweten vandaag. Droog met veel zon en 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
0: Fieke, dankjewel.
21: Music. Tom en Joe.
0: Ja, als je je telefoon kwijt zou raken, hoeveel zou je dan geven aan de eerlijke vinder?

0: Walk the Moon op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen op je donderdagochtend, 8:08. Mattie en Marieke die zijn aanstaande maandag weer terug. Tot die tijd hier de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, ik zei het net al even. Als jij je telefoon kwijt zou raken, hoeveel zou je dan aan de eerlijke gever of aan de eerlijke vinder geven qua geld? En Anne die app net. Ik vond een telefoon en ik kreeg daarvoor 100 euro vindersloon.
3: Zo, een flink bedrag. Ik stond te tanken en ik zag een telefoon liggen op die kast van de pomp. De telefoon stond nog aan, kwamen allemaal meldingen binnen. Ik keek nog even om me heen. Ik bleef nog heel even staan, maar er kwam verder niemand. Ik dacht, toch lullig. Ja, iemand is dus deze telefoon vergeten. Ja, die telefoon is dan ook gelokt natuurlijk. Je kan er niet in. Het is natuurlijk allemaal met een code beveiligd of Face ID. Dus ja. Dan ga je nadenken. Hoe kom ik er nu achter wie de eigenaar van deze telefoon is? Ik had het op mijn Instagram gegooid. Kwamen veel mensen met een tip. Je moet even het medisch ID checken. Of zo'n noodoproep, zo'n SOS-oproep moet je doen. Want dan schakelt hij naar contacten die in je telefoon hebt staan voor als jij in een noodsituatie bent. Dus naast 112 kan je er bijvoorbeeld ook je ouders of je geliefde erin zetten.
0: En die kan je dan altijd bellen?
3: En dan had ik die kunnen bellen met, hey, ik heb de telefoon gevonden van, nou, iemand die jou dierbaar is. Alleen, dat stond al niet aan. Nou, ik keek nog een beetje in die Instagram-meldingen, werd ik ook niet wijzer uit. Dus de volgende optie was, dat was al vrij snel binnen, wacht gewoon tot je gebeld wordt.
0: Nou, ja, want diegene die zijn telefoon kwijt is, gaat op een gegeven moment bellen.
3: Die is even op zoek naar een andere telefoon. Die gaat bedenken, wat is mijn eigen telefoonnummer ook alweer? En dan kan je gebeld worden. Dus ja. Een uur later werd ik inderdaad op die gevonden telefoon gebeld. Een hele blije dame aan de telefoon. Die was haar telefoon kwijt. Nou, ik had geregeld, weet je wat? Want het was hier vlakbij Q-Music, het tankstation waar zij was kwijtgeraakt. Ik zeg, weet je wat? We hebben hier een receptie. Die zit hier 24/7. Ik leg hem hier neer. Veilige plek. Ik zet je naam erbij. En dan kan je hem gewoon ophalen. Nou, heeft ze gedaan, allemaal goed. Zij is weer herenigd met haar telefoon. En tot mijn verbazing had ze nog een kleine beloning voor mij achtergelaten.
0: Oh!
3: Ja, ontzettend lief. Handgeschreven briefje met hoe dankbaar ze was. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk om te krijgen.
0: Dat is lief.
3: En 10 euro. Ja, ik had helemaal geen geld verwacht. Ik deed het gewoon als goede daad.
0: Nee, het is ook lief.
3: Maar als ik dan dat appje van Anne hoor, dat zij een keer 100 euro vindersloon heeft gehad, ja. En bijna denk ik dat ik had moeten onderhandelen. Nee, geintje.
0: Nee, dat is wel wat anders. Wat heb je ervan gekocht van die 10 euro?
3: Ja, niks. Zit nog in mijn zak. Brand in mijn zak.
0: Ja, ik voel het.

0: Nou, ik weet niet wat jij gedaan hebt, maar wij hebben de afgelopen 4 minuten echt lopen feest hier in de studio op Shania Twain. Man, I feel like a woman op Q-Music. Daarvoor hoorde je Joe die 10 euro vindersloon kreeg voor een telefoon die hij had gevonden. Toen hoorde je dat luisteraars soms wel 100 euro kregen. Werd je toch een beetje van, wat is 10 euro nou? Caroline stuurt wel een goed appje. Die zegt, ja, je kan het ook anders bekijken. 10 euro, dat kan voor iemand die het niet zo breed heeft natuurlijk ook heel veel geld zijn. En dat is natuurlijk ook
1: ja,
0: zo.
1: Ja, je weet je wat is? Als je iets vindt en je wilt teruggeven aan de eigenaar, dan doe je het ook niet echt voor de vindersloon. Dat is ook gewoon goedheid van de mens.
0: Toch hebben we wel nog een bijzonder verhaal gevonden over vindersloon. Thijsje, goedemorgen. Jij hebt ook iets gevonden.
2: Goedemorgen, ja, ik werk op het tankstation en had een vrouw haar portemonnee laten liggen. Ja, dat kan gebeuren. En ja, het goede uit de mens gedaan, proberen die mevrouw te bereiden door 2 cent over te maken naar haar rekening.
1: Oh, dat vind ik heel slim. Ja.
2: Met van ja, hier ligt die. Wij zijn tot zo laat de toilet open, dit is mijn nummer. Nou, geprobeerd. Volgende dag moest ik weer weten, kwam die mevrouw terug met de vraag of wij het portemonnee hadden gevonden.
0: Oh,
2: ja,
0: kijk.
2: Ja. Deze. En ik vertel dat 2 cent over mij, dat ze er niet gezien. Ze zei, nou, dan krijg je nog iets van me terug.
1: Nou, 5 cent.
0: Wat zeg je?
2: 5 cent kreeg ik van haar.
1: 5 eurocent?
2: Ja.
0: Echt zo'n muntje ook?
2: Ja.
0: Oh, nou, sorry, dat vind ik echt...
1: Ja, maar had dan niks gegeven.
0: Nee, dan kan je beter niks geven, toch? Of hoe
2: ja, vond ik ook.
1: 5 eurocent als vindersloon voor een hele portemonnee.
2: Ja. En hoeveel vond het is dat?
0: Nou, hoeveel zat er in de portemonnee?
2: Ja, ik denk dat het 300-400 euro is dat.
0: Ja. Maar 5 cent vind ik echt een belediging.
1: Ja, maar dat voelt een beetje als een grap bijna.
0: Ja,
2: ja, dat vond ik ook.
1: Wat heb je ermee gedaan? Wat heb je eruit gegeven?
2: Ja, hier, een cowboysbonnetje.
0: Ah, Thijs, aan jou heeft het niet gelegen. Dankjewel.
2: Yes, fijne dag nog, mensen.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Een fijne dag wordt het zeker. Meer dan 30 graden vandaag. Ja, dan moeten we hem zeker nog een keer draaien. Rolf Sanchez.

0: Alex Warren op Key Music.
1: Het laatste nieuws met Fieke is voor je onderweg. Ook deze komt eraan. Hoor je zo meteen op Q.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moelenmelk, the moo you can't resist.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
16: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar.

0: Vitamine C, goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Goedemorgen, het is 9:30. Q-Music weerbericht van Weerplaza. Ja, je hoeft niet op de fiets naar je werk vandaag. Je kan gewoon met de liaan. Het wordt namelijk tropisch warm. 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
11: Goedemorgen. Een man uit Amersfoort heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor een stroom aan racistische en bedreigende berichten in een Telegram-groep. Hij noemde zichzelf een trotse racist en riep onder meer op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. Volgens de verdachte was de aanleiding dat hij op straat een keer was geslagen door iemand van kleur. In plaats van aangifte te doen, uitte hij zijn frustratie via zijn toetsenbord. We geven steeds meer geld uit om eten te laten bezorgen. In de afgelopen 10 jaar is dat verdubbeld. Dat doen we vooral omdat het heel makkelijk is. En het is ook een souvenir uit de coronatijd. We konden toen niet uit eten, maar wel bestellen. En dat zijn we blijven doen. Thuisbezorgen is in de afgelopen jaren wel flink duurder geworden. En Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft meer dan 750.000 accounts geblokkeerd in Australië. Het gaat volgens het bedrijf om accounts van kinderen jonger dan 16. In Australië is er een social media verbod voor kinderen. Ook Nederland is bezig met zo'n verbod. Dat is afgesproken in het regeerakkoord dat kinderen onder de 15 geen socials mogen hebben. Maar vorige maand bleek uit onderzoek dat het wel heel ingewikkeld is om te handhaven. En doe jij nou meer of minder als je werkt vanuit huis? Bijna 2/3 zegt thuis veel meer gedaan te krijgen dan op kantoor. Toch is de rest van je collega's niet altijd even blij met je, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Bijna de helft van de collega's ergert zich wel eens aan thuiswerkers. En veel mensen vinden dan ook dat we minstens de helft van de week op kantoor zouden moeten zitten.
10: Nou, ik merk wel, als ik thuis werk, heb ik wel hyperfocus. Kan je wel echt, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, op kantoor, hier ook, er wordt veel gebept, jongen. Iedereen loopt even langs, even praat je pot. Je komt echt niet aan werken toe.
12: Ja, maar gaan we nou opeens zeggen dat je thuis dan wel zo hard werkt? Ik heb laatst, ik ga geen naam noemen, maar ging met een vriendin van mij even een koffietje doen. En halverwege de dag zeg ik tegen haar, wacht, het is gewoon een werkdag. Moet je niet aan het werk? Oh, ik heb zo'n dingetje aan mijn muis gehangen. Dan blijft die continu in beweging. Dan denkt mijn baas dat ik aan het werk ben. Oh, ja, ik geloof dat stiekem ook heel veel gebeurt. Ja. Ik zou zonder die controle, ik zou de hele dag maar wat doen.
10: Je zou de hele dag lekker op het terras zitten.
12: Nou, een beetje ja, PlayStation kijk,
10: uiteindelijk
12: aan
10: komt een baas daar toch ook weer achter. Daar komt je leidinggevende toch achter dat je niks uitspookt. Je moet toch wat doen?
12: Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Als je thuis echt zonder controle zit, ja. Ja, I don't know. Maar nou, jij,
10: ik ben blij dat jij echt hier in de studio moet zijn om een radio te maken. Want
12: ik
10: anders
12: moet hier zijn.
10: Ja, jij moet hier zijn en we zijn benieuwd wat je ervan vindt dat jij hier moet zijn. Zometeen openen we het gastenboek namelijk.
12: Klopt, kan je altijd even een berichtje in achterlaten. Ja, gewoon even eerlijk vertellen wat je van de show vindt. Laat het achter in ons gastenboek in de Q-Music app.
13: Tom en Joe.
10: Q-Music. Adam Lambert is onderweg naar Just Stay

0: Adam Lambert op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Maandag zijn Mattie en Marieke weer terug. Dat betekent dat wij morgen, vrijdagochtend, onze laatste zomerochtendshow maken. En we gaan eruit met een bang.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
2: Ja, omdat wij even op het huis van Mattie en Marieke hebben gepast deze zomer, hebben wij oppasgeld gekregen. Voor elke show kregen wij €50. Nou, dat was bedoeld om uit te geven aan de show. Iets wat de show ten goede kwam. Ja, dat hebben we niet helemaal gedaan. En daarvoor zijn we ook flink op de vingers getikt.
0: Kan je wel zeggen. Mattie en Marieke waren er niet blij mee. En die hebben de pas geblokkeerd. Dus we willen het eigenlijk goed maken. Met Mattie en Marieke, maar ook met jou. Want ik kan me voorstellen dat als je afgelopen week hebt geluisterd, dat je denkt, ja, wat hebben ze allemaal uitgegeven met die pas. Ik zal het even doornemen. We zijn door de car wash gegaan. We hebben een Lego set gekocht van Kuifje.
2: Ja,
0: een fles champagne. Een massage hebben we gehad hier in de studio. Ik heb er nog een drone van gekocht.
2: Prachtige beelden, prachtige beelden.
0: En we zijn naar het casino geweest om uiteindelijk een PlayStation 5 te kunnen kopen. Dat is niet gelukt, maar al die dingen die ik net noem, die gaan we morgen weggeven. Dus ook een PlayStation 5.
2: Ja, we hebben hier morgen dus 6 grote rode dozen staan. Met in elke doos dus 1 van de prijzen. En jij, als je luistert, maakt dus morgen vanaf 6 uur al kans op 1 van deze prijzen. Morgenochtend geven we alles weg tijdens de Tom en Joe prijzenshow.
0: Ja, dat wordt leuk, jongens. Zometeen het Tom en Joe's gastenboek. Ja, als ik jou was, zou ik vast even een positieve recensie achterlaten. Misschien helpt het wel, hè? Maak je eerder kans op zo'n prijs voor de prijzenshow.
2: Reken maar dat het helpt.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Marieke met de Zomerochtendshow. En zoals altijd rond dit tijdstip gaan we het gastenboek openen, waar je altijd een berichtje voor ons kan achterlaten natuurlijk.
1: Een kleine recensie, iets over de show, iets over ons persoonlijks. Laura die heeft een puntje van feedback naar jou, Tom.
2: Hey Tom en Joe, het is bloedheet buiten. Ik heb het idee dat jullie er ook een beetje last van hebben, want hoe warmer het wordt, hoe flauwer jullie grappen ook worden.
0: Ze noemt jouw naam ook gewoon hoor. Ik weet niet waarom het nu aan mij gericht is.
1: Jij benoemt elke keer bij het weer die hele leuke grapjes met niet op de fiets naar je werk, maar met de liaan. Het wordt namelijk tropisch warm. Of je kan vandaag blazen op je hete soep, maar die gaat niet afkoelen, want het wordt tropisch warm.
0: Ik vind ze gewoon heel leuk. Nee, misschien vindt zij die grappen wel heel leuk. Er zijn het andere grappen die ze niet leuk vindt.
1: Hey, ze had het over de weergrappen.
0: Oh, oké. Goed, sorry Laura, ik zou er wat meer op letten. Dan hebben we ook nog Dietrich, die is niet helemaal eens met al onze uitgaven.
3: Nou, Tom en Joe, je hebt het prima gedaan hoor. En het belangrijkste is, zouden jullie het zelf maar leuk vonden. Om alles maar te verklooien en het casino. Maar ja, jullie maken het morgenochtend goed. Dus prima, laters.
0: Ja, we maken het morgenochtend zeker goed met de Tom en Joe prijsshow.
1: Ja, al die malle uitgaven die wij hebben gedaan, die geven we morgen weg vanaf 6 uur. Luister dus, dan maak je dus kans op alles wat wij gekocht hebben de afgelopen weken.
0: Nog een berichtje van Dick.
4: Goedemorgen Tom en Joe. Wat jammer om te horen dat jullie laatste week is aangebroken bij de zomerochtendshow. Normaal gesproken luister ik altijd naar Mattie en Marieke. Vind ik ook erg leuk. Maar ik moet zeggen dat jullie het fantastisch hebben gedaan afgelopen weken.
0: Nou, dat is heel lief, Dick. Ik heb het idee dat Dick ook denkt van misschien maak ik nu kans meer op een prijs morgenochtend.
1: Dick is aan het paaien. Dat merk je aan alles. Die probeert echt een beetje witvoetje te halen. Nou, Dick.
0: Het werkt.
1: Het is hartstikke gelukt.

0: de paling in te pakken.
1: Maar daar is hij.
0: Oh.
1: Mr. Foute Uur. Oh, je hebt echt een soort tongue twister uitgekozen als het gaat om de battle voor het foute uur. Ja. Als je die heel snel achter elkaar zegt, dan krijg je een tia.
2: Dan zeg je gewoon la la la la la la la.
1: Ja,
2: zoiets. Maar het is wel lekker zomers.
1: Het is heel zomers. Wat heb je?
2: Nou, ik heb Kaoma met Lambada. Oh.
0: Is lekker. Is lekker.
2: Los Lobos met La Bamba. Lambada, La Bamba.
0: Ik hoop dat deze wint.
2: Ah, ja, hoop ik ook. Maar dat is niet aan ons, hè?
0: Nee, dat is helemaal waar.
1: Lambada staat ver voor, jongens.
2: Echt?
1: Ja, ik zie het hier.
2: Hoe kan dat nou?
1: Ja, nee, het is wat het is. Maar de stembussen zijn nog niet gesloten. Doe je best!
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
0: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
4: Goedemorgen. Er was vooraf volop voor gewaarschuwd, maar toch hebben mensen met het blote oog naar de zonsverduistering gekeken. Het Oogziekenhuis in Rotterdam legt uit bij RTL.
5: Wij hebben in de nacht wel wat telefoontjes gehad van mensen met klachten. Maar die hebben wij nog niet gezien, die mensen. Dus ik verwacht dat er vandaag misschien wel wat mensen zullen komen. Maar tot nu toe is het eigenlijk heel rustig.
4: Vandaag verwachten de oogartsen dus meer mensen met problemen, omdat oogschade vaak pas uren later merkbaar wordt. Ze hopen dat de vele waarschuwingen de schade zoveel mogelijk hebben beperkt. Pensioenfondsen hebben de afgelopen maand meer geld verdiend met beleggen.
6: We zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
4: Dat vertelde een pensioenfonds bij de NOS. Daardoor gaan de pensioenen volgend jaar mogelijk een klein beetje omhoog. Bij sommige fondsen wordt nu gedacht aan ongeveer 0,5%. Dat is nog niet zeker, het wordt eind september bepaald. Elektrische auto's mogen niet meer parkeren op het dak bij Carrefour-winkels in België. De auto's zijn volgens de supermarkt veel te zwaar. Ook is een brandende elektrische auto moeilijk te blussen en zou de brandweer er slecht bij kunnen. Volgens Carrefour gaat het om een voorzorgsmaatregel. En een bijzondere verkiezing dan in het Verenigd Koninkrijk. Kiezers van het district Clacton bepalen of Nigel Farage mag terugkeren in het parlement. Een radicaal-rechtse politicus stapte zelf op na ophef over zijn financiën. Hij stelde zich direct weer verkiesbaar om te laten zien dat de kiezer hem steunt. Grote partijen zien dat als een politieke show en willen niet meedoen. Daarom is nu zijn enige tegenkandidaat een comedian met een vuilnisbak op zijn hoofd. Hij heet Count Binface en deed nog een oproepje aan de kiezers.
7: The humans of an amazing place called Clacton could elect me as the first alien member of parliament. I know, you want to see this for yourselves. And you must. Come. They're lovely folk.
4: Ja, de kiezer kan dus echt een alien naar het Britse parlement sturen.
8: Gaan ze doen.
4: Goed. We gaan het zien. Ik heb ook nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 files. Eentje met een vertraging langer dan 5 minuten op de A12. Arnhem richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging, 8 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Maarn naar Utrecht bij 74,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A28 van Meppel naar Zwolle. Controle bij hectometerpaal 105,6. Nou, het is het foutuur van donderdagochtend. Staat op het punt van beginnen. Ik wil alleen even van je weten, ja, waar luister je? Laat het weten. Niet in tekst, maar stuur een foto. Want op donderdag doen we altijd de foto in klok. Dus een foto van je uitzicht, van je collega, van de droesbak die je weer moet legen. Foto van jezelf. Maak je kannen ranja voor een kinderfeestje. Poets je je werkplek met een desinfectiedoek. Je kan natuurlijk ook, nou, fotografeer het. Stuur die foto in de Q-app deze kant op. Misschien

0: Doe je zo meteen Pedro, Pedro, Pedro of Rasputin? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.
1: Q-Music is proud to be found.
0: We beginnen lekker zomers. Kaoma.

0: opvalt is dat veel mensen onderweg zijn. Dat zie ik, want het is donderdag. We doen de foto inklok. Dus ik zie veel foto's van wegen. Juri Snoek bijvoorbeeld. Die stuurde een foto van de Deutsche Autobahn. Wendy die is in de auto onderweg vanaf Parijs naar Nederland. Corinne Kuiper die stuurde een foto van de lesauto. Storm Verhagen die stuurde een foto van zijn stuurwiel. Karin die stuurt een gezellige selfie met een collega vanuit de keuken. Ze moeten een lunch maken voor 100 hongerige mannen. Bart die is cement aan het lossen in Moerdijk. Luna die is ingeklokt samen met Woezeltje. Ik zie een selfie met een konijn. En Davy van Emden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij klokt in op je verjaardag.
1: Ja, zeker.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, je stuurt nog even knallen en vanavond genieten.
1: Ja.
0: En je zou het leuk vinden als je wordt gebeld. Nou, dat kunnen we afvinken, dat is gebeurd.
1: Ja, zeker, of niet?
0: Vind je het nog steeds leuk?
1: Ja, tuurlijk, altijd. Ik luister al jaren. Dus.
0: Ja, het zou natuurlijk tegen kunnen vallen. Dat je denkt van, ah, is dit het dan? Ja, kan natuurlijk. Hey, maar Davy, het is vandaag je verjaardag. Wat ga je allemaal doen?
1: Wat gaan we doen? Ja, eerst nog werken. Ja, een uurtje of 2:30.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vanavond visite en morgen groot feest.
0: Morgen groot feest. Lekker. Ik zie op de foto die je gestuurd hebt, zie ik allemaal pakketten. Je bent pakketbezorger, denk ik?
1: Ja, klopt.
0: En hoeveel pakketten liggen er nog?
1: Pakketten, dat maakt niks uit. Het gaat meer om de adressen. Ik heb nu nog 138 adressen.
0: Ja, precies. Ja, want er kunnen natuurlijk ook meerdere pakketjes op één adres.
1: Ja, dat klopt.
0: Inderdaad, ik snap het. Ik snap het. En groot feest, hoe ga je het vieren morgen?
1: Familie, vrienden, DJ, alles erop en eraan.
0: Alles erop en eraan. Hoe oud ben je geworden dan, als ik vragen mag? Is het zo'n... Ja,
1: geen speciale leeftijd, maar 34 dus.
0: Ja, nee, dus niet echt 30 of 40 of zo. Jij dacht gewoon, ik heb zin in een feestje.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, dat doe je goed dan. Nou, ik ga je mijn koffiecup sturen als verjaardagscadeautje.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Ja, en ik ga natuurlijk even voor je zingen. Alleen moet je zelf het thema even kiezen. Wil je après-ski, levenslied, happy hardcore, outsiders, cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap?
1: Nou, die is wel heel makkelijk. Doe maar outsiders.
0: Nou ja, op de een of andere manier dacht ik al dat je daar was. Zo, die knalde erin, hè?
1: Ja, precies, of niet?
0: Ja. Hey, is het tijd om op te hangen. Alleen voordat we ophangen nog één ding.
1: Ja.
0: Komt weer.
1: Fijne dag.
0: Ja, en in jouw geval?
1: Ja, fijne verjaardag.
2: Fijne verjaardag!
0: Doei, Davy!

0: Music is proud to be Fout.
1: Lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het Foute Uur.
0: Q Music.

0: de internationale dag van de linkshandige. Dus ik heb zometeen een battle tussen twee linkshandige artiesten. Dat zometeen. Nu moet je eerst hier even een oordeel over vellen. Wil je zometeen Neil Diamond met Sweet Caroline? Of ga je voor John Travolta en Olivia Newton-John en The Grease Megamix? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ze gaan echt onwijs gelijk op, dus het wordt een spannende strijd. Dus zet hem op.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Al één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
12: Müller-melk, the moo you can't resist.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series. Ja.

0: gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag een hele zonnige dag. In het noorden wordt het 30 graden, in het zuiden zelfs 36. John Travolta en Olivia Newton-John komen eraan met de Grease Mega Mix in het foutuur. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. Ja, gaat niet heel lang duren, want het is hartstikke rustig. Er zijn 4 files in Nederland. 1 file met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 11 minuten.
10: Menno Barreveld.
9: Wil je zo de Spice Girls of de Backstreet Boys?
11: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's a greased lightning.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Het Foute Uur.
0: In het Foute Uur. Nou, het is vandaag de internationale dag van de linkshandigen. Dus als je linkshandig bent, het is vandaag jouw dag. Ongeveer 1 op de 10 mensen is links. En ik dacht, laten we een battle doen met artiesten die linkshandig zijn. Ik heb even gezocht. Justin Bieber is linkshandig. Ik heb hem samen met Ludacris, Baby. Ja, tegenover Phil Collins. In Two Hearts. Nou, ik heb dus 3 keer zijn boek gelezen. Maar ik heb er denk ik overheen gelezen dat hij linkshandig zou zijn. Maar goed, ook linkshandig, Phil Collins. Ja, of het staat niet in het boek, kan natuurlijk ook. Hè. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer

Nou, het is vandaag internationale linkshandige dag. Mocht je ook linkshandig zijn, het is vandaag jouw dag. Gefeliciteerd ermee. En Justin Bieber, linkshandige artiest. Ik heb breaking news. En moet ik zeggen, ik heb dit van de week al een aantal keer verteld. Dus als je dit al gehoord hebt, dan is het voor jou misschien iets minder breaking. Maar er zijn altijd mensen die het nog niet gehoord hebben. Breaking news. Je hoort wel eens mensen die gaan verhuizen. Hè? Dat ze dan in dezelfde straat blijven wonen. Of een straatje verderop. Nou, dat ga ik dus ook doen met het foute uur. En mijn verhuizing is al bijna. Het foute uur gaat namelijk, ja, echt minimaal. Maar het foute uur gaat verhuizen. Vanaf aanstaande maandag hoor je het foute uur van 10:30 tot 11:30. Ja, dus gewoon met mij. Stemmen blijft ook gewoon. Dus alleen de tijd verandert vanaf aanstaande maandag. Hey, ik sprak net met inklokken Dave van Emden. Die is jarig vandaag, 34. En weet je wie ook jarig is vandaag? 2 jaartjes ouder geworden, 36. Rutger van Barneveld.

0: Ryan Paris Dolce Vita. Het was een heel, heel abrupt einde. we gaan zo meteen in de top 40 classic. Gaan we terug naar 2001. En ik heb 3 liedjes uit de top 40 gepakt waar je uit kunt kiezen. En zal ik er vast 1 geven? 1 van de 3 is namelijk deze, Roger Sanchez. Met Another Chance. Ja, dan zet ik 2 andere liedjes naast. Nou, mag je zo uitkiezen. En het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Het duurt nog ruim 9 maanden, maar ik heb Eurovisie Songfestival nieuws.
0: Oké. Okay.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
14: Streekt. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Lekker!
8: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
24: Goedemorgen. Twee jongens die gisteren uit de Zandenplas in het Gelderse Nunspeet zijn gehaald, zijn overleden. RTL meldde gisteren dat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. Ze werden met ambulances naar het ziekenhuis en later op de dag zijn ze daar overleden. De twee slachtoffers van 15 en 20 jaar zijn Oekraïens en wonen al jaren in een pleeggezin in Nunspeet. Ondanks alle waarschuwingen hebben veel mensen toch met het blote oog naar de zonsverduistering gekeken. Oogschade merk je vaak pas uren later. Je hoort een arts van het oogziekenhuis in Rotterdam bij RTL.
25: Wij hebben in de nacht hebben wij wel wat telefoontjes gehad van mensen met klachten, maar die hebben wij nog niet gezien, die mensen. Dus ik verwacht dat er vandaag misschien wel wat mensen zullen komen. Maar tot nu toe is het eigenlijk heel rustig.
24: Vandaag verwachten de oogartsen dus meer mensen met problemen. Ze hopen dat de vele waarschuwingen de schade wel hebben beperkt. En er is Eurovisie Songfestival nieuws. Het festival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Ze noemen het ook wel het kloppend hart van de Zwarte Zee.
26: Burgas, the beating heart of the Black Sea, where you can indulge in vibrant culture, beach festivals and the friendliest atmosphere.
24: De keuze is opvallend, want de hoofdstad Sofia gold vooraf als de grote favoriet voor het evenement. In mei won zangeres Dara de laatste editie in Wenen. Daar deden wij niet aan mee uit protest tegen de deelname van Israël. Of we volgend jaar wel meedoen, wordt waarschijnlijk later deze maand bekend. En dan naar Houten in Utrecht. Er was gistermiddag een opmerkelijke klant van een supermarkt, een jong hertje. Dat was verdwaald en liep in paniek door het magazijn. Het dier liet zich niet makkelijk vangen, maar met hulp van een ingeschakelde boswachter lukte het wel. Het jonge hertje raakte niet gewond en is later weer vrijgelaten in het bos. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Door 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files in Nederland. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal kort. Op eentje na. Eentje heeft een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 17 minuten. En snelheidscontroles op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8. Van Meppel naar Zwolle ook op de A28 bij 105,5. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2. En de A58 Breda richting Tilburg. Controle bij hectometerpaal 57,5.
3: Music.
0: Zometeen terug naar 13 augustus 2001 in de Top 40 Classic. Nu eerst

0: Multicolor.
1: En Multicolor op Key Music. We gaan vandaag terug naar 2001 in de Top 40 Classic. Waarom? Vraag je je af. Nou, er is een film uit 2001 die vanaf vandaag weer terug is in de bioscoop.
2: Ik ben het. Minoes. Poes Minoes uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
3: Is het tovenarij in het spel?
2: Weet ik niet.
1: Nou ja, is het tovenarij in het spel? Ik weet het niet. Ja, Minoes, de film over Poes Minoes die eruit ziet als een mens. Ze helpt journalist Tibbe aan spannend nieuws door te luisteren naar verhalen van andere katten in de stad. En Minoes wordt gespeeld door Carice van Houten. En dit was haar grote doorbraak. De film heeft wel een digitale opknapbeurt gekregen, zodat hij helemaal voldoet aan de kwaliteit waar we nu aan gewend zijn. Wat het origineel is, nou ja, 2001, 25 jaar oud. Toen gingen er bijna 1 miljoen mensen naar de bioscoop en won de film verschillende prijzen. Nu dus weer te zien in de bioscoop. Nou, wat stond er toen in de top 40? Ik heb de top 40 van 13 augustus 2001 erbij gepakt. 3 liedjes daaruit gehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Nou, laat het weten. Spreek het in de Q Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 8 stond Roger Sanchez met Another Chance. Is vandaag keuze 1. Op 21 stond Lifehouse. Hanging by a Moment is keuze 2. En op 33 stond Silver. Turn the Tide. En dat is keuze 3. Ja, dus laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. En nu hoor je Wiz DMC's Bees and Honey met Show Me Love.

0: Alex Warren en Passenger op Q-Music. Stond afgelopen vrijdag op 37 in de top 40. Waar die deze week staat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe aflevering van de top 40. Dan nu de top 40 van 13 augustus 2001 in de top 40 Classic. Roger Sanchez stond daarin met Another Chance. Ook Lifehouse, Hanging by a Moment en Silver met Turn the Tide. Nou, mijn persoonlijke favoriet heeft niet gewonnen. Dat was Roger Sanchez met Another Chance. Heeft 12% van de stemmen gekregen. Lifehouse 22.
1: Goedemorgen Menno, voor mij zilver alsjeblieft.
2: Doe mij maar zilver met Turn the Tide. Dat blijft gewoon een lekker nummertje.
3: Ja, geweldig. Turn the Tide.
4: Wij gaan voor zilver.
0: Ja, het was weer niet de meest spannende versie van de top 40 classic. Silver met Turn the Tide heeft 66% van de stemmen gekregen en is dus de top 40 classic vandaag.

0: Conocido. Dit is Q-Music. Ik heb zometeen een artiest die dingen in de omgekeerde volgorde doet. En Zara Larsson komt eraan.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
14: Deze week in de bonus. Perla Huisplans, Totsu Gusto en Koffieplets. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak Potten.

0: kijkers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig.

0: dingen doen in omgekeerde volgorde. Doe je dat wel eens? Dus je zit bijvoorbeeld in een restaurant. Dan begin je met het toetje en dan daarna de rest. Nou, de koning van de reverse is Teddy Swims, is me opgevallen. Zo is hij nu begonnen met gezond eten en veel sporten. Weet je wel, waar mensen meestal in januari beginnen? Hè, om in de zomer helemaal in shape te zijn. Heeft hij januari als eindpunt.
1: I'm trying to be hot by January, you know what I'm saying?
2: Ready for men's health.
1: Yeah, bro, exactly.
0: Ja, hij wil dus hot zijn in januari. Vertelde hij laatst hier op Q Music bij Stefan Bouwman. En wat me ook opgevallen is, hij was dus eerst kaal. En nu heeft hij heel veel haar. En hij is niet naar Turkije geweest voor een transplantatie. Nee, hij was kaal omdat hij dat tof vond. Maar hij had gewoon haar en dat heeft hij nu weer laten groeien. En in het volgende nummer zingt hij ook over een omgekeerde situatie. Breakup in reverse. Want wat zou hij graag willen dat zij hun relatie waren begonnen met ruzie, maar samen helemaal verliefd eindigen. Ja, dat is mooi.

0: Shanna Spyro en Material Lover op Q-Music. Zijn er meer mensen een beetje teleurgesteld over gisteravond? Ik heb hier een reportage van mezelf over hoe ik de eclipse beleefd heb.
1: Ja, ik sta dus klaar voor de eclipse. Maar ik kan vanuit mijn tuin de zon helemaal niet zien. Dus ja, ik zie helemaal niks.
0: Ja, ik zag helemaal niks. Ik had me ook wel een beetje te slecht voorbereid, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht dat het echt veel donkerder zou worden ook. En ik heb dus ook niet, zoals de hele wereld, een foto of een video gemaakt van de eclipse en die online geknald. Dus echt mijn hele tijdlijn stond daar vol mee. Toen heb ik wel als compensatie een foto van Jessie, een van mijn katjes van 1 jaar oud, in de nieuwe lege wasmand gepost. En weet je wat voor reacties daar binnenkwamen? Ik lees er even een paar voor. Veel leuker. Way better dan de zon en de maan. Ook hier 1000 keer leuker dan de eclipse. Hier veel leuker. Ja, dus een conclusie. Veel mensen vonden het toch een klein beetje tegenvallig. Fifth Harmony Zone, nu daar.

0: misschien ben je het nu al aan het doen. Work from home, Fifth Harmony en Ty Dolla Sign. Nou, als je dan thuis aan het werk bent, neem zo meteen even een breakje en pauze, want Alright Stop Lunchtime komt eraan. Met onder andere David Guetta en Kid Cudi met Memories. Ja, nu lijkt het dat ik een hele groep uitsluit. Nee, ook als je gewoon ergens anders aan het werk bent, natuurlijk ook, hè. Ook even je breakje nemen, even een moment voor jezelf. Alright Stop Lunchtime komt eraan. Rond 11:15 doen we Menno Wat Dan. En Fieke komt eraan met het nieuws.
1: Ja, ga je naar zee om af te koelen, laat je luchtbed dan thuis.
2: Let op, het Foute Uur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
8: Goedemiddag. In Den Haag is de rechtszaak begonnen over de aanslag op het partijkantoor van D66 afgelopen mei. Een man van 37 gooide toen een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66 jongeren bij elkaar zaten. In de rechtbank zei hij dat hij het deed om aandacht te vragen voor de afbraak van Nederland. Hij zei dat het niet de bedoeling was om mensen in gevaar te brengen, anders was hij wel op een ambtenarentijd gekomen. Groot verdriet in het Gelderse Nunspeet. Er zijn twee jonge zwemmers verdronken in een zwemplas. Ze zijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, en later die dag zijn ze overleden. De jongens van 15 en 20 zijn vanuit Oekraïne naar ons land gekomen toen de oorlog uitbrak. Ze woonden in een pleeggezin. Bij de A12 zijn 25 mensen op de bon geslingerd voor het filmen na een ongeluk. Een camperbusje was door een onbekende oorzaak over de kop geslagen in de berm beland. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere automobilisten die langs het ongeluk reden hadden hun telefoon in de hand. Die mogen daarvoor €440 aftikken. En ben je vandaag van plan om met de hitte naar zee te gaan, laat je luchtbed dan thuis. Daarvoor waarschuwen lokale reddingsbrigades bij Omroep West. Je kunt vanmiddag met je opblaasband of luchtbed in de problemen komen door de wind, want die plaatst je in rap tempo de zee op. De waarschuwing geldt voor het strand bij Noordwijk, Wassenaar en Monster. Van het weer van Weerplaza. Zonnig en heet dus, met 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden. Morgen kan het lokaal 38 graden worden.
7: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files, 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat is trouwens ook niet echt heel veel langer hoor. De A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Muidenberg en Muidenberg 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8. Op de A28 van Meppel naar Zwolle bij 105,5. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2. En de A58 Breda richting Tilburg, controle bij 57,5.
9: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! Alright. Stop.
7: Lunchtime. Daar gaat-ie.
10: Omdat de

aan het eind van All Right Stop Lunchtime. Nou, ik hoop dat je er weer tegenaan kunt. En dat je weer helemaal fris bent. Ook geestelijk fris. Want we doen zo meteen Menno Wat Dan. Ga ik je 4 hints geven. Zoek ik iets. Alleen wat? Zal ik je vast 1 hint geven? 1 van de 4? Oh, dit is wel de minst gezellige hint. Maar hint 1 zo meteen is... hartstikke dood.

0: Mars en Risk It All op Q-Music.
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: Ja, ik ga je dus 4 hints geven. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Nou, het is wel iets waar je vandaag een artikeltje over gelezen hebt... of iets wat je nieuws gehoord hebt of daarmee te maken heeft... Als je het antwoord weet, stuur het in de Q-app en maak kans op een Q-prijzenpakket en mijn koffiecup. Nou, hint 1 heb ik net gegeven. Was geen gezellige hint, maar hint 1 is hartstikke dood. Hartstikke dood is hint 1. Hint 2, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hint 3, 2 vingers. 2 vingers. En de vierde en laatste hint is, heb je nou bloemen in je vaas gestopt? Dat hoort niet. Heb je nou bloemen in je vaas gestopt? Dat hoort niet. Nou, wat zoek ik? Stuur je antwoord in de Q-app. De Bowser zo met Magnetic. Eerst Vance Joy. Riptide.

0: Bauza en Magnetic op Q-Music. Ja, ik zie dat er verschillende antwoorden zijn gestuurd in de Q-Music-app. Joris van den Akker, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Joris, zoek ik een rouwstoet?
1: Wat zeg je?
0: Zoek ik een rouwstoet?
1: De rouwstoet?
0: Of ik die zoek?
1: Nee, dat zal toch niet?
0: Nee. Zoek ik droogbloemen?
1: Volgens mij ook niet, nee.
0: Flappy het konijn?
1: Nee.
0: Ja, dat zijn allemaal antwoorden die binnengekomen zijn in de Q. Ik zie ook hier een nieuwe bondscoach KNVB. Is het ook niet, ook geen paard. Wat denk je dat ik wel zoek?
1: Ik dacht bier.
0: Bier! Oké, okay,
1: bier.
0: Laten we de hints doornemen. Hint 1. Ja, ja, die hint was niet heel gezellig, maar hint 1, hartstikke dood.
1: Ja, als bier doodslaat.
0: Ja, precies. Hint 2 was hop, hop, hop.
1: Ja, daar wordt die van gemaakt.
0: Hint 3, twee vingers.
1: Ja, twee vingertjes schuin.
0: Twee vingertjes schuim. En hint 4. Heb je nou bloemen in je vaas gestopt? Dat hoort niet.
1: Nee, precies. Dat hoort bier in een vaasje.
0: Kijk, ja. Nou, jij bent hartstikke scherp vandaag, Joris. Gefeliciteerd. Je krijgt het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup.
1: Nou, dankjewel.
0: Het geinige is, in die koffiecup kun je ook gewoon bier doen.
1: Ik wou net zeggen, dat kan in principe ook bier in.
0: Dat kan gewoon. En heb je ook enig idee waarom het bier is vandaag? In Menno Wat dan?
1: Nee, geen idee eigenlijk. Nee.
0: De introductieweken voor nieuwe studenten gaat vandaag van start. In Leiden, Utrecht en Groningen. Dus ik denk dat er hier en daar ook wel een klein biertje gedronken gaat worden.
1: Dat is al best wel, ja.
0: Dat denk ik, hè? Wanneer ga jij weer aan bier of hou je niet van bier?
1: Jawel, ik lust ook wel een pilsje. Maar vanavond zo, als het werk weer gedaan is.
0: Kijk, nou heb je wat om naar uit te kijken.
1: Ja, precies, ja.
0: Geniet ervan, hè?
1: Komt goed, bedankt, hè.
0: Hoi.

0: en Miss Independent op Q Music. Zometeen Alan Walker en Eva Max met Alone Part 2. En Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William komen eraan.
1: En Marieke.
2: Hey Mat. Hey, Sander en ik gebruiken dus de hele tijd walkie-talkies om met elkaar te praten op vakantie. Super handig. Maar nou ben ik er een kwijtgeraakt op zo'n domme plek.
3: Vertel je de maandag alles over als we terug zijn. Over.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed.

0: en Mart Hoogkamer van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Het slimste bedrijf.
7: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
8: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check Tempo Team.nl/werkgever.
9: De prijs

0: liggen.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Q Music the Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
5: Q Music the Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q Music.
7: Een zonnige en warme dag vandaag, maximaal 36 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer vertraging 12 minuten. En de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Nut en Spouwbeek, 4 kilometer vertraging 14 minuten.
6: Menno Barreveld.
7: Met Alan Walker en Eva Max.

0: lekker.
1: Salavi, baby.
2: Zomers, Crisscross Amsterdam, Luisa Sansa en Willy William met My Oh My. Zometeen de brievenbus, dus als je berichten hebt, kan echt van alles zijn. Vakantieberichten, berichten aan je collega's, berichten aan je lover. Misschien ben je iets vergeten, wil je dat laten weten? Kan allemaal, typ je bericht in de Q-app en stuur hem zo deze kant op. Gewoon in het berichtenveld in de Q-app en dan op verzenden drukken. Ook Shakira en Burna Boy komen eraan met Die Die, maar eerst Bon Jovi.

0: Nou, die Wim. 3, 2, 1.
1: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ja, die, let's go. Een vraag voor jou, Wim van Roel. Wat als je bij twee bedrijven werkt? Het gaat natuurlijk over het slimste bedrijf. Ik zet heel veel het muziekje op pauze.
2: Wat als je bij twee bedrijven werkt?
0: Ja, hoe werkt het dan? Doe je dan voor twee bedrijven tegelijk mee? Of moet je dan kiezen welk bedrijf je doet? Of mag je dan twee keer meedoen?
2: Je speelt dan mee met het bedrijf waar je op dit moment aan het werk bent.
0: Oké, dus dat... Roel, dat is het antwoord.
2: Mark, ik wil even zeggen dat ik van je hou. Van Joyce.
0: Hey Ronald, werk eens door. Groeten vanuit Scheemda van Martin van Dam.
2: Mijn man is zo ziek. Beter worden, Leo. Ik hou van jou, zegt Jolanda Redijk.
0: Hey Bussie, schiet eens op met bestellen. Dan kan ik naar huis, ouwe trekvogels. Dit Steven.
2: Beterschap oma, groetjes van Fem.
0: Bijna vakantie, met allemaal uitroeptekens, dit Ellen.
2: Linde, gefeliciteerd met je derde verjaardag. Liefst van papa en mama. Sophie stuurt dat.
0: Jippie, ik heb weekend, stuurt Sil.
2: Mandy, die zegt Bianca en Helene en Fritsie van De Zeeman. De groeten uit De Zeeman Sliedrecht van jullie collega's.
0: Ik wens al mijn mede-hovenier collega's vandaag succes met werken deze hitte. Groeten van Johannes Bloem.
2: Ivo, het team is compleet. Groeten van Dylan.
0: Auk, tot morgen. Je bent de beste. Groeten van Jap.
2: Bijna weekend, zegt Jim.
0: Petje en Herman, lekker bezig, mannen. Smeren met die handel in Grootammers. Fijne dag van Lloyd.
2: Fleur, ik hou van jou. Groetjes van Leon.
0: Ik wil mevrouw Esther heel veel succes wensen met deze hitte op het werk. Terwijl ik op het strand lig. Ik hou van je, stuurt Chris.
2: En even achternamen gebruiken, jongens. Deze Joyce houdt van Rocky. Straks nog een echtscheiding.
0: Oké.
2: Ik weet niet, is het iets van eerder misschien?
0: Ik heb geen idee.
2: Heb jij Joyce in de uitzending gehad?
0: Nee.
2: Oké. Okay. Ja. Nee. Okay. Joyce houdt van Rocky.
3: Een hele goede middag allemaal. Wim, voor jou weer een makkelijke. Wat is de favoriete kleur van een dief?
2: Favoriete kleur van een dief?
0: Ja.
2: Ja, geen kleur. Zwart.
0: Oeh, je bent weer zo warm, Wim.
2: Ja, echt?
0: Ja, ja.
3: Pikzwart.
0: Pikzwart natuurlijk. Pikzwart,
2: hè? Oh ja. Ja, deze vind ik wel ver gezocht dan toch, hoor. Zullen we het even een keer gaan evalueren?

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Goedemiddag, 1 uur, Q-Music-nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
13: Goedemiddag. Bij een explosie bij een opslagtank in de Rotterdamse Europoort is minstens 1 dode gevallen. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt Rijnmond. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald. Deze ochtend was er een grote stroomstoring in de Botlek en op de Maasvlakte vloog vanochtend een hoogspanningsstation in brand. Volgens de veiligheidsregio hebben de stroomstoring en de brand mogelijk met elkaar te maken. We zijn een stuk minder mondig en zelfverzekerd dan we denken als we met een dokter praten. Dat blijkt uit onderzoek van duizenden gesprekken tussen patiënten en zorgverleners. Mensen zijn tegenwoordig wel beter geïnformeerd dan vroeger, maar ze stellen weinig vragen en brengen niet zomaar al hun zorgen of voorkeuren naar voren. Toch is dat wel belangrijk, want volgens de onderzoekers gaan we met steeds ingewikkelder klachten naar de dokter. En het blijft lastig om van en naar Sicilië te vliegen door de uitbarsting van de vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven bij Catania, de belangrijkste op het Italiaanse eiland, worden opgeschort tot zeker 2 uur komende nacht. Sommige toeristen wachten al dagen om te kunnen vliegen.
14: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400.
13: Vertelden ze bij de NOS. Een man heeft op Spitsbergen een boete gekregen van €4.500... omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. Het is op Spitsbergen verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De man zat op een boot in een fjord toen hij aan land de slapende ijsbeer zag en maakte hem wakker met een misthoorn. Volgens de lokale overheid is de ijsbeer erg geschrokken. En dan het weer van Weerplaza. Zonnig en heet met 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. Morgen kan het lokaal 38 graden worden.
12: Wel lekker van een ijsbeer en dan dit weerbericht erachteraan.
13: Ja, toch?
12: Situatie op de weg, er zijn 9 files. De 2 langste op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid in Duitsland. 3 kilometer, sta je 12 minuten in de file. En de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer en een kwartier. Flitsers op de A12 Maren-Utrecht 75,0. En de A27 Almere-Hilversum 112,0.
15: Music. Wim van Helden.
12: Turn the lights off and the temperature up. Met Just Day en Sean Paul hoor je zo meteen achter elkaar. Yeah.

Ja, dat is toch de vraag die je vandaag van iedereen hoort. Is het niet bij de koffieautomaat, dan wel in de familie-app, waar foto's gedeeld worden? Ja, en dan merk je dat er sowieso twee teams zijn. Team zonder eclipsbrillen en team met. Ja, ik moet zeggen, de mijne zouden op tijd bezorgd worden. Dat had gisteren moeten gebeuren, maar ik kreeg gisteren later op de dag een mailtje dat mijn bestelling 2 dagen vertraagd was. Dus dat gaat gewoon ongeopend weer terug naar de afzender. Ja. Ik heb desondanks toch kunnen kijken naar de zonsverduistering. Dankzij de buurman die ze op het allerlaatste moment nog even bij zijn opticien op de kop kon tikken. Dus Daan, dank je wel nog. Ja, ik had het nog nooit gezien, zo'n zonsverduistering. Ik vond het echt waanzinnig. Het was een beetje dat gevoel alsof de meester op de basisschool met zijn dia-apparaat een mooi plaatje op het grote scherm projecteerde. Maar dan in het echt en met steeds weer een ander beeld. Nou, mocht je het gemist hebben, geen nood. In 2081 weer een kans. Of eigenlijk vanavond alweer. Hè? Dan weliswaar geen zonsverduistering, maar ook wel iets heel vets aan de hemel. Er zijn heel veel vallende sterren te zien. Een ware meteorenzwerm was er vannacht al meteen na de eclips te zien. Maar ook komende nachten zijn er nog genoeg vallende sterren zichtbaar. En mocht je nou denken, maar Wimpy, 's nachts lig ik lekker op één oor. Geniet dan lekker nu vooral van voorlopig de laatste zonovergoten dagen. Het zijn echt de laatste dagen.

ver te veel schepen liggen. Ik ben even op de webcam aan het kijken van het strand in Zoutelanden. Ik zie toch wel een paar mensen die in de zee even een verkoelende duik nemen. Ja, die kenmerkende witte oude strandhuisjes natuurlijk waar Bluff over zingt, die zijn ook te zien. Ja, en ik zie vooral enorm veel parasolletjes. Geel, geel-witte, oranje, blauwe, groen-gele, rode. Nou, werkelijk in alle kleuren en alle printjes, allemaal van die parasolletjes. Het is net zo'n ansichtkaart, weet je? Zo'n ansichtkaart van de Nederlandse strand die er al jaren hetzelfde uitziet. Met daarbij de tekst groeten uit Zeeland. Ook namens Bluff en Gijken, Zoutelanden bij Q-Music. Ja, Marshmallow heeft met dit belachelijk warme weer gewoon zijn helm op. Ja, dat is van handelsmerk, hè? Die helm die zo lijkt op een marshmallow. Bloedje heet, zou je denken. Maar nee, hij heeft het goed geregeld. Zo kan hij ook gewoon op volle festivalterreinen staan. En op drukke plekken waar er altijd heel veel gezweet wordt. Er zit een airco-systeem in de helm van Marshmallow. Nou, dan ben je een grote speler, hoor. Toch neemt hij even een verkoelend drankje. Marshmallow, zijn nieuwste heet Another Drink, hoor je nu op Q.

0: Sheeran en Stay Back Your Music. Stay voor Ed Sheeran en een nieuwe ronde van...
1: Het slimste bedrijf.
0: Zometeen krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En zoveel mogelijk tijd van die minuut over te houden. Wie oh wie wordt het slimste bedrijf van augustus? Alvast een opwarmertje, voor zover het nodig is vandaag. Ik wil alvast van je weten, van welke DJ is de zomerhit L'amour toujours?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49.

0: Want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Het is zonnig, het is heet. 30 graden in het noorden, 36 in het zuiden. 8 files, de langste op de A2. Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. Daar in verband met een ongeluk 7 kilometer. Vertraging 35 minuten. Sterkte.
4: Wim van Helden.
3: Yes. Jamaican Bam Bam. Jugel hoor je na Ed Sheeran.

Wie is dit jaar de grootste man in de dance scene? Van wereldwijd. Denken jullie dan meteen aan David Guetta? Calvin Harris misschien? Of had je meteen Martin Garrix in je hoofd? Niets is minder waar. Jugol is echt een jukol. Het is een relatief nieuw genre waarmee hij echt de hele wereld overneemt. Afro House, dat is dus dit, hè, wat je hoort. Ja, hij wordt het meest gezend. Mensen die hem nog niet kennen, zoeken hem wel op. Hij staat op Coachella. Op Ibiza heeft hij zijn eigen shows. En zijn ster is echt mega reizende. Op dit moment heeft hij tegelijkertijd 2 top 40 hits. Moving to the Sun, en dit is zijn hoogste. Jamaican Bam Bam, op dit moment op nummer 4. En zometeen hebben we misschien een nieuwe nummer 1. In het slimste bedrijf van Nederland. Binnen 6 minuten, nieuwe ronde. Q.

0: D'Agostino. D'Agostino.
1: Bijna goed, bijna goed.
0: Bijna goed. Hey, wij rekenen het helemaal goed. Jij hebt dit antwoord gegeven. Je gaat hem ook zo meteen horen met L'Amour Toujours. Maar eerst spelen we het slimste bedrijf van Nederland. Met jou en je collega van uitzendbureau DTL Connect uit Maasdijk.
1: Ja, klopt.
0: En je gaat samen met Martijn spelen, want daar heb je de hoogste verwachtingen van. Of is het de enige die op kantoor is in deze zomerperiode?
1: Ja, wij zijn gezellig met z'n tweetjes.
0: Met z'n dus twee. Best en met hoeveel mensen zit je normaal dan?
1: Met vier.
0: Oké, okay. Dus je zegt gehalveerd.
1: Ja.
0: Oké, maar wel gezellig. Het kan nog veel gezelliger worden, want de karaoke party speaker wordt aangeboden door het Tempo Team aan de winnaar van het slimste bedrijf van de maand augustus. En dit is de stand op dit moment. TKP Pensioen uit Groningen heeft meegespeeld. Zij hielden 42 seconden over. Je weet, je krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Dus als je 43 seconden overhoudt, dan zit je al in de safe zone. Maar ja, ik zou misschien nog iets meer over zien te houden. Dan weet je zeker dat je goed zit.
1: Ja, is goed dan. We gaan ons best doen.
0: Voel je de druk op je schouders?
1: Ja, een klein beetje.
0: Wel, hè? Martijn ook?
2: Ja.
0: Ja. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: DTL Connect Maasdijk gaat de strijd aan in een nieuwe ronde. Het slimste bedrijf van Nederland. Hoeveel dagen telt de maand augustus?
1: 31.
0: Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal?
1: Pas.
0: Waar staat de afkorting DMV voor?
1: Door middel van.
0: Welke chocoladereep heeft een vulling van kokos?
1: Pas.
0: Op welk EK komt Femke Broedersbol vandaag in actie?
2: Pas.
0: Hoeveel is 8 keer 6?
2: 48.
0: Bij welk bordspel horen algemeen fonds en gevangenis?
1: Monopoly.
0: In welk land ligt de Po-vlakte? Welke kleur hebben de streepjes op een witte blindenstok?
2: Zwart, rood.
0: Ja! Je zei toch niet eerst zwart, hè? Zeg dat je niet eerst zei zwart.
2: Nee, zei ik niet.
0: Nee. Ik denk het wel. Nou ja, het was al zo'n tegenvallen van jullie. Ik heb gewoon rood als eerste gehoord. Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? Dat is Xavi.
1: Oh, echt verschrikkelijk.
0: Xavi Hernandez, ja, toch groot in het nieuws geweest. Had je kunnen weten. Ja, chocoladereep met een vulling van kokos. Bounty zocht ik. Op welk EK komt Femke Broedersbol vandaag in actie? Dat is het EK Atletiek. Halve finales van de 800 meter. Ja, krekelgeluiden. En de Po-vlakte ligt in Italië. Dat is het vlakke land rond de Italiaanse rivier de Po. Ja, ik weet niet wat het is. We begonnen met een Italiaanse naam. Gigi D'Agostino, daar ging het ook al niet helemaal lekker. Voor jullie 11 seconden over. Dat is niet heel best.
2: Nee.
0: Als je het omdraait, sta je bovenaan.
1: Ja,
2: daar gaan we wel lekker werken, denk ik.
0: Zo, doe dat. En je krijgt van mij het slimste bedrijf van Nederland kaartspel. Is leuk om gewoon nog even op de zaak een beetje na te spelen. En te blijven oefenen. Wie weet dat je ooit je score verbetert.
1: Ja, dat is goed.
2: Dankjewel.
3: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Music. Binnen een paar minuten hoor je deze zomerhit. I took a pill in Ibiza. En het laatste nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, en het laatste nieuws komt uit Rotterdam, waar eerder vandaag een explosie was in het havengebied.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
14: En hoe was het bij het ING servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
17: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
21: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
25: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Goedemiddag, het is 2 uur. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedemiddag. In de Rotterdamse Europoort is een explosie geweest. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook raakten meerdere mensen gewond. Er zijn veel hulpdiensten daar aanwezig. Volgens Rijnmond ging het mogelijk mis bij het loskoppelen van een aantal leidingen. Vanochtend was er ook al een grote stroomstoring in de botlek vlakbij. Maar dat staat los van de explosie. De man die een vuurwerkbom liet afgaan in het partijkantoor van D66... deed dat uit protest. In de rechtbank zei hij dat hij het niet eens is met onder meer het asielbeleid. De aanslag was een paar maanden geleden. Er werd toen een vuurwerkbom het pand ingegooid. Binnen waren zo'n 30 mensen, maar niemand raakte gewond. Het vliegveld van Catania op Sicilië blijft langer dicht door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn tot in ieder geval vannacht gecanceld. Deze Nederlandse toerist vertelt dat er nu een run is op het andere vliegveld van het eiland, hoort de NOS.
4: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400.
3: Passagiers die met KLM terug zouden vliegen worden volgens de maatschappij omgeboekt naar andere airlines die nog wel plek hebben. En ben je vandaag van plan om met de hitte naar zee te gaan, laat je luchtbedje dan maar thuis. Daarvoor waarschuwt lokale reddingsbrigades bij Omroep West. Je kan met je opblaasband of luchtbed in de problemen komen door de wind. Die kan ervoor zorgen dat je zo verder de zee opdrijft. De waarschuwing geldt voor het strand bij Noordwijk, Wassenaar, Monster en Terheide. Dan nog het weer van Weerplaza. Een hete dag vandaag volop zon met 30 tot 36 graden.
2: Situatie op de weg, er zijn 12 files. De langste op de A59, Os richting Zonzeel. Tussen Dussen en Hooipolder, daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 13 minuten. En flitsers op de A12, Maren-Utrecht bij 75. En langs de A27, Almere-Hilversum, daar staan ze bij 112.
5: Music. Wim van Helden.
2: My body isn't ready. Summer, hoor je zometeen zijn nieuwste. Ook een klassieker van Whitney Houston. En nu even naar Ibiza met Mike Posner.

Afgelopen week stond hij nog op het grootste festival van Europa. Siget in Budapest. Deze gast is zo ongelooflijk snel gegaan. Somber hoorde je zijn nieuwste My Body Isn't Ready. Dat was waarschijnlijk een paar dagen na Siget, My Body Isn't Ready. hij heeft als surprise act daar op Siget Sarah Larsson meegenomen. Was een special guest tijdens het optreden van Somber daar. Dus dat was wel een hele dikke verrassing voor iedereen die daar is. Het is zo'n beetje het langste festival ter wereld. 5 dagen duurt het in Budapest. Ja, en er gaan ook een hoop Nederlanders naartoe ieder jaar. Niet voor niets, we blijven Nederlanders. Het is daar een stuk goedkoper. Voor een 5-daags ticket Siget ben je nog geen €400 kwijt. Inclusief een plek op de camping. En dat is vergelijkbaar met 3 dagen Lowlands. Ja, dan zit je toch 2 dagen minder, hè? Oké, je moet wel even naar Hongarije trappen. Ja, dat kost dan wel weer wat. Ja, mocht je Somber nog willen zien, en dat zou ik je zeker willen aanraden, want deze sensatie, jongens, dit is echt, kans is klein dat je hem kunt zien. Hij staat dit jaar eigenlijk alleen maar op Lowlands. En dat is nog niet uitverkocht, dus dan kun je hem over een paar weken alsnog gaan checken. My Body Isn't Ready van Somber is zojuist op Q. Teddy Swims binnen 4 minuten. Naar Whitney Houston. Dansen doen.

0: Mrs. Know-it-all, zo kun je haar wel noemen. Dua Lipa. Zij is een ware bibliofiel geworden. Om het even met een mooi woord te zeggen. Ja, ze is helemaal boekenwurm. Ze heeft haar muziek ingeruild voor boeken. Stel je even voor, Dua Lipa met een bril op die een boek leest. Goed, even je aandacht erbij houden, Wim. Ja, ze is zelf een boekenpodcast begonnen nu. Waarin ze alleen maar intellectuele praatjes houdt. Over alle boeken die ze leest. Een van haar favoriete boeken momenteel is Lost Lambs. Dat gaat over een totaal ontspoorde familie. Het schijnt nogal een bizar verhaal te zijn. En Dua Lipa legt dat ongeveer zo uit.
1: Today I'm talking to Madeline Cash, the author of Lost Lambs. It's quite possibly the most hyped book of the year. And so it should be. It's pacey, absurd and very, very funny. Lost Lambs is the story of the Flynns. A family living in collapse somewhere in an unnamed suburb. Somewhere on the west coast.
0: En dan nu, lieve luisteraars van de Q Boekenclub, een heerlijk luisterboek tijdens plus 30 graden. Dit is One Kiss van de auteur Dua Lipa.

0: alarm schrijft Karol G en Bruno Mars Still. Ik hoorde toen ik gistermiddag naar huis reed bij Tom en Bram in de middagshow dat het goed is om naar een hond te lachen. Honden krijgen namelijk ook een blij gevoel als mensen naar ze lachen. Dus als ik straks thuis kom, dan zal ik ook weer extra lachen naar mijn eigen hond Pluk. Die komt altijd heel enthousiast kwispelend naar de deur. En soms zeg je hoi en dan loop je door. Maar even moet je even aandacht voor hebben om even te lachen naar je hond. En ook als het niet je eigen hond is, gewoon lachen. Ik moet op dit moment vooral lachen om de hond van Kim. Je hoort namelijk zometeen Huntrix met Golden. En de hond van Kim wordt altijd heel, heel, heel blij van dat nummer. Ze heeft me al een paar keer een appje gestuurd via de Kim Music app. Dit gebeurt er bij haar thuis. Die hoge noten ook, hè? Huntrix en Golden binnen een paar minuten. En een belangrijke mening van de ochtendshow.
1: Mattie en Marieke.
2: Mariek, als we terug zijn, dan ga ik uitleggen waarom ik vind dat parasols op stranden verboden moeten worden. Want ik heb me toch wat meegemaakt op het strand van Mallorca. Ik vertel je maandag meer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus,
4: je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het weer van Weerplaza. Het is zonnig, heet. Temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. Situatie op de weg. De langste file staat op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Zaanderheiken en Horst. Daar 3 kilometer. Je vertraging is daar 18 minuten. Oh ja, en ik had het net over het weer. Hè. Je moet altijd uitkijken als je temperaturen gaat noemen. Waar gaan mensen daar wat van vinden? Storm die stuurt net dit appje.
12: Dim, jij zegt 36, of 30 graden in het noorden, 36 in het zuiden. Nou, ik heb er gewoon 41 voor staan in Culemborg. 41 graden. Het is heet.
13: Wim van Helden.

0: Vincent, dankjewel voor het insturen van een nieuw Vergeetmeliedje.
1: Ah, geen probleem.
0: En dan denk ik, ik heb dit, nou het liedje komt uit 2013. Ik heb het misschien sinds 2013 ook niet meer gehoord. We hebben het echt al een tijdje gedraaid op Q. Maar daarna is het wel een beetje in de vergetelheid geraakt. Waarom is het bij jou nog zo top of mind?
1: Ja, hij staat bij mij nog op Spotify en overal in de vakantieplaylist die ik samen met mijn broer en mijn zus heb. Wij draaiden deze altijd vroeger als we met elkaar op vakantie met mijn ouders naar Spanje reden in de auto. En dan kwam die vol door speakers ook.
0: Dus dit herinnert jou gewoon aan die vakanties op de achterbank?
1: Ja, exact inderdaad. In de warmte, net op
0: zonder airco.
1: 40 graden. Precies, ja. door Frankrijk naar het zuiden.
0: Met de theedoek tussen de ramen?
1: Nou, bijna wel inderdaad.
0: En toch mooie herinneringen,
1: hè? Precies.
0: Wil je nog even de groeten doen aan je ouders, aan je broer?
1: Ja, nou precies. Ik denk dat ze luisteren. Dus groetjes thuis en deze is voor jullie.
0: The Wanted and Walks Like Rihanna.

0: Dit is Q-Music en deze zomerhit hoor je zo. Ja, lekker. Don Henley. The Boys of Summer. En Nathalie hoor je zo meteen ook met het laatste nieuws.
1: Ja, met daarin Ajax. Die heeft zijn pijlen gericht op een oud Feyenoorder. Hoor je zo.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: voetbalshow.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
20: spreekt. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
22: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
25: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
27: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
28: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Ruintje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
29: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
30: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
31: Goedemiddag. Nog veel vragen in Rotterdam, waar in het havengebied eerder vandaag een explosie was. Daarbij viel zeker 1 dode en meerdere mensen raakten gewond. Het ging mogelijk mis bij onderhoudswerk. Ondertussen is de grote stroomstoring in het havengebied zo goed als opgelost. Eerder vielen alle systemen uit bij de Esso-raffinaderij en daardoor moesten allerlei gas worden afgefakkeld. Het zorgde voor veel rook. De restauratie van de Romeinse Gouden Helm gaat miljoenen kosten. En ons land gaat dat betalen, meldt het Dagblad van het Noorden. De Gouden Helm werd samen met 3 armbanden eerder dit jaar teruggevonden nadat ze waren gestolen. Het restaureren gaat waarschijnlijk 1 jaar duren. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland zijn daar in tijden niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het waren er bijna 440. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heftiger geworden. En sport. Ajax zou zijn pijlen hebben gericht op Lucherel Geertruida. Hij speelt nu bij Leipzig, maar de Amsterdammers zouden zich al hebben gemeld. Een gevoelig puntje, want Geertruida is een oud Feyenoorder. Sportverslaggever Stan Wachtman twijfelt of deze transfer er gaat komen.
0: We wisten al dat PSV Geertruida wil hebben en nu schijnt dus ook Ajax zich te hebben gemeld. Ja, dat is pikant. Geertruida is namelijk een kind van Feyenoord en speelde jarenlang voor die club. En de kans dat Geertruida voor Ajax kiest lijkt dan ook niet al te groot. Maar wie weet kan Ajax hem toch overtuigen.
31: Geertruida zou zo'n 18 miljoen euro moeten kosten. Dan gaat het weer van Weerplaza. Een hete dag vandaag, volop zon en 30 tot 36 graden.
30: Er staan 14 files. Het slechtst ben je af op de A59. Os-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. 3 kilometer, je vertraging maximaal 1 kwartier. Verder zijn er flitsers op de A12. Maren-Utrecht bij 75. En ook oplet op de A27. Almere-Hilversum, daar staan ze bij 112.
1: Music. Wim van Helden.
30: Donderdagmiddag, 3 uur geweest.

0: of Summer bij Q Music. Bebe Rexha heeft op dit moment een van de grootste hits. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen scoort ze een dikke hit samen met Fadeless. Nou komt ze zelf uit Amerika. En het is eigenlijk in Amerika compleet tegenovergesteld met wat er hier gebeurt. Kwam ze ook achter. Ze is namelijk nu in Europa.
1: Okay, serious question. I'm in Europe right now and there's dance music everywhere. It's so celebrated. It's on the radio. And then in the United States, it's nowhere, like, there's very few songs on the top 50. All the BPMs and tempos are, like, a lot more slower.
0: Ja, veel langzamere muziek in Amerika. En als je kijkt bij ons in de top 40, inderdaad, Nederlandse volkszangers en danceartiesten, die doen het supergoed. De top 10 van de top 40 staat op dit moment in de top 10 maar liefst 5 dance tracks. Magnetic staat erin, Edge of Desire van Jonas Blue, Jamaican van Google, Talk to You van Another. En dan 2 mega succesvolle Hollandse meezingers, Stereo en Zwoele Zomernachten. En toen dacht ik, maar wat nou als Bibi het tijdelijk is combineert, dance en volks, dan kan ze nog wel eens de nummer 1 gaan worden. Want ze past letterlijk 1 op 1 op Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik heb hier niks aan hoeven.

wel dit, joh. My new religion. Nou, hey. Volgens mij kan dit gewoon, hoor. Nieuwe nummer 1 in de top 40. Bidi Rexha, Rutger van Barneveld. Nou, we gaan het morgen horen. Vanaf 2 uur een nieuwe top 40 op Q Music. Nu Bidi Rexha met Faithless.

0: Vlees en bloed.
1: Ja, eerst ging de gerucht van ja, het is AI, het is niet echt. Maar het zijn echt mensen van vlees en bloed. Ze kunnen praten, ze kunnen muziek maken. Sterker nog, ze doen alles gewoon zoals het ambacht ooit bedoeld is. Gewoon lekker zelf die muziek inspelen. Met drums, gitaren, alles erop en eraan. Temper City. Goeie track is dit, hè? Zojuist op Q Music. Temper City met Self-Aware.

0: Whiskey Music. Alex Warren hoor je zo meteen. Na onder andere deze huishoudelijke mededeling.
1: Let op. Het Foute Uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Volop zon vandaag, 30 tot 36 graden. Ja, en morgen krijgen we net zo'n warme dag. En daarna is het echt wel even klaar. Situaties op de weg, er zijn 10 files. Het slechtst ben je af, dus de langste file op de A2. Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Valkenswaard, 5 kilometer. Vertraging daar, 20 minuten.
1: Wim van Helden.
2: Sorry papi, Topic en Becky G hoor je na Alex Warren.

0: Zeg Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
1: O ja, zeker. Ik heb hier een zomerhit. Daar heb ik één element uitgehaald. Dat is de piano. De piano, die valt in principe niet heel erg op aan deze zomerhit. Maar ben benieuwd of je toch herkent uit welke zomerhit deze piano komt. Ja, ik weet zeker, je kent dit liedje. Je zingt het mee, je danst het mee. Het is een overbekende zomerhit. En dit is gewoon de oorspronkelijke piano uit het liedje. Die hebben we er even uitgefilterd. Maar welke zomerhit is dit? Als je het weet, mag je het zeggen. Ja, hier zou je me een beetje moeten herkennen. Maar het is een heel merkwaardig piano-riedeltje. Antwoord krijg je binnen.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G. Ja, en deze zomerhit ken je 100.000%. Alleen ja, het is alleen het pianootje uit de zomerhit. Herken je hem dan nog steeds? Welke zomerhit is dit? Ja, dat laatste stukje zou je hem aan kunnen herkennen. Mitch dacht aan Ricky Martin met She Bangs. Komt wel een beetje in de buurt, qua vibe ook. Debbie dacht aan Stevie Wonder, maar ik weet eigenlijk niet welke van Stevie Wonder. Nee, dat is hem niet. En Havana van Camila Cabello, Rudy, is het ook niet. Toch was hij bekend genoeg voor Martijn, Lotte en Bas, die herkennen hem wel meteen.
1: Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn, Wim. Dat is Let's Get Loud van Jennifer Lopez.
2: Het is overduidelijk. J-Lo met Let's Get Loud.
3: Ja, Wim, dat is natuurlijk Let's Get Loud van J-Lo. Groetjes.
0: Ik vind het echt knap hoor. Laten we even Let's Get Loud van Jennifer Lopez erbij pakken zoals we hem kennen. En dan doe ik de piano even iets harder in de mix. Dan hoor je waar die zit. Ik vind het echt knap dat jullie dit hoorden. Ik had er namelijk zelf al moeite mee. Ja. En ik wist het antwoord al. Kijk, hier zit hij. We zitten dus de hele tijd in een...

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Q Music. Bijna 4 uur zometeen de zomermiddagshow met Tom en Bram.
1: Hallo Wim.
0: Wat wilde je zeggen, Tom?
1: Wat ik wilde zeggen?
0: Ja, nou, zeg maar, we het vandaag even niet over de cash call te hebben.
1: Ja, we gaan de cash call sowieso doen. Maar kijk, wij zitten nu 4 weken op de plek van Domien. En eigenlijk krijgen wij al 4 weken vanaf woensdagmiddag de vraag... hoe zit het met tankbonnen bingo?
0: Ja.
1: Dat mogen we niet doen.
2: Eigenlijk
1: ja, tankbonnenbingo is met Domien mee op vakantie.
0: Hoe laat begint de tankbonnenbingo?
1: Vandaag gaat er aan de bingomolen gedraaid worden, want er is een alternatief voor de tankbonnenbingo.
2: Ja, maar het heeft niks met tanken te maken.
1: Nee.
0: Oh?
1: Ja.
2: Maar wel echt prijsschieten, zeg maar.
0: Geldpotjes wel weer op voor de rest van het jaar, denk ik, als ik het zo hoor.

0: reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
18: 4 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
19: Goedemiddag. In het havengebied van Rotterdam wordt de boel weer langzaam opgestart. Bedrijven in de Botlek lagen plat na een flinke stroomstoring daar. Daardoor moesten allerlei gas worden afgefakkeld en het zorgde voor veel rook. Ondertussen gaat het onderzoek naar de explosie in hetzelfde gebied door. Het gebeurde vanochtend. 1 persoon kwam om het leven en meerdere mensen raakten gewond. Het ging mogelijk mis bij onderhoudswerk. De 4 jonge terreurverdachten die laatst werden opgepakt blijven langer vastzitten. Zeker 3 maanden heeft de rechter bepaald. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Het vliegveld van Catania op Sicilië blijft langer dicht door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn tot in ieder geval vannacht gecanceld. Deze Nederlandse toerist vertelt dat er nu een run is op het andere vliegveld van het eiland, hoort de NOS.
4: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro.
19: Passagiers die met KLM terug zouden vliegen worden volgens de maatschappij omgeboekt naar andere airlines die nog wel plek hebben. En op het circuit van Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Formule 1 race. En daarom rijdt koning Willem-Alexander de Beke uit aan de winnaar. Hij bezoekt de Grand Prix samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. Dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag volop zon met 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, 33 tot lokaal 38 graden.
18: Flitsmeister dan, langs de files van dit moment op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij het ringvaartaquaduct 6 kilometer, half uur vertraging. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijshoort, dat komt door een ongeval, 10 kilometer en een half uur. En op de A50 Os-Apeldoorn bij Hoenderlo, 11 kilometer, 20 minuten.
20: Ja, dan zijn er ook nog flitsers op de weg. Even kijken, om te beginnen op de A12 richting Utrecht bij 75.0. De A27 richting Hilversum bij 112.0. En op de A50 richting Apeldoorn bij 213.2.
18: Met de Q-middagshow van donderdag. Het is onze laatste.
20: Ach ja, dat
18: ja. Hier is Ed Sheeran.

0: Sheeran, Back Your Music, Azizam.
1: Tom en Bram en de Q-Middag Show.
0: Maakt het 4 minuutjes over 4. Het is donderdag, het is 13 augustus 2026. Domien en Anton nog heel eventjes op vakantie. Dus daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Maandag zijn de mannen terug, dus dit is onze laatste vakantie-editie van de middagshow.
2: Ja, ja, toch ook wel weer jammer. Ik denk ook dat er mensen zijn die zijn opgelucht.
0: Ja, die zijn blij dat Domien en Anton weer terug.
2: Ach, gelukkig, ja, ja. Domien en Anton zijn er weer. Nou, het was hartstikke leuk. Ja. Maar we hebben nog een mooie show te gaan. En dit weekend zitten we er gewoon weer. Hè?
0: Uiteraard ook nog tot en met zondag gewoon op de radio.
2: Ja, dan zitten we gewoon weer lekker op onze eigen vaste plek. Met een lekker visboertje.
0: Oei, heerlijk.
2: En een kopje koffie.
0: Ja hoor.
2: En de Eredivisie aan.
0: Hé, jij was gisteren natuurlijk jarig.
2: Ik was gisteren jarig.
0: Hoe was het na de show? Wat heb je nog gedaan?
2: Hartstikke leuk. Ja, ik ben nog even lekker met vrouw lief sushi wezen eten.
0: Oh ja.
2: Was hartstikke leuk. En ja, toen lekker thuis gezeten.
0: Heb je niks, geen visite ook gehad verder? Gewoon...
2: Ja, mijn ouders in de ochtend.
0: Oh ja.
2: Maar die kwamen niet daarna nog.
0: Nee, oké.
2: Nee, maar gewoon echt een lekkere, chille verjaardag. Was
0: lekker,
2: echt,
0: man.
2: Echt lekker, ja.
0: Nou, we gaan er tegenaan tot 7 uur vanavond met zometeen...
2: Hoe was jouw dag?
0: Dagie, prima.
2: Heb je die eclipse nog gezien?
0: Nee, ik was druk met de kleine, in bad gedaan en naar bed. En toen ik daarmee klaar was, was de eclipse al klaar ook. Dus,
2: En Nathalie van de Nieuws, heb jij die eclipse nog gezien?
3: Ja, gelukkig wel. Ik was nog net op tijd thuis.
2: Hoe heb je die gezien dan?
3: Nou, mijn wederhelft had nog een brilletje weten te scoren.
2: Oh, wat
3: ik kwam snel thuis, heb ik nog even in de tuin gekeken.
2: Was mooi.
3: Ja, ik vond het best wel indrukwekkend. Ik dacht eerst van, nou ja, weet je, we zien het allemaal wel. Maar het deed me meer dan ik dacht.
2: Ach ja, nou, ik heb hem ook gemist. Nou, gelukkig in 2081 komt hij weer langs.
0: En we hebben de beelden nog, hè?
2: En we hebben de beelden.
0: Gelukkig maar.
2: Ach ja. Domien is op vakantie. Nog even.

0: laatste middagshow deze zomer. Meld je in de Q-Music app. Zit je misschien wel lekker in het zonnetje of gewoon keihard aan het werk? Doe mee. Stuur een foto, video of spraakbericht. Fixen wij de muziek. Hier is Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Nou, eet smakelijk. We zitten hier op Gran Canaria. En we zijn fucking stom dronken. Maar een frikandelletje, een kroketje en een peukie krijgen allemaal maar de scheid.

0: Kid Rock bij Q-Music all summer long.
1: Ondertussen is het gezellig in de Q-app. Hier een berichtje van Esme. Die zegt hier al de hele week aan het klussen in mijn nieuwe huis.
0: Hey, dat ziet er goed uit. Gefeliciteerd. Shores, helaas aan het werk. Maar ik moet nog maar een klein uurtje. Dat valt mee.
1: Lucas is onderweg naar Grun.
0: Altijd mooi. Dagmar die zegt hier lekker klaar met werken. Ik was al om 7 uur vanochtend begonnen. Nu op naar de drukker voor het printen van alle decoratiedingen voor mijn bruiloft volgende maand.
1: Hey.
0: En ik zie erbij een Italiaans vlaggetje.
1: Kijk, dat is
0: ik ga ervan uit dat hij daar gaat trouwen.
1: Nou, heel veel geluk en liefde gewenst. Dat wordt natuurlijk fantastisch. Ik zie ook een bericht van Piet. Nou, nu al respect voor Piet. Want wat is het warm vandaag. Maar hij zegt, de vakantie nuttig gebruikt om een nieuw terrasje en stoepje te leggen. Veel te warm is het wel.
0: Die heeft gewoon de zon op zich branden.
1: Zo, en ik zie, hij moet nog wel een paar tegeltjes. Dus nou, Piet, zet hem op hoor.
0: Ja, en dan een bericht van Bastiaan. En hij is een van velen. Bastiaan die vraagt, is er vandaag tankbonnen bingo?
1: Nee. Er is geen tankbonnen bingo, maar we hebben wel wat anders.
0: Zeker, ja. Tankbonnen bingo is met Domien en Anton op vakantie. Dus dat doen we al 4 weken niet.
1: Mag ook niet.
0: Nee, het mag absoluut niet. Dan krijgen we ruzie.
1: We willen het wel, maar dat is echt exclusief van Domien en Anton.
0: Ja.
1: Dus wij hebben daar wat op bedacht.
0: Ja, jij wil toch aan die molen draaien.
1: Ik wil toch als debieltje aan het molentje draaien. Ik vind dat toch leuk. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Alleen eigenlijk gaan we alles behalve tankbonnen bingo spelen.
0: Ja, dus om 17:15 wordt er gewoon aan de bingomolen gedraaid. En dan is het inderdaad alles behalve tankbonnen bingo. Dus heb je een bonnetje van...
1: De Intertoys.
0: Ja. Of heb je
1: een restaurant.
0: Zo'n siliconen slipmat voor in je douche gekocht. Weet je, was zo'n anti-slip ding. Ja, dat kan hè. Ja, zonde van het geld eigenlijk, maar je hebt het misschien nodig. Kun je hem gewoon indienen hier dan, hè?
1: Ja, dat is wel heel specifiek, maar inderdaad...
0: ja, noem eens iets.
1: Heb je een koffietje gedaan met je omaatje?
0: Ja.
1: Heb je de buurvrouw getrakteerd op knakworsten?
0: Heb je net 20 kilo gazonmest gekocht?
1: Juist, heb je een... verzin het. In ieder geval, heb je een bonnetje, dan is er kans dat die vergoed wordt door ons.
0: Alles behalve tankbonnen bingo spelen we dus rond 17:15. Zometeen Purple Disco Machine in the dark. En dit is Bruno Mars bij Q on my soul.

0: Q-Music, Damiano David en Born With A Broken Heart. Headlines van 4:30 komen eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het gaat veel over onze nieuwe bondscoach vandaag, Xavi Hernandez. Je hoort zo wat reacties.
0: En verder zometeen muziek van Phil Collins en ook de Bouwzaak komt voorbij.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Q-Music The Party.
9: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestdag Balk met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
17: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
16: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
23: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
24: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Nieuw-Vennep staat 5 kilometer, 25 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot, dat komt door een ongeval, 7 kilometer en 3 kwartier. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, 5 kilometer, half uurtje.
2: Ja, en dan nog flitsers op de A12 richting Utrecht bij 75.0, op de A17 richting Moerdijk bij 6.3. En op de A27 richting Hilversum bij 112.0. Ja, en dan het weer van Weerplaza. Een tropische dag. Ja, het kan 36 graden worden. Morgen nog warmer. Dan kan het 38 graden worden. Het is toch vreselijk. Maar volgens mij daarna gaat het wel weer een beetje dalen.
1: Ik denk dat jij jezelf morgen opsluit in de airco.
2: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, ja, laat ik dat maar eens doen.
1: Het is 1 minuut over half 5. De headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedemiddag. De 4 jonge terreurverdachten die laatst werden opgepakt blijven 3 maanden langer vastzitten. Ze komen onder andere uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt die via het vliegveld verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Het zou gaan om personeel dat onder andere goederen laat en lost. De marechaussee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. En het is de day after na misschien wel het belangrijkste sportnieuws van het jaar. We hebben een nieuwe bondscoach. Oud-Barcelona-speler en trainer Xavi is de nieuwe baas van Oranje. Hij zelf vindt het een enorme eer. De Spanjaard voelt ook een bijzondere verbonden.

0: Eigenlijk niks. Ik vind het een beetje jammer dat we niet een Nederlander daar aan het roer hebben.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Ik heb niet zo, ja, dan denk ik, ja, kom op, het Nederlands voetbal. We hadden net Koeman. Nou, dat is een grote naam natuurlijk uit de Nederlandse voetbalhistorie. Ja, nu hebben we Xavi. Ja, ook een groot voetballer geweest natuurlijk. Maar ik heb er dan toch minder mee.
2: Hebben niet alle grote namen ondertussen wel een keer gehad?
1: Ja.
0: Qua Nederlandse namen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, misschien
1: eigenlijk
0: wel.
1: En degene die natuurlijk die het hadden moeten doen, ja, die wilde niet omdat de KNVB daar te laat naar heeft gehandeld. Dus ja, dan moet je buiten de Nederland gaan shoppen. Dan
0: ben
1: kom je.
0: Ik toch benieuwd wat dat verhaal met Louis van Gaal dan is geworden. Dat de KNVB dat misschien wel gewoon niet wilde.
1: Nee. Ja, misschien.
0: Hij had zelf natuurlijk wel een beetje de deur opengezet.
1: Ja, Louis heeft natuurlijk ook wel weer jaren niet echt iets meer gedaan sinds het WK. Ja. Ja, ik had hem er ook nog graag willen zien, hoor. Alleen, nou goed. Kijk, een buitenlandse coach, wat was het, 1978, toch? Ernst Happel.
2: Ja.
1: Ja, daar hadden we toch wel even mooi de WK-finale mee. Die hadden we natuurlijk gewoon eigenlijk gewonnen. Maar ja, corrupte Argentijnen, je kent het verhaal.
0: Leer die Argentijnen.
2: En Xavi moet ons naar het WK van 2030 leiden.
0: Ja.
2: En dan gaat het vandaag nog veel over de zonsverduistering van gisteravond. Ja, ook in ons land hebben heel veel mensen die je gezien. En om dat veilig te doen werd aangeraden dit met zo'n eclipsbril te doen. Toch werd tijdens die zonsverduistering massaal gezocht op het woord oogschade. En we blijven ook nog steeds zoeken op netvliesschade vandaag of op te lang in de zon gekeken. Dat gebeurde zelfs 100 keer zo vaak als op een gewone dag, blijkt uit nieuw onderzoek. En ook het oogziekenhuis in Rotterdam krijgt vandaag veel bezorgde telefoontjes wel van mensen. Het is niet bekend of veel mensen ook echt oogschade hebben opgelopen. Maar mensen die minder zien krijgen wel het advies eventjes langs te komen in het ziekenhuis. Maar we hebben het natuurlijk veel over gehad, zo'n eclipsbril. En volgens het oogziekenhuis heeft alle aandacht voor die eclipsbril waarschijnlijk wel effect gehad.
1: Ja, dat had natuurlijk veel meer nog kunnen zijn.
0: Ja.
1: Nou, ik kan niet zeggen dat ze niet hebben gewaarschuwd.
0: Het zag er ook wel een beetje dom uit, hoor. Ik reed gisteravond de kamp in en dan zie je overal de achtertuintjes. Staat gewoon hele groepen mensen, families, vrienden.
1: Dat is toch leuk, man.
0: Iedereen met zo'n brilletje op een tuinstoel.
1: Ah, dat is toch leuk. Ja, maar wanneer gebeurt dat nou?
0: Nee, ja, zeker. Het was toch echt een collectief iets.
1: Nou, ik hoorde dus dat, de volgende eclips die je kan zien hier, dat is 2080 of 81. Ja. Maar ik hoorde dus ook dat als je bijvoorbeeld volgend jaar rond deze tijd naar Spanje gaat of Marokko, dan kan je hem ook nog zien.
0: Hey.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk, ja, overal ter wereld is ooit wel weer een eclips. Dus als je hem echt nou heel graag wil zien, nou, dan ga je toch lekker naar Spanje.
0: Ja. Ja. Met je eclipsbrilletje. Ja.
3: Tom en Bram.
1: Nou, en nu zijn ze niet meer zo duur.
0: Nee.

0: Something happened on the way to heaven. Er zijn wat mensen in de Q-Music app die hebben het idee dat er wat anders begint als Phil Collins begint te spelen hier op de radio. Bijvoorbeeld Belle, die je stuurt. Altijd als ik het intro van dit nummer hoor, dan heb ik het idee dat Marco Borsato komt.
1: Oh ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld Ilse zegt hier, ben ik de enige die altijd bij het intro van Phil Collins het idee heeft dat RTL Boulevard begint? Ook wel, ja, hè?
1: Vooral nu.
0: Ja.
1: Ja, ik snap het wel.
0: RTL Boulevard.
1: Ik snap het wel. Ja. Het heeft zo zijn charme.
0: Maar het was gewoon de echte Phil Collins.
1: Ja, geweldig. Wat een artiest. Goed, ja, Tom. We hebben natuurlijk de cash call.
0: Het is de allerlaatste.
1: De allerlaatste. We hebben ook nog een soort van tankbonnenbingo.
0: Ja, dat is pas over een uurtje.
1: Maar dat is weer wat later.
0: Ja, dus de allerlaatste editie van de Cash Call deze zomer. Want maandag is verdubbel je salaris terug op dit tijdstip. Ja, we moeten er gewoon uit met 200 euro. Punt.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Zo simpel is het. Wil je 200 euro verdienen? Stuur dan even het woordje Cash Call in via de Q-Music app. Dan komt je telefoonnummer in een hoge hoed. En word je door ons toevallig gebeld? Neem dan direct op, want dan pak je 200 euro. Zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere keystone, iedere tuut, 20 euro af. En dat is toch zonde, want het gaat hard, hoor.
0: Ja, en jij wordt dan ook heel boos, hè?
1: Ik word dan toch altijd wel een beetje boos.
0: Okay. Ja. Cash Call nu insturen via de Q-Music app. We gaan bellen direct naar Martin Garrix. Dit is Fireflies bij Q-Music.

0: Martin Garrix, U2 en Fireflies bij Q. Cash Call. De allerlaatste Cash Call, want daarna gaat de Cash Call met vakantie, zullen we maar zeggen.
1: Ja, van hele lange tijd.
0: Ja, en dan is het gewoon weer met verdubbel je salaris natuurlijk met Domien en Anton. Uh-huh. En tankbonnen bingo en helemaal zoals je het kent. Maar vandaag dus nog even de Cash Call. Heb je het woordje Cash Call ingestuurd via de Q Music app? Dan kan het zijn dat je telefoon nu ongeveer overgaat. Pak direct op, dan pak je €200. Treuzel niet, want dan gaat er €20 voor iedere tuut af.
1: Eerste tuut is cadeau van ons.
0: Die dus. Ja, dat is min 20, dat is jammer. Yeah. Ha. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja?
0: Wie is dit?
2: Wie is dit? Dit is Danielle.
0: Ja,
1: Danielle.
0: Danielle, heb jij je toevallig net aangemeld voor de Cash Call?
2: Ja joh, maar ik kom nooit in de uitzending.
1: Nou, je bent nu wel in de uitzending hoor. Heel ja. Nederland hoort je.
0: Ja, zeker. Ja,
2: fantastisch. Ja, fantastisch. Dus,
0: ja, gefeliciteerd. €180.
2: Dankjewel.
1: Wat was je aan het doen dan, als we mogen vragen?
2: Nou, ik ben al zit op de fiets.
0: Oh.
2: Lekker.
0: Nou, dat gaat gewoon goed. Nou, wat super, Danielle. €180 komt jouw kant op. Geniet van je avond.
2: Dankjewel. Dag jullie ook.
0: Iets voorzichtig. Hoi.
2: Doei.
0: Hoi.
2: Hoi.
1: Hoetjes.
0: Hoi.
1: Doei, Danielle.

0: Ach, Taylor Swift.
1: Wat geweldig, en met die clip van Toy Story er ook bij. Ik heb hem nog niet gezien.
2: Ik ook niet. Vanaf welke leeftijd kun je dat kijken, Toy Story?
1: Nou, wat is het? 6, denk ik.
2: Ja, oh ja.
1: 6 jaar en ouder, maar ik denk dat je het prima aan kan zetten, hoor.
2: Voor kleine Is.
1: Ja, dat komt wel goed.
2: Ja, gaat ze het leuk vinden?
1: Oh, wel, er zitten ook wel enge figuren in, hoor. Ik weet nog wel Toy Story 1 met die spinrobot. Ken je die nog?
2: Nee.
1: Dat was eng, hoor. En met die enge verzamelaar.
2: Dus even wachten nog, zeg jij.
1: Ja, ik zou toch wel inderdaad 6.
2: Ja, oké. Okay. Taylor Swift, I knew it, I knew you, hoorde je net bij Q-Music. Nieuws van 5 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Vanavond is er Europees voetbal. Onder andere FC Twente komt in actie. Praat je zo bij.
2: En deze hoor je ook zo meteen bij Q.
4: Mattie en Marieke.
5: Marieke, ik heb goed nieuws. Ik heb op vakantie niks verloren. Ik heb alles mee teruggenomen uit Spanje. Mijn flipflops, mijn bril, mijn paspoort, alles is er. Ik ben Kiki niet kwijt, zelfs die is mee teruggekomen. Ik ben hier in Nederland alleen iets kwijtgeraakt. En dat is echt ongelooflijk onhandig. Ik vertel je maandag meer.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe. Geeft ruimte. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kruidvat.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 5 uur, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Q-musicnieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
5: Goedemiddag. Een man van 24 uit Den Haag moet 9 jaar de cel in. Vorig jaar reed hij namelijk expres iemand dood in Maassluis in Zuid-Holland. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt die via het vliegveld verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Het zou gaan om personeel dat goederen laat en lost. De Mauser-Chee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. In Italië is een explosie geweest in een munitiefabriek. Het gebeurde in een dorp niet ver van Rome. In het pand brak eerst brand uit, waarna een luide knal te horen was. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn. En sport. Vanavond speelt FC Twente een kwalificatieronde voor de Conference League. Dat doen ze tegen Dutch uit Slowakije. Thuis won Twente al met 6-0. En dus is het vanavond geen billenknijp op de bank. Zijn sportverslaggever Stan Wachman.
6: Als je iets spannends wil zien op tv vanavond, dan zou ik niet naar FC Twente gaan kijken. Ja, het kan niet meer fout voor Twente. En mogelijk krijgen ook meerdere spelers rust. Aangezien Twente zondag alweer speelt tegen PEC in de Eredivisie. Het is vooral een wedstrijdje dat FC Twente tussendoor nog eventjes moet afwerken.
5: Ja, wil je toch zien? De wedstrijd in Slowakije begint om 7 uur.
3: Ajax moet ook, toch?
5: Ja, zeker.
3: Ja, want alle Ajax-fans die zijn nu boos op jou dat je Ajax niet noemt. Dus ik dacht, doe het toch maar even.
5: Je bedoelt alleen jezelf.
3: Ja, ja.
5: Ajax komt nog zeker aan bod. Maak je echt geen zorgen.
3: Oh, gelukkig.
4: Je hoort hier ook even de Rotterdammer naar boven komen, hè, bij Nathalie.
5: Nee hoor.
3: Ja, maar er zitten nu ook mensen te luisteren die denken, ja, maar ik ben voor Ajax. Waarom noemt ze Ajax niet?
5: Ik hoor alleen jou tot nu toe klagen. En de mensen hebben altijd hartstikke veel geduld. Er is genoeg voetbal nog te bespreken deze show.
3: Ik zal eventjes de inbox
5: openen. Ik wist dat jij om 5 over 5 al ging afsluiten en naar huis ging. Maar goed. Het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag volop zon met 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. 33 tot lokaal 38 graden.
3: Zo, sfeertje. Ik hou wel van jou, Nathalie. Wil je wat drinken?
5: Ik ook van jou. Nee, ik heb net gehad.
3: Oh, oké, nou, volgende ronde doe ik, hè.
4: Goed. Nou, ik laat jullie lekker. Is er nog file?
3: Er is file, ja hoor. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad door een ongeval 2 kilometer en 1 kwartier. En op de A10 de Nieuwmeer richting Koenplein bij Zeeburg. Ook daar een ongeval 5 kilometer, 3 kwartier.
4: Ja, dan zijn er ook nog flitsers. Even kijken. De eerste staat op de A9 richting Haarlem bij 56.7. Op de A12 richting Utrecht staat er een bij 75.0. Op de A27 richting Hilversum bij 112.0. En tot slot op de A50 richting Apeldoorn bij 213.2.
3: Ik vroeg me wel af inderdaad waarom Twente wel en Ajax niet. Groetjes Johan in de Q-Music app. Doe maar.
7: Music. Tom en Bram.
5: Ik zag ook een reactie van Tiemer, maar die houdt me even voor me.
3: Oh, oké. Q-Music Show met Drive-By. Hier is Train.

0: Train Back Your Music, Drive-By. 6:05, Q-middagshow op donderdag. Tom en Bram hier, want Domien en Anton nog heel even op vakantie.
1: Ja, maandag zijn ze er weer, hè? Ja, oud dus en vertrouwd.
0: Onze laatste 2 uurtjes op de middagshow.
1: Ja, voor sommigen een zegen. wij zelf vinden het wel even jammer.
0: Ja.
1: Toch?
0: Vliegt ook weer voorbij, hoor, zo'n maand.
1: Ook Nathalie van het nieuws. Die ga ik ook echt missen, hoor.
2: Ja. Gaan jullie ook ontzettend missen.
0: Ondanks dat we af en toe lopen te kibbelen. Dat is allemaal
2: cabaret. We houden heel veel van elkaar.
1: Ja, dat
2: groot feest.
1: Zo is het, dat hoort er ook bij.
0: Hey, een ding. Jij hebt een hond, Bram.
1: Ik heb er 2.
0: Je hebt 2 honden, ik heb een hond. Dus nou, daar wordt er regelmatig mee gewandeld.
1: Ja?
0: Wij zitten hier op de radio. Wij roepen vaak goedemiddag tegen elkaar. Wij roepen goedemiddag tegen luisteraars.
1: Ja.
0: Het valt me op de laatste dagen dat als ik dan loop, vanochtend ook weer, dan kom ik mensen tegen. Ik groet. Vind ik gezellig.
1: Ja,
0: vind ik leuk.
1: Ja,
0: dus,
1: gewoon.
0: Hey, goedemorgen.
1: Sowieso en, hondeneigenaren onder elkaar.
0: Hondeneigenaren sowieso.
1: Sowieso.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ook vanochtend, dan kwam ik weer iemand tegen op een fiets. Ik zei goedemorgen. En er kwam niks terug. Dus ik nog een keer met iets meer volume. Goedemorgen. Niks. Fietst gewoon door.
1: Ja, dat zijn van die types.
0: Dan ben ik toch, dat ik toch een minuut denk van, wat is er dan aan de hand? Vindt zo iemand mij dan gewoon niet leuk? Heeft hij er gewoon geen zin in?
1: Pechdag gehad?
0: Pechdag. Of denk ja, het zonnetje scheen, het is lekker warm.
1: Ja, het kan natuurlijk, hè.
0: Een mooie nieuwe dag heeft gehad.
1: Maar je hebt wel.
0: Ja, maar het valt me op de laatste dagen.
1: Ja, je hebt heel veel mensen die dat ook bijna uit principe niet doen.
0: Ja, maar waarom?
1: En in Amsterdam, in de grote stad, snap ik het. Want
0: ja,
1: dan blijf
0: maar
1: je
0: gewoon
1: bezig.
0: Lekker bij ons in het buurtje. Dat is toch.
1: Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt.
0: Heb jij dat dan nooit? Jij groet toch ook wel gewoon?
1: Ja, soms wel, ja. En dan. Of nee, ik groet altijd, maar soms inderdaad groet je iemand en die zegt dan niks terug.
0: Ja, wat is dat toch?
1: En dan zeg ik, ja, of ik laat het. Of als ik denk van, nou, die kan ik wel hebben, dan zeg ik, dan niet.
0: Zeg je dan niet?
1: Ja. Oh. Dan zeg ik, dan niet.
0: Dan niet. Ja. Dat is wel een leuke, ja.
1: Toch? Goedemorgen. Dan niet. Ja, dat. Maar dat doe ik niet bij iedereen, want ik ben ook weer niet zo stoer.
0: Niet als het een grote beer is.
1: Nee. En soms ga ik er ook vanuit dat iemand het gewoon niet gehoord heeft. Maar soms heb je mensen die.
0: Ja, nou, daarom doe ik dan het volume iets erbij op. En dan zeg ik nog een keer goedemorgen. Maar als het dan ook niet komt, dan is het een bewustzijn.
1: Ja, als het een bewustzijn, dan ben je gewoon een enorme eikel.
0: Ja, vind ik dan toch jammer.
1: Ja, dat is toch jammer. Maar goed, maar wat wil je mee? Jij wil eigenlijk
0: nou, ik vind
1: op
0: dit
1: de
0: wel
1: bres.
0: Ik denk dat ik morgenochtend dan ook de dan niet ga toepassen.
1: Ja, dan niet.
0: Dan niet.
1: Nou, oefenis.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Dan niet.
1: Heel, nou, het mag nog iets. Gewoon dan niet.
0: Dan niet.
1: Of dan niet.
0: Dan niet.
1: Ja, dat is top. Ja, perfect.
0: Oké. Okay.
1: Laten we dat allemaal doen.
0: Ja, thanks voor de tip.
1: Dan wijzen we
0: morgenochtend ga ik hem inzetten.
1: Ja, goed.
0: Heerlijk.

0: veel te warm voor de sit-down, dus we hebben hem niet gedaan.
1: Nee, eventjes niet hoor.
0: Nicky Del bij Q-Music, Narcotic.
1: Ja, Tom, je hebt wel weer wat opgegooid. Nou ja, jij irriteert je aan mensen die niet jou teruggroeten.
0: Ja.
1: Wanneer jij zegt goedemorgen of goedemiddag.
0: Ja, valt me nu al een paar dagen op. Dan ben ik met de hond aan het wandelen. En dan kom ik mensen tegen en zeg ik goedemorgen. En dan krijg ik niks terug.
1: Nee, kijk, in de grote stad hoef je dat niet te doen. Maar in kamp.
0: Ah, gewoon het buurtje, kom
1: op. Het buurtje. En zeker met een hondje. Ja. Dan ga je dat toch wel doen.
0: Nou, hier bijvoorbeeld Carmelita zegt hier. Tom, eerst even kijken of hij geen oortjes in had. Nou, deze persoon waar ik het nu over heb van vanochtend had zeker geen oortjes in. Dus gewoon, ja, had gewoon geen zin.
1: Oh. Pauline heeft er ook een tactiek voor. Die zegt ook, dan niet. Dat doet ze dan.
0: Ja, jij zei dat jij dat dan doet, hè?
1: Ja, ik doe dat ook. Ja. Alleen als ik de persoon kan hebben.
0: Ja.
1: Bij grote, enge mensen doe ik dat niet, natuurlijk.
0: Ja, wel meerdere mensen, hoor. Larissa ook, die zegt hier heel herkenbaar, Bram. Ik gebruik ook dan niet.
1: Yvonne zegt, ik zeg altijd als ze niks terugzeggen. Toen ik zo oud was, kon ik al praten.
0: Dit is Andrea.
2: Oh, dat heb ik ook, hoor. Voornamelijk als ik 's ochtends met mijn 3 honden loop. Laat me alsjeblieft met rust. Ik heb echt geen honden genomen om sociaal te zijn.
1: Oh.
2: Ik ben echt zo introvert als wat. En als je me dan aanspreekt of per se goedemorgen wil zeggen, ja, dan raak ik gewoon uit mijn bubbel.
0: Oh, oh. Ja, dat kan. Ja.
1: Maar groet je dan niet terug?
0: Dat denk ik dan niet, nee.
1: Ja, nou ja, goed, ja. Dan niet.
0: Nee, dan niet, Andrea. Maar wel leuk dat je een berichtje stuurt.
1: Nee, zeker. Andrea, die zit in ons hart. Hè. De luisteraar van
0: zeker.
1: De eerste uur.
0: En ze heeft 3 honden, dus die zit in ons hart.
1: Sowieso, een hondenmens zit altijd in ons hart.
0: Dan, veel berichten in de Q-Music app over de tankbonnen bingo.
1: Ja, dat gaan wij doen. Straks om 17:15. Maar wel net iets anders. Want we mogen geen tankbonnen bingo doen. Dat mag niet, want dat is op vakantie.
0: Nee, boze Domien.
1: Boze Anton met dat rad komt hij achter ons aan. Dat willen we niet, dus wij hebben een alternatief bedacht. Dat
0: juist.
1: Is alles behalve tankbonnen bingo.
0: Ja, dus alles behalve je tankbon kun je insturen. En wellicht heb je dan zo meteen bingo. Gaan wij hem voor je vergoeden.
1: Een bon van de Intertoys, van de slager, van een koffietje met je oma. Alles kan.

0: Bye-bye.
1: Nathan Daw bij Q Music. Het is bijna 5:30, zometeen de headlines van nu.nl met Nathalie.
2: Ja, handdoeken op strandbedjes, we ergeren ons enorm aan tijdens de vakantie. Maar in Kroatië is dat straks waarschijnlijk verleden tijd en je hoort zo hoe.
1: Verder muziek van One Direction. Ja,
3: oh,
1: lekker.
3: Daar ga jij vooral goed
1: ja,
3: op.
1: Ja hoor, en Teddy Swims komt ook voorbij.
2: Paspoort.
1: Check.
2: Zonnebrand?
1: Check.
2: Muziek voor onderweg?
4: De top 40!
1: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: Maarten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor de scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. De langste files van dit moment op de A6 Muiden-Lelystad. Bij Lelystad door een ongeval 4 kilometer en 3 kwartier. A10 de Nieuwe Meer richting Watergasmeer. Bij Watergasmeer 6 kilometer met een half uur. En op de A12 Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwebrug door een ongeval 6 kilometer 20 minuten.
23: Ja, dan nog flitsers op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Op de A16 richting Breda staan ze bij 56.0. Op de A27 richting Hilversum bij 112.0. Het is veel .0. Behalve dan in Apeldoorn op de A50 richting dus Apeldoorn bij 213.2.
3: Ja?
23: Zeker. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond snikkelheet. Het is nog steeds 36 graden. Het koelt natuurlijk wel wat af. Morgen nog meer snikkelheet. Dan wordt het 38 graden. 38 graden. Ik herhaal. 38 graden. Verschrikkelijk.
3: Het is 1 minuut voor 5:30. De headlines van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
6: Goedemiddag. De restauratie van de Roemeense gouden helm gaat miljoenen kosten. En ons land gaat dat betalen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De gouden helm werd samen met 3 armbanden eerder dit jaar teruggevonden nadat ze waren gestolen. Het restaureren gaat waarschijnlijk een jaar duren.
3: Dit doet jou natuurlijk pijn.
23: Ja, dat doet enorm veel pijn. Ja, wat zonde man, zo'n reliquie. En terecht dat ze dat vergoeden. Maar ja, dat museum dat had het ook wel een beetje kloterig bewaakt natuurlijk.
3: Is dat zo?
23: Ja, dat was wel een beetje dat je denkt, het had wel beter gekund. Oh. Maar goed, het is natuurlijk heel erg moeilijk. En als iemand echt wil binnenkomen, komen ze altijd wel binnen.
6: Mensen durven niet goed hun mond open te trekken bij de dokter, blijkt uit nieuw onderzoek. Mensen zijn tegenwoordig wel beter geïnformeerd dan vroeger. Maar eenmaal bij de arts stellen we weinig vragen, zijn we niet zo zelfverzekerd en zeggen we lang niet altijd waar we nu echt mee zitten. Toch is dat wel belangrijk. Volgens de onderzoekers gaan we met steeds meer complexere klachten naar de dokter.
23: Jij durft ook je mond niet open te doen, hè, bij de arts, bij de dokter.
3: Ja, maar dat is gewoon omdat ik thuis een arts heb.
23: Ja, jij zit onder de plak.
3: Ja, ik kom ook nooit bij een dokter. Ik heb mijn eigen dokter.
23: Ja, dat is toch wel heel erg handig. Maar die arme Helene, jouw lieve vriendin, ja, die heeft er dus hard voor gestudeerd. Het gevolg is dus dat iedereen in haar omgeving de hele dag door een consult wil.
3: Ja, ik vind dat soms wel zielig, hoor.
23: Ja, dan werkt zich al helemaal het grompus. En dan kom je thuis en dan is er weer een of andere oom met een horrelvoet.
3: Ja, of weer een neefje van die en daar weer de buurman van. Die is gevallen met voetbal en die heeft een blauwe arm. Of dan krijgen we weer foto's doorgestuurd. Ja, kan Helene even vertellen wat dit is?
23: Ja, of een vieze schimmelnagel van een nieuwslezer. Nee, niet die van jou, hoor, maar van een andere.
3: Ja, dus ze wordt wel vaak gebruikt. Maar soms zeg ik ook wel van, nee, ga maar gewoon naar een dokter toe. Succes.
23: Ja, is heel goed. Op je strepen staan.
3: Of ik laat de teller lopen, dat kan ook. Dan krijgen ze gewoon een tikkie.
6: Sport dan. Ajax zou zijn pijlen hebben gericht op Lutjerel Geertruida. Hij speelt nu bij Leipzig, maar de Amsterdammers zouden zich al hebben gemeld. Het is wel een gevoelig puntje, want Geertruida is natuurlijk oud Feyenoorder. Sportverslaggever Stan Wachman twijfelt dan ook of deze transfer er gaat komen.
18: We wisten al dat PSV Geertruida wil hebben en nu schijnt dus ook Ajax zich te hebben gemeld. Ja, dat is pikant. Geertruida is namelijk een kind van Feyenoord en speelde jarenlang voor die club. En de kans dat Geertruida voor Ajax kiest lijkt dan ook niet al te groot. Maar wie weet kan Ajax hem toch overtuigen.
6: Ja, Geertruida zou zo'n 18 miljoen euro moeten kosten. Ajax speelt vanavond trouwens ook Europees voetbal, maar daarover om 6 uur meer.
3: Kijk, dat is toch ook met Berghuis gebeurd?
23: Zeker. Kijk, Nathalie, kijk, jij bent natuurlijk volledig onafhankelijk nieuwsautoriteit. Stel, jij zou voor Feyenoord zijn. Stel. Wat zou je daar dan van vinden, Geertruida, naar Ajax? Stel, hè, want jij bent natuurlijk onafhankelijk en je hebt helemaal geen mening.
3: Maar even hypothetisch.
6: Nou, je zegt het eigenlijk zelf al. Onafhankelijk en geen mening. En ik zie ook de regisseur druk zwaaien. We komen tijd tekort. Het is voor veel mensen grote ergernis op vakantie. Handdoeken die van tevoren worden neergelegd op strandbedjes. Nou, in Kroatië zijn ze daar helemaal klaar mee. En daarom komen ze met flinke maatregelen. Boa's mogen namelijk voortaan op openbare stranden die handdoeken weghalen en bij het vuilnis gooien.
3: Hey.
6: En dat niet alleen. Ook de strandbedden en andere spullen en al, die gaan dan gelijk mee naar het vuilnis. Zo is het dus al een keer voorgekomen dat er een vrachtwagen vol met textiel, meubels en opblaasdieren is opgehaald.
3: Kijk, worden die dan wel weer ergens anders verkocht? Dat kan natuurlijk dat het niet naar de stort gaat. Dat zou een beetje zonde zijn.
23: Nee, maar wat goed zeg. Kijk, dat kan je wel aan die Kroaten overlaten. Dit is nou kortdaad handelen. Dan is het ook zo klaar met dat handdoekje leggen. Geweldig. Ja, we mogen een voorbeeld aan nemen aan die Kroaten. En volgens mij is Nederland ook wel kampioen, hoor, in handdoekje leggen.
3: Zeker.
23: Ik zie altijd van die filmpjes uit Spanje. En je haalt die Nederlanders, haal ik er zo uit. Maar die staan vooraan.
3: Ze renden er.
23: Rennen op die blote kakkies. Ja, nee, goed.

0: One Direction Back Your Music. What makes you beautiful?
1: Ja, wat ga je daar goed op, hè?
0: Ik heb even de longen aan mijn lijf geschreeuwd.
1: Ja, jij bent een, hoe heet het?
0: Een directioner.
1: Directioner.
0: Met trots.
1: Ja, ja, hij heeft, Tom heeft dus vroeger echt met een kartonnen pop van Harry Styles in de trein gezeten.
0: Dat heb je al 20 keer verteld.
1: Van de Free Record Shop om hem thuis in zijn kamer te zetten. En het leuke is, dat haar heb jij eigenlijk nog steeds.
0: Is dat zo?
1: Nee. Ja. Nee hoor, dat is niet zo. Maar wat, ik vind het zo ongelooflijk grappig dat jij helemaal gek was van One Direction. Dat vind ik zo niet.
0: Nog steeds goede muziek. Ik vind deze leuk, maar ik vind Best Song Ever vind ik eigenlijk echt.
1: Ja, maar jij bent zo'n nuchtere boer, weet je wel. Je luistert het verschil tussen hooi, stro en gras. Dat luister jij normaal. En je kijkt Boer zoekt vrouw en je barbecued en lekker kneuterig. En dan ineens helemaal scheef op One Direction. Ja, ik vind dat echt een heerlijk contrast. Ja,
0: als One Direction in het fout uur voorbij komt, dan ga ik ook inderdaad helemaal scheef.
1: Ja. Ja. Goed, hey, ik zag trouwens een berichtje binnenkomen van Debbie.
0: Debbie?
1: Ja,
0: even kijken hoor.
2: Hey Tom en Bram, zouden jullie mij misschien kunnen vertellen hoe laat de tankbonnenbingo is?
1: Nou, lieve Debbie, er is geen tankbonnenbingo, maar wel... Behalve tankbonnen bingo. Oftewel, Tom.
0: Ja, ieder bonnetje mag ingestuurd worden. Behalve die godvergeten tankbon.
1: Ja.
0: Want dat is volgende week donderdag weer als Domien en Anton weer op deze plek zit.
1: Wij mogen geen tankbonnen bingo spelen. Dus spelen we alles behalve tankbonnen bingo.
0: Ja, want
1: dus
0: jij wil toch aan die molen draaien.
1: Natuurlijk, ik wil toch als een debieltje aan het rad draaien. Dus heb je een bonnetje van je knakworst?
0: Ja, of de bouwmarkt die iets duurder uitviel dan je eigenlijk had gewild.
1: Toen je hebt getrakteerd op ijsjes voor het hele gezin.
0: Of ben je al bezig met de barbecue voor morgen of zo?
1: Heb je net een ticket voor de Efteling gekocht?
0: Nou,
1: het kan allemaal, hè? Heb je een bonnetje, stuur die in via de Q-Music app. Dan ga ik een hengst geven aan dat rad. En dan haal ik dan getallen uit. En ja, heb je bingo? Zie jij dat getal terug in jouw bedrag?
0: Het betaalbedrag, hè?
1: Het betaalbedrag. Ja. Dan is er een kans dat je bingo hebt. En dan ga je daar met de prijs van door.
0: Nou, draai aan dat ding dan!
1: Behalve tankbonnen bingo. Ik heb hier het eerste balletje al gegrabbeld. Dat is bal 51.
0: 51.
1: Hopsakees. Dan... Oh. Een flinke slinger. Oh, dit is ook leuk. Dit is bal nummer 58.
0: Oh ja.
1: Ja, dus 51 en 58 hebben we nu. Nog even een slinger. Hopsakee. Dit is nummer 62, ik herhaal. 62. En dan het laatste getal. Dat is bal nummer 76.
0: 76.
1: 76.
0: Okay.
1: Dus
0: even op een rijtje.
1: 51, 58, 62 en 76.
0: Heb je bingo? Onderaan je bonnetje, dus geen tankbonnetje. Alles behalve tankbonnetje. Stuur dan nu een foto van jouw bon in via de Q-Music app.

0: Ja, bal nummer 51, 58, 62 en 75. Oké. 76. Een chaos.
1: Ja, sorry, ik bedoel 76. Ja. Wat is dat ook een lastig spel, dat tankbonnen, of alles behalve tankbonnen bingo.
0: Mocht je er net bij komen, Domien en Anton op vakantie, Tom en Bram hier. Volgende week maandag zijn de mannen terug. Wij doen nog eventjes alles behalve tankbonnen bingo. Dus ja, vier balletjes getrokken. Heb je bingo op een bonnetje wat geen tankbonnetje is, dan mocht je hem insturen via de Q-Music app.
1: Juist, nou, heel veel mensen die zeggen in ieder geval dat ze bingo hebben. Waaronder Linde. Hallo Linde.
2: Hallo.
0: Hallo Linde, hoe is je dagje?
2: Ja, helemaal goed. Net klaar met werken.
1: Oh, lekker. Ga je vanavond nog wat leuks doen?
2: Vanavond niet, morgen wel.
1: Oh, wat ga je doen?
2: Ja, dan is de havenfeest in Breda.
1: De wat voor? Havenfeest?
2: De havenfeest.
1: Oh, de havenfeest. Oh, en heeft dat ook te maken toevallig met jouw bonnetje?
2: Ja, klopt.
1: Want waar ben jij geweest?
2: Ik ben bij de Gewoon geweest.
1: Aha, kijk. Nou, dat is een vrouw naar je hart, Tom.
0: Zeker weten. Ja hoor, wat heb je gekocht?
2: Ik heb treienstels gekocht.
1: Een treienstels.
2: En, ja, twee.
1: Ja, jij beweert bingo te hebben. Waar kunnen we die bingo inzien?
2: Ik heb het in de app gestuurd, het bonnetje.
1: Ik zie hem.
2: En de bedrag is 33,58.
1: Ja. Ja, dan heb jij inderdaad gewoon een hele goede bingo.
0: Hey, applaus.
1: Ja, 58. Yes. Nou, ja, hoe doen Domien en Anton dat? Betalen ze dan, sturen ze dan een tikkie of wat, hoe gaat dat?
0: Ja, zoiets. Joh, zoiets, dat allemaal geregeld. €33,58 vergoeden wij.
1: Inderdaad.
2: Nou, ik ben blij mee.
1: En veel plezier met de havenfeesten.
2: Dankjewel.
0: Dag Linde.
1: Hoi, hoi.
2: Okay, doei.
1: Ja, nog wel even eentje doen, toch?
0: Ja, tuurlijk. Marco, hallo.
3: Hey, goeiedag.
1: Hallo Marco. Heb jij ook een wild weekend voor de boeg?
3: Nee, dat is niet. Nee. We zijn de schuur aan het verbouwen. Dus,
1: Ja. Dat, en is het veel werk of is het klein?
3: Nee, het is wel een groot klusje.
1: Oei.
3: Een weekendklus.
1: En heeft jouw bonnetje ook te maken met die verbouwing?
3: Ja, zeker. Een bonnetje bij de Hornbach.
1: Ach, en wat had je nodig?
3: Een niet-pistool en wat elektrabuizen.
1: Oké.
0: Ja, is eigenlijk altijd net het geld dat je denkt, ja.
3: Ja, zie je.
1: Ja, ja. Ja, en ja. Wat staat er op het bonnetje qua bedrag?
3: 58,44.
1: Ja, 58. Ja, dat is inderdaad. Ja, hoor.
0: Goede bingo.
1: Goede bingo. Nou, dan wordt dat ook gewoon lekker betaald. Of ze sturen een tikkie. Ik heb geen idee hoe dat gaat, joh. Maar in ieder geval, gefeliciteerd. En heel veel succes met de schuur.
3: Ja, dankjewel. Fijn weekend alvast.
1: Dag Marco. Jij ook, hè?
0: Hoi.
3: Ja, hoi.
0: Jugel, back your music. I adore you.

0: You Will Back Your Music, I Adore You. Bijna 6 uur, het nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ook Ajax komt vanavond in actie in Europa. Je hoort zo meer.
2: Oh, ach, nee. Nou, laat hier even applaudisseren.
0: Dat je het uit je mond krijgt.
2: Ja, is dan toch uit een Rotterdamse mond. Dat we dit voor het eerst horen.
0: Onder een lichte druk.
1: Oh,
0: ja. Hey, en zometeen na het nieuws.

0: Mattie en Marieke.
1: Hey Mattie, laatste dagjes Sardinië. Het is echt heerlijk. Noah die spreekt inmiddels wel beter Italiaans dan ik. Vertel ik je alles over als we maandag weer terug zijn op de radio. Arrivederci.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Netcar.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
8: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: 6 uur, goede avond.
17: Een hele goede avond.
16: Je muzieknieuws van nu.nl. Mijn excuus, Nathalie van Zuilenkom.
18: Goedenavond. De explosie in het Rotterdamse havengebied vanochtend heeft niets te maken met een stroomstoring, blijkt uit onderzoek. Meerdere bedrijven lagen tijdelijk plat, maar volgens de veiligheidsregio hebben ze niets met elkaar te maken. Bij de explosie kwam 1 persoon om het leven. Ondanks de ernstige droogte in ons land is er nog geen officiële watercrisis, zeggen experts. Wel is er een landelijk watertekort, zegt minister Karremans bij de NOS.
19: Kijk maar naar de binnenvaart, kijk maar naar telers, tuinders, boeren die niet meer hun gewassen kunnen besproeien met water. Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om er toch maar voor te zorgen dat er water bij de mensen komt die dat nodig hebben. Maar ja, wij kunnen ook geen water maken. We zijn afhankelijk van neerslag en ook van wat er binnenkomt in de Rijn. En dat is heel weinig.
18: Ja, toch zijn er nog geen problemen met ons drinkwater of met de energievoorziening. Pas dan is er sprake van een crisis. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland zijn daar in tijden niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het waren er bijna 440. De Russische aanval op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heftiger geworden. En sport. Ajax speelt vanavond de kwalificatievoorronde voor de Conference League. En dat doen ze tegen Shelbourne uit Ierland. In Amsterdam werd er al met 3-1 gewonnen. En dus moet dit geen probleem zijn, zegt sportverslaggever Stan Wachtman.
20: Het was een klein wonder dat Ajax slechts met 3-1 won van Shelbourne. Want gezien de kansen had het ook 8-1 kunnen zijn. Het kwaliteitsverschil is zo groot dat Ajax niet meer in de problemen zou komen. Maar vroeg 1 of 2 keer scoren om alle hoop weg te halen bij Shelbourne. Ja, dat zou natuurlijk lekker zijn. Ja,
18: de wedstrijd begint om 9:15, Tom.
16: Jij als nieuwsautoriteit gaat die wedstrijd natuurlijk ook kijken, hè?
18: 100%.
16: Ja.
18: Het weer van Weerplaza. Het is nog lang zonnig en warm. Aan het eind van de avond is het nog altijd 22 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch heet. 33 tot 38 graden.
16: Flitsmeister dan, viel op de A27 Utrecht-Almere. Bij Eemnes is de weg dicht. 4 kilometer, kwartiertje vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen. 4 kilometer, 10 minuten.
17: En flitsers op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Op de A27 richting Hilversum bij 112.0. En op de A50 richting Apeldoorn bij 213.2.
21: Music. Tom en Bram.
16: Laatste uurtje van deze Q-middagshow op donderdag met zometeen Turn Me On van Kevin Little. Maar eerst somber en homewrecker.

0: lekker. Het is 6:08. Het is donderdag, de Q-middagshow, de vakantieeditie. Domien en Anton die zijn maandagmiddag om 4:00 weer terug. Dan is verdubbel je salaris weer terug. Dan is de normale tankbonnen bingo weer terug. Ja,
1: en wij zitten gewoon dan weer in het weekend.
0: Ja, ja, ja.
1: Moet ik zeggen, daar heb ik ook wel weer zin in.
0: Ik heb het weekend ook wel gemist, ja. Ik vind dat altijd wel een lekkere plek om op de radio te zitten. Ook omdat iedereen dan altijd lekker in de weekendsfeer zit.
1: Juist.
0: Ja, dat voelt nooit als werken daar.
1: Even lekker naar de visboer.
0: Oei.
1: 'S ochtends even een boswandelingetje doen.
0: Ja, ja, zaterdag hoort het visboertje bij.
1: Dan even radio maken en dan even de Eredivisie aan. Mm. Hartstikke leuk. Het heeft zijn charmes. Maar we genieten natuurlijk ook van die middagshow. De laatste keer in ieder geval.
0: Ja, want morgenmiddag is het natuurlijk geen middagshow. Dan hoor je de top 40 met Menno. Tom en Joe die deden deze zomer de ochtendshow. Morgenochtend is hun laatste vakantieeditie. Ja, dat wordt niet zomaar een ochtendshow. Want de afgelopen weken, we hebben het allemaal kunnen horen, hebben ze een oppasbudget gekregen. Van Mattie en Marieke, weet je wel, die pas van ze.
1: Ja, ja.
0: En dat budget, dat hebben ze, royaal uitgegeven.
2: Ja, we hebben tot nu toe nog niks uitgegeven. En het is nu woensdag. Dus als het goed is, de derde dag, staat er aan het einde van de show €150 op deze pas.
3: Dat is niet helemaal waar.
2: Wat? Maar wat heb je gedaan? Wat heb je
3: ik heb hem gisteren gebruikt.
2: Wat heb je dan voor de show gekocht?
3: Ik heb mijn auto door de wasstraat gehaald.
2: Ja, je lult. Maar je geintje?
3: Nee, nee, nee. Joe, je hebt iets gedaan. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Gisteren stond er namelijk €124,50 op de oppaspas. En nu staan we €15 in de min.
2: Die vooruit, dat was hartstikke nodig. Want jij moet veilig naar je werk kunnen rijden. En ik vind ook, wat ik heel belangrijk vind, is dat je goed kan ontspannen nadat je terugkomt van je werk. Dat je, even je koppie leeg maakt.
3: Ja.
2: Dus ik ben gisteren lekker gaan Lego. Ik heb een grote doos gehaald. Die was €140.
3: Jeetje, wat geld. Het is een raket.
2: Het is een raket van Kuifje. Het is hartstikke zwaar, die wekker die zo vroeg gaat. Dus wat heb ik geregeld? Claudia is hier in de studio.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Claudia, jij bent masseuse.
4: Klopt. Wij worden wel eens ingezet tijdens shows.
3: Ja.
4: En als ze dan lange draaidagen hebben, dan bieden wij wat verlichting.
3: Nu heb ik een drone gekocht.
2: Ja, dat is super. Oh, daar gaat hij. Ik hoor hem. Ja, oh, hij gaat lukken. Pas op. Oh, hij zit bijna tegen het plafond. Ik heb een nieuw idee, Tom.
3: Ja, pitch it.
2: Voor tijdens de show. Een PlayStation 5.
3: Een PlayStation 5?
2: Ja, PlayStation 5.
3: Ja, want we hebben nu €300 op de oppas pinpas staan.
2: Ja, we hebben €600 nodig ongeveer om zo'n ding te kopen. Ja, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk verdubbelen?
3: Casino.
2: Ik vind dat een briljant idee. Kan je het in één keer verdubbelen? Kan je het verdrievoudigen?
5: Alles op brood.
6: Alles op brood.
5: Oké.
7: Zwart. Alles kwijt.
8: In één keer weg.
7: Nou, dat was het.
1: Ja, dat was het. Nou, ze hebben in ieder geval die pas ruim besteed.
0: Ja, ja, maar ze zijn door Mattie Marieke op de vingers getikt. En terecht. En terecht. Nou, ze willen het goed maken. Niet alleen met Mattie Marieke, maar ook met jou. En daarom geven ze morgenochtend alles weg in de Tom en Joe prijzenshow.
1: Ja, nou, dus wat heb ik allemaal langs horen komen? Een drone?
0: Ja.
1: Een
0: PlayStation.
1: Zo'n kuifje raket. Nou, die kan dus allemaal van jou zijn. Nou, de wasstraat zal niet gaan. Het alles op de PlayStation zal ook niet gaan, want die hebben ze niet gescoord. Maar ja, ze hebben dus wel heel veel andere vette prijzen gescoord en die gaan sowieso weg.
0: Ja, morgen in de studio 6 grote rode dozen met in elke doos dus 1 van de prijzen. En dan komt de luisteraar dan in de uitzending, kiest een doos en nou, hop, thee, prijs.
1: Heel leuk.
0: Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Morgenochtend vanaf 6:00 de laatste vakantieeditie van de ochtendshow met Tom en Joe.

0: talk to you. Lieve Bram, heb jij voor ons nog een keer het weerbericht?
1: Ja, snikkelheet. Vandaag 36 graden, morgen 38 graden.
0: Nou, je hoort het al aan de ondertoon. Jij vindt het helemaal niks.
1: Ja, kijk, ik ga niet alleen maar zitten zeiken op het weer. Het is ook natuurlijk, op het moment dat het echt knijterkoud is, dan denk je, oh, wist je nog toen die 36 graden hier lekker was? Dus, maar ja, ik verheug me wel stiekem op een beetje herfst bijvoorbeeld.
0: Ja, dat heb jij gisteren ook al een keer geroepen hier op de radio. Dat je zin had in de herfst en zin had in de pompoenen. Ik heb een lotgenoot gevonden in de Q-Music app. Want, ach, Esther, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, je reageerde op Bram die het had over de herfst, dat hij daar zin in had. Ja, hoe zit jij erbij?
2: Ja, voor mij mag het ook wel. Ik vind toch een beetje regen iets koeler zo, dat mag wel. En ik vind de kleurtjes, ja, daar hou ik gewoon van.
1: Ja, maar het uitzicht niet alleen in dat, verheugen op. Want jij bent er ook al echt mee bezig, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben al bezig met wat Halloween-decoratie. Maar ik ben er al best wel lang mee bezig, want ik maak zelf stukken. Dus dan, en dan zet ik iets neer en dan denk ik, oh, daar kan nog wel iets bij. En dan maak ik weer iets en...
1: Wat leuk zeg. En wat maak je dan? Zijn het dan pompoenen of...
2: Bloemstukken. Pompoenen doe ik zelf printen. Bloemstukjes voor de ramen. Ik ben ook bezig met een hele grote stitch. Daar moeten lichtgevende bordjes in komen en zo. Dus,
1: Ja, wat heerlijk zeg. Oh, die Halloween sfeer. Ja, ik vind Halloween...
0: Kom op jongens, de mussen vallen dood van het dak. De Halloween, dat duurt nog 2,5 maand of zo.
2: Nee, is heerlijk.
1: Ja, ik snap het wel hoor. Ik snap het wel. Ben je dan ook zo iemand die dan lekker op die dag zelf gaat griezelen met horrorfilms? Of hou je daar dan weer niet van?
2: Ja, dat niet zozeer. Ik meestal eind oktober ga ik weer aan de kerst beginnen.
1: Wat grappig. Ja, je bent er gewoon heel vroeg bij.
0: Jij loopt eigenlijk gewoon een seizoen voor.
2: Ja, precies dat, ja.
1: Maar eind oktober, dan is het Halloween, toch?
2: Ja, klopt.
1: Dus zeg maar de aanloop van Halloween, dat is dan 2,5 maand. En dan eigenlijk op Halloween zelf, dan begin je aan de kerst.
2: Ja, klopt.
1: Ja, nou, ik vind het wel een steltje. Maar,
2: ja, ik hou er echt van.
1: En is de kerstboom dan ook bij jou echt tot aan maart staat die dan, of dat niet?
2: Nee, dat niet. Ik doe hem meestal wel de eerste week van januari weer weghalen. Als je hem zo lang hebt staan, ja, dan ben je wel beu. Mm-hmm. Maar ik geniet daar wel echt van als ik hem heb staan zo. Ja.
0: En zit jij dan ook half januari lekker met een cocktail in je bikini in de achtertuin?
2: Nou, dan nog niet.
0: Want wanneer vier jij dan de zomer?
2: Ja, ik begin met de lente al, als het een beetje mooi weer is en zo. Dan ga ik plantjes planten voor de moestuin. Ja.
1: En als het dan echt warm wordt... Dan gaan we lekker.
2: Ja, dan heb ik het wel weer gehad.
1: Ja, dan gaan we lekker Halloween. Ja. Nou, wat heerlijk, Esther. Heel veel succes met al die pronkstukken, pompoenen. Noem het maar op.
0: Fijne avond.
1: En een hele fijne avond.
2: En dat het snel mag regenen. Doei.

0: Sienna Spyro op Q-Music, Material Lover. Het is bijna 6:30. Headlines van nu.nl, zometeen met Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Volgende week is nog één keer, voorlopig, de Grand Prix van Zandvoort. En je hoort zo wie de prijs gaat uitreiken.
0: En de top 40 update komt eraan. Daarin onder andere Stella Lefty.
2: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute hits een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
17: Geeft ruimte.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 1 file op de A20, Gouda Hoek van Holland, bij Nieuwekerk en den IJssel. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer, 10 minuten vertraging.
24: Ja, dan ook nog flitsers op de A7 richting Bolsward bij 108.0. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En tot slot op de A27 richting Hilversum bij 112.0. Nou, dan nog het weer van Weerplaza. Nou, tot vanavond blijft het ongeveer 22 graden. Morgen tropisch heet, snikkelwarm, 38 graden.
23: Die teleurstelling bij jou.
24: Ah, het is prima. Het is echt even afzien, maar we slikken de drol.
23: Overmorgen is het weer minder, toch?
24: Ja, dat klopt, ja. Vanaf dan gaan we al langzaam weer richting herfst.
0: Slik jij lekker die drol, dan zijn we zo.
24: Wat een gore omwerking is dat eigenlijk. Ja. Ik ga dat ook nooit meer gebruiken, excuus.
0: 6:58, headlines van nu.nl, Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedenavond. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. De hackersgroep staat erom bekend dat ze vaker aanvallen uitvoeren op grote bedrijven. Doel is dan om losgeld te vragen voor de gestolen gegevens. Ondanks de ernstige droogte in ons land is er nog geen officiële watercrisis, zeggen experts. Wel is er een landelijk watertekort, zegt minister Karremans bij de NOS.
3: Kijk maar naar de binnenvaart, kijk maar naar telers, tuinders, boeren die niet meer hun gewassen kunnen besproeien met water. Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om er toch maar voor te zorgen dat er water bij de mensen komt die dat nodig hebben. Maar ja, wij kunnen ook geen water maken. We zijn afhankelijk van neerslag en ook van wat er binnenkomt in de Rijn. En dat is heel weinig.
2: Ja, toch zijn er nog geen problemen met ons drinkwater of met de energievoorziening. Pas dan is er sprake van een crisis. Op het circuit van Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Formule 1-race. En daarom reikt koning Willem-Alexander de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de Grand Prix samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De Formule 1-races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt.
24: Ja, ga jij er nog heen, Tom, of niet?
0: Nee, want wij zitten gewoon hier op de radio.
24: Ja, dat klopt. Maar je hebt niet vrijgevraagd.
0: Nee, ja, ik ga eind van de maand ben ik ook nog een keer een weekendje weg. Dus ik dacht, dat kan ik ook niet maken richting de baas. Je ziet me weer aankomen. Weer een weekend weg. Nee, we zitten gewoon lekker op de radio dan, man.
24: Ook leuk.
0: Ja, en wat vet dat koning Willem-Alexander die beker gaat uitreiken.
24: Ja, dat is toch wel cool. Dat zal hij toch ook wel stiekem wel leuk
0: aan Max Verstappen.
24: Ik bedoel, hij moet natuurlijk ook menig dorpshuis openen. Maar dit is toch wel echt even een dingetje. Ja,

0: Ja, bijvoorbeeld een goede vriendin van mij, die heeft een hele lieve tackle Koos. En die heeft een hernia opgelopen, dus die moet geopereerd worden. En dat kost dan gewoon €3000.
1: Ja, maar ja, Koos is toch Koos.
0: Ja,
1: dus Koos moet geopereerd worden.
0: Ja, en dat is misschien wel even een leuke vraag, Tom. Helemaal geen leuke vraag. Stel, Olly mankeert wat.
1: Mm.
0: Tot hoe ver zou jij financieel gaan voor Olly?
1: Eurotje of 50.
0: Nee, even serieus. Olly moet een serieuze operatie.
1: Ja, nee, dan wordt de portemonnee wel getrokken, ja.
0: Tot hoe ver ga je, Tom van der Weert?
1: Ja, ik denk, is dat financieel afhankelijk?
0: Nee, maar
1: heeft ook te maken met of het beestje moet lijden of dat...
0: Ja, maar stel, Olly die moet voor €1,5 ton geopereerd worden. En dan overleeft Olly het.
1: Ja.
0: Doe je het?
1: Nou, de €1,5 ton, dan moet ik wel eerst even mijn huis verkopen en hier en daar een crowdfunding. Dus dat kan niet. €1,5 ton, dat kan ik niet betalen nu.
0: Nee, maar voor hoe ver?
1: Als die morgen een operatie zou moeten hebben van dat ze zeggen kost €2000, nu zeggen ja of nee, dan gaat hij onder het mes.
0: Tuurlijk. Ja, oké.
1: Ja.
0: En dat is ook even slikken.
1: Ja, dat is zeker slikken, ja.
0: Dat is zeker slikken.
1: Zeker slikken.
0: Maar dat was niet mijn vraag. Hoe ver ga jij financieel?
1: Ja, hoe ver ga je? God,
0: zou jij al jouw geld inzetten?
1: Zou de hele rekening plunderen voor
0: juist,
1: een operatie voor een dier?
0: Zou jij jouw Pokémon-verzameling verkopen voor een operatie van Olly?
1: Oh, dat denk ik wel, ja.
0: Oké.
1: Ja hoor,
0: dan
1: gaan de Pikachu's de deur uit. Ja, dan krijgt Olly een operatie.
0: Okay.
1: En jij?
0: Ja, ik zou ook ver gaan.
1: Miep en Gibby?
0: Ja, ik zou helemaal financieel helemaal leeg.
1: Mm.
0: Tuurlijk. Mijn vriendjes, man. Mijn cartoons.
1: Ja.
0: Ja, die moeten het gewoon overleven.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, ja, het is echt financieel vrij pittig. Zo'n huisdier.
1: Ja, we hadden laatst ook. We gingen naar het buitenland, naar Italië. Dan moest hij ook een spuit hebben voor de hondsdolheid.
0: Dus weer een Pikachu verkocht.
1: Weer een Pikachu verkocht, ja.
2: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
2: Dit is de top 40 update.
1: Het is de update van donderdag 13 augustus 2026. Wat ga je horen? Nou, zometeen op 1. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 een tip voor de top van Silva Bumba. En op 3 de ex-alarmschijf van Stella Lefty. Eerst gaan we naar de mannen van Flair. Ze hoppen deze zomer van festival naar festival. En ze gaan hartstikke lekker. Ook in de Nederlandse top 40. Hun debuut in de lijst houdt het nu al bijna een maand vol. Is rustig aan het stijgen. En ik gok dat ze morgen wel weer een paar plekjes gaan klimmen. Door het

De top 40 update op plekje 3. Het is de ex-alarmschijf van Stella Lefty. Ja, deze hit heeft zichzelf net op tijd herpakt. Want een paar weken terug was hij gezakt naar plekje 40. Maar nu dus een nieuw leven ingeblazen. En het gaat dus juist nu harder dan daarvoor. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2. Het is een tip voor de top van de Britse producer Silva Boompa. Hij maakte een remake op een klassieker uit 1999. Get It On Tonight van Montel Jordan. Haalde in 2000 de top 10 van de Nederlandse top 40. En Silva Boompa heeft dus deze hit een nieuw leven ingeblazen. Grote kans dat hij

inderdaad de top 40 update van 13 augustus 2026. Als volgt archief in. 4 was voor Door het Oog van de Nacht van Flair. 3 Stella Lefty Boston. En dus 2 Silva Boompa on Tonight. Gaan we naar de nummer 1. Ja, het is weer tijd om de nieuwe nummer 1 van morgen te voorspellen. Stiekem hadden we gehoopt dat er wellicht wat meer spanning zou zijn aan de absolute top in de Nederlandse top 40. Maar goed, in de 4 weken dat Bram en ik hier de middagshow hebben gedaan, was er geen discussie mogelijk. Die Die van Shakira heeft ondertussen al 7 weken het goud in handen. En nog steeds wordt deze het meest gestreamd in Nederland. Je hoort hem natuurlijk ook aan de lopende band op de radio. Dus ja, wat zal dan de voorspelling voor morgen zijn? Doe jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Dat kun je doen op qmusic.nl/top40. Daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Ja, en onze voorspelling, gebaseerd op de statistieken van alleen vandaag, zal dat wederom deze zijn.

0: Zo, dat was hem dan.
1: 4 weken Q-middagshow, wij zijn weg.
0: Wij zijn weg, wij gaan weer naar de krochten van het weekend. In de donkere holen.
1: Nee joh, leuk man, zaterdag zitten we er weer.
0: Ja, dat bedoel ik. Dan zijn we er gewoon weer. Maandag zijn Anton en Domine gewoon weer. Dus dat is hartstikke leuk. Gewoon weer met verdubbel je salaris, gewoon weer met tankbonnen bingo zoals je het kent.
1: Ja hoor.
0: En wij dus weer lekker in dat weekend.
1: Zometeen de avondshow. We hebben gisteren natuurlijk alvast...
0: Oh, er kwam even wat omhoog.
1: Er kwam even wat omhoog. We hebben gisteren alvast kunnen genieten. Vanavond weer Joost en Quinty.
2: Had jij nou gewoon een klein hiccupje van die shampoo die je hoorde
1: gezond? Wij zitten even een bubbeltje te drinken, ja, op 4 weken middagshow.
0: En een borrelnootje.
1: En een borrelnootje, nou, dan weet je het wel.
3: En verdiend. Hartstikke goed gedaan, jongens.
2: Nou, borrelnootjes, hij gaat dood als ze een noot ruikt, hè?
1: Ja, oh jee.
3: Ja.
1: Nou, dan halen we die even
3: en
1: weg.
3: Nu? Ja. Even schoonmaken straks, Bram, dat station van jou.
0: Ik heb die borrelnoten niet aangeraakt.
3: Oké, dan is het goed.
0: Dus Tom, als jij even een epipen en
1: jou
0: een doek haalt.
1: Dat is goed.
0: Dan komt het wel goed.
1: In je bovenbeen, toch?
3: Jazeker.
1: Ja, top.
3: Nou, dan weet hij goed, hè, brandweerman.
0: Ja. Kijk, zo zie je
3: Zo zie je maar.
0: Zo zie je maar weer. Nou, wij rotten snel op naar het weekend.
1: Moet je nog even vertellen wat er gaat gebeuren? Of,
0: ja, klok zeker.
3: Ja, en als je blijft luisteren, dan radio, hè. Ja. Dat gebeurt straks gewoon radio.
0: Radio?
3: Ja.
1: Radio, oké.
0: Zet hem aan. Here comes

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
11: Deze week in de bonus. Aha.

0: tijd. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In

0: you. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Exact 7 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca.
7: Goedenavond. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn, maar de minister van Transport is diep bezorgd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de plek van het ongeluk. De trein ontspoorde in een dorpje in de buurt van de kust. Meerdere wagons liggen omgekeerd naast het spoor. En op beelden is te zien dat sommige reizigers daar uitgeklommen zijn. In Maastricht is een woonwijk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Gisteravond liep het daar uit de hand. Tientallen jongeren zorgden voor geluidsoverlast. En ook staken ze vuurwerk af en werden er brandjes gesticht. De lokale burgemeester wil niet dat buurtbewoners zich weer onveilig voelen. En dus grijpt ze in. Er is extra politie op de been en agenten mogen ook preventief fouilleren. Dan naar Almere, want daar is het WTC-gebouw uit voorzorg ontruimd. Op de bovenste verdiepingen is er een brandlucht geroken. Maar er is geen vuur of rook te zien, dat zegt de brandweer tegen Omroep Flevoland. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak van die lucht. In het WTC-gebouw zitten tientallen bedrijven. Hoeveel mensen er geëvacueerd zijn, is niet bekend. En dan nog sport, want rond deze tijd trapt FC Twente af in een kwalificatievoorronde van de Conference League. Ze spelen tegen een club uit Slowakije, maar spannend wordt dat waarschijnlijk niet. Want eerder won FC Twente al met 6-0. En dus is het vooral een formaliteit, dat vertelt onze sportverslaggever Stan Wachtman.
8: Ja, het kan niet meer fout voor Twente en mogelijk krijgen ook meerdere spelers rust, aangezien Twente zondag alweer speelt tegen PEC in de Eredivisie. Het is vooral een wedstrijdje dat FC Twente tussendoor nog eventjes moet afwerken.
7: En vanavond is er nog meer voetbal, want ook Ajax komt in actie in de voorrondes van de Conference League. Zij spelen in Ierland de return tegen Shelbourne. Die wedstrijd begint om 20:15. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het vannacht rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 8 minuten.
6: En Quinty. Quinty Misijan, goedenavond.
9: Joost Winkels, goedenavond.
6: Ruben Hille, 20 seconds. Zometeen ook Anouk. Girl komt eraan naar Axwell en Ingrosso.

0: with you.
1: Ruben Hille bij Q-Music in 20 seconds. Maakt het 7 minuten over 7. Joost en Quinty hier. Happy Little Friday.
2: Happy Little Friday.
1: Het is de day after de grote zonsverduistering. Hoe voelt dat als zelfbenoemd sterrenkundige, Quinty? Jij bent de NASA-app gebruik je vaker dan TikTok.
2: Ja, dat is toch een beetje ook mijn persoonlijkheid aan het worden. Ik heb een soort kater na gisteren. Soort kater. Waarin ik dus mijn eigen ervaring, toen ik het aan het meemaken was, helemaal geweldig vond. En toen zag ik toch filmpjes online. En dat is natuurlijk altijd waar het misgaat. Dan ga je Instagram op. En dan denk je, ja, dan ga je jezelf vergelijken met een ander. En dan denk je, ja, ik stond hier op de redactie van de Libreien. Of wat het ook was, de Libressen.
1: Libellen.
2: De Libellen, dankjewel. Ik sta daar op de zesde van dit gebouw te kijken. En het was hartstikke leuk. Maar sommige mensen stonden op een prachtige berg. In Spanje. Met een volledige eclips. En dan denk ik, ja.
1: Dan vind je het toch een beetje tegen, hoor ik.
2: Is het toch, ja. Het was leuk, maar ja. Het was niet een berg in Spanje.
1: Nou, jij hebt tenminste iets gezien.
2: Ja, dat is waar.
1: Ik heb niks gezien.
2: Maar heb ik het je een beetje kunnen meegeven?
1: Je hebt het supergoed verteld. Ik dacht toch, toen er een liedje draaide en het gaande was, dacht ik, ik ren hier toch even snel naar een kantoortje. Dus ik doe daar een gordijn open. En ik doe precies waar alle artsen, artsen voor hadden gewaarschuwd. Toen dacht ik, ja, toch even snel kijken. Dus toen dacht ik, oh, dit is zo dom. Want dit is precies dus wat je niet moet doen. Dus toen dacht ik echt, ja, nu ben ik blind. Toen heb ik, I kid you not, een artikel opgezocht van het AD, van het Algemeen Dagblad. Daarin was een meisje geciteerd die een paar jaar geleden een keer in de zon had gekeken, nu aan één oog blind was, of in ieder geval blinde vlekken zag, of zwarte vlekken. Anywho, zij zei, nou, een uur later zat ik op de fiets, toen begon het. Nou, dus ik kijk op de klok. 8:10 was het volledig verduisterd. 9:10 denk ik, nou, nu gaat het beginnen. Nu word ik dadelijk echt blind.
2: Nu komt het.
1: Nou, vanochtend, niks aan de hand.
2: Dat is toch fijn.
1: Dat is toch fijn.
2: Ja, dat is toch een fijne gedachte.
1: We beginnen dit programma uiteraard met wie van de twee vandaag de vraag.
3: Wie van de twee heeft deze week met gevaar voor eigen leven een dimmer geïnstalleerd?
1: Dat was ik. De man met twee linkerhanden. Dus daar ging natuurlijk niet zoals het moest gaan. Zometeen meer.

0: Alex Warmbijk, je music en Fever Dream. 7:15, Joost en Quinty hier. We beginnen het programma altijd met wie van de twee. Vandaag de vraag.
1: Wie van de twee heeft deze week met gevaar voor eigen leven een dimmer geïnstalleerd?
0: Nou, dat was ik. Joost, ja.
2: Ja, verbaast niemand.
0: Nee, nou kijk, ik wil gewoon rond de 30 beter kunnen klussen. Ik wil dat gewoon kunnen. Nu kan ik helemaal niks. Ik heb een keer een spiegel opgehangen. Daarbij heb ik dwars door de muur heen geboord. Dus dat is een beetje het
2: niveau.
0: Het niveau. Ik heb twee linkerhanden en ik wil in ieder geval van één linkerhand een rechterhand maken. Dus vorige week heb ik al mijn vriend Tim gebeld om een lamp boven de eettafel op te hangen. Want ik durf dat gewoon niet. Ik denk dat dit helemaal misgaat. Maar toen dacht ik, oké, ik heb Tim al gebeld voor de lamp. Ik ga hem niet bellen voor de dimmer die nog geïnstalleerd moet worden. Dus ik dacht, dat moet ik gewoon zelf kunnen. Dus ik ben netjes naar de Praxis geweest. Ik heb de juiste dimmer gehaald. En die dimmer die bestaat eigenlijk uit een paar onderdelen. Een paar verschillende lagen. Dus je hebt iets wat je moet monteren op de muur. Vervolgens heb je daarin de dimmer die je plaatst. Dan een kapje erop en dan nog een kapje erover. En dan een draaionderdeel. Nou, je weet een beetje hoe zoiets in elkaar steekt. Op een gegeven moment is het zo dat ik dacht, oké, dan moet ik bij de bouwmarkt een spanningsmetertje halen. Want dan moet ik mezelf natuurlijk niet onder stroom zetten. Dus zover
2: vind ik al heel verstandig.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
0: Ik was al goed op weg. Dus spanningsmetertje gekocht om mezelf niet onder stroom te zetten. Nou, dat ging allemaal goed. Dus op een gegeven moment monteer ik eigenlijk als het ware het omhulsel van die dimmer op de muur. Ging allemaal hartstikke goed. Vervolgens de twee draden die uit de muur komen, monteer ik aan het mechanische deel, waar die stroom dus in moet. Nou, ja, ging allemaal goed. Ik plaats de dimmer terug in het houdertje op de muur. En toen moest ik de dimmer dus eigenlijk vastzetten in de houder. Snap je het dan nog?
2: Zo, ja, zeker.
0: Twee,
2: ja,
0: schroefjes,
2: ja, ja.
0: Zo, dan moest ik mee vatsen. Nou, er waren hele kleine schroefjes. En ik dacht, nou, ik heb niet het juiste schroevendraaiertje, maar ik heb wel een schroefmachine.
2: Oh god.
0: Eigenlijk is dat een boormachine, maar die kun je ook op schroeven zetten. Dus ik zet die schroefmachine zet ik op stand 1. Gewoon de allerlichtste stand. Doe het bitje erin. En aan de rechterkant doe ik het kleine schroefje erin. Zo om die dimmer vast te zetten in die houder. En bij de andere kant doe ik het ook. Maar ik voel gewoon, dat schroefje gaat er voor een goede 75% in. Maar daarna gaat hij niet meer verder. Dus ik denk, oké, ik moet nog wat beter duwen. Ik moet hem meer druk zetten. Toen dacht ik, dit gaat niet goed. Dit gaat gewoon helemaal niet goed. Wat doe ik? Ik draai natuurlijk de hele kop van die schroef helemaal lam.
2: Oh,
0: ik draai die hele schroef helemaal lam.
2: Kruisje eruit.
0: Dus nu steekt er een schroefje uit, wat ik er gewoon niet meer uit krijg. Ik heb geen tang. Ik heb nog met een schaar geprobeerd die schroef eruit te krijgen. Want de rest van de lagen gingen er nu niet op. Ik kon de rest van de kap niet afmaken, zeg maar. Nou, toen dacht ik, verdomme, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Want ik probeer het weer zelf en het gaat dus weer mis. Nou, toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik heb nog een ijzerzaag en daarmee kan ik misschien wel de kop van dat kleine schroefje eraf zagen. Ja, ik zie jou echt helemaal je wenkbrauwen fronzen.
2: De oplossing van jouw niet helemaal ingedraaide schroef is een zaag?
0: Ja, want ik dacht, dan zit voor 75% wel de schroef erin. Zit de kop er alleen niet meer in, maar ja, die hoeft er ook niet meer uit. Snap je, hij hoeft er in principe ook niet meer uit. Dus ik pak die ijzerzaag, ik zaag als het ware de kop van die schroef eraf. Nou, dat lukt uiteindelijk. En toen dacht ik, hé, maar nu is het probleem opgelost. Want er zit nu aan twee kanten erin. Nou, zo heb ik het netjes afgemaakt. En verder op de muur gemonteerd. Nou, nu doet de dimmer het.
2: Ja, jij gaat echt keihard op de lijst met vrienden die ik nooit ga bellen als ik verhuis.
0: Echt?
2: Nooit, ooit, ooit.
0: Pico Bello BV heeft het weer voor elkaar.
2: Maar hij zit.
0: Hij zit, aldoende leert men. Zullen we dat maar afspreken? Aanmeldingen voor Klok tegen de Klok, die gaan bijna open. Eerst Daddy Yankee.
3: Ai.

0: Ella Langley bij Q-Music and Choose and Taxes.
1: Ik denk dus dat er een soort boerin in mij verloren is gegaan.
0: In een ander leven was jij boerin geweest?
1: Ja, ik kan dan dus zo even zo een nummertje van Ella Langley horen en dan gewoon dat helemaal voelen.
0: Oh, dat je helemaal op de boerderie.
1: Dat ik helemaal zo de country en dan op de boerderie. En dan kan ik me voorstellen dat er zo'n, ja, aan het line dansen bent.
0: Ja, ik zie
1: het. Zie je mij niet line dansen?
0: Nee, jawel, ik zie het wel.
1: Met zo'n hoed op.
0: Ja, maar kunnen we een keer
1: van de hele shebang?
0: Ja, kunnen we een keer doen. Line dance cursus, leuk.
1: Ga jij met mij line dansen?
0: Ja, we kunnen dat hier toch op een donderdagavond wel een keer doen, line dansen.
1: Maak mij helemaal gek.
0: Nou, we hebben een producer bij dit programma.
2: Ja, ja hoor. Nee, tuurlijk. Ja, zoals we wachten even, line dance cursus.
1: Staat genoteerd.
2: Ja, kunnen we doen? Ja, tuurlijk.
0: Hey, in een vorig leven was ik vooral geen klusser. Nee. Dus het is niet als ik engelbewaarder hoor en denk, nou, nu ga ik mezelf eens lekker aansluiten op de bouw. Helemaal niet. Ik had net verteld dat ik een dimmer had geïnstalleerd. Nou, dan moest ik natuurlijk weer een schroefje indraaien. Dat ging natuurlijk weer helemaal mis met een figuur. Met een figuurzaag, met een ijzerzaag. Met de kop van die schroever uiteindelijk afgedraaid. Veel zorgwekkende berichten nog in de Q-Music app. Die zeggen, goh, Joost, heb je wel de stroom eraf gehaald? Ja, dat had ik natuurlijk wel gedaan. Angelique zegt, een 10 voor de poging, 3 voor de uitwerking. Mijn techniekhart kromp al ineens toen je zei dat je aan de slag ging met een accutol. Nooit dat soort dingen elektrisch doen. Gewoon altijd met het handje vastdraaien. Nou, aldoende leert men.
3: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nieuwe ronde Knok tegen de klok. Zometeen jouw kans op een paar honderd euro. Ja, wat wij eigenlijk altijd horen in Knok tegen de klok is...
1: Nog eentje.
4: Ik dacht nog eentje. Ik zei ook tegen mijn vriend, ik wacht er nog één en dan zeg ik stom.
0: Ja, dat was ook gisteren het geval bij Judith. Ja, het ging gewoon weer niet goed.
1: Doe nou niet.
0: Als je mee wilt doen, het idee is heel simpel.
1: Ja, zeker. Je hoort straks gewoon een klok met oplopende getallen. En als jij op tijd stop zegt, dan is het geld voor jou. Zeg je niet op tijd, gaat de klok af. Dan ben je net zoals... Wie was
0: Judith.
1: Het voor? Ja, Judith.
0: Gewoon
1: de Sjaak.
0: Als je mee wilt doen, stuur klok via de Q-Music app. Doe dat vooral nu. En ook nieuwe release van BB Rexha.
3: Mattie en Marieke.
5: Marieke, als we terug zijn, dan ga ik uitleggen waarom ik vind dat parasols op stranden verboden moeten worden. Want ik heb me toch wat meegemaakt op het strand van Mallorca. Ik vertel je maandag meer.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
18: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller-milk, the moo you can't resist.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Joost en Quinty.
25: Hallo. Nieuwe ronde, knok tegen de klok. Zometeen is BB Rexha Fateless, de nieuwe

0: Q Music.
1: What?

0: Macklemore, Ryan Lewis en Thrift Shop bij Q-Music.
1: Ja, de aanmeldingen voor Knok tegen de Klok staan weer ontzettend voor je open. Meespelen kan als je nu Klok stuurt via de Q-Music app.
0: Ja, ik ben benieuwd of het vandaag goed gaat. Gisteren ja, was het weer die veelgehoorde zin in Knok tegen de Klok.
2: Ik dacht nog eentje. Ik zei ook tegen mijn vriend, ik wacht er nog één en dan zeg ik stom.
0: Nee, niet doen, niet doen. Dus niet wachten, niet nog eentje wachten.
1: Gewoon je instinct volgen, gewoon doen.
0: Als je mee wilt doen, stuur dan nu nog Klok via de Q-Music app. Spreken we zo meteen. Eerst naar Teddy Swims. Weet je waar ik vandaag achter kwam? Teddy Swims kan niet zwemmen. Nee, dat is

0: Kings of Leanback, music in You Somebody.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Kim, goedavond.
2: Goedavond.
3: Hallo Kim. Hey, vertel, hallo. Wat doe jij op deze zonnige avond?
2: Ik zit lekker in de tuin.
3: Oh, wat goed. Wat voor soort tuin heb je? Neem ons mee, want wij zitten in een vrij donkere studio.
2: Nou, het is niet een hele grote tuin. We hebben lekker een zwembad. En ja, ik zat lekker gewoon achteruit wat te puzzelen in een puzzelboekje. En ik denk, ik doe mee.
3: Ho, maar wacht even, want jij zegt dat heel casual. Jullie hebben wel een zwembad.
2: Ja, die kunnen we dan opzetten hoor. Dat is niet zo vast in de grond, maar wel 4x2. Prima.
3: 4x2 neerzetten, wel dan dus op de grond. Is dat dan met water wat je gewoon zo filtert? Zit daar een filter in?
2: Ja, zit een filter in en we hebben een kacheltje aan. Dus we hebben het ook nog verwarmd.
0: Jezus, wat een luxe, Kim. Doe maar.
3: Ik wil net zeggen, jij zegt nou niet zo'n grote tuin, maar ik vind het toch heel wat.
2: Ja, nou ja, het is ook heerlijk.
3: Ja, goed zo.
2: Ja.
3: Hey, en jij zei, jij wilt eigenlijk ook wel met dit spelletje meedoen om die tuin nog wat leuker te maken.
2: Ja, we hebben vandaag een bankje weggedaan en toen zaten we te denken van, goh, nou, wat doen we onder het afdakje? Wat voor leuke tuinset zullen we aanschaffen?
3: Ach, kijk, heb je wat op het oog?
2: Ja, wel 2 lounge stoeltjes met een tafeltje of zo.
3: Te gek, wat mag het kosten?
2: Ja, dat is de vraag, hè? Dat is de vraag.
3: Voor wat voor bedrag ga jij straks, Kim?
2: Nou, ik heb echt geen flauw idee. Ik zit echt te denken, oh, wanneer moet ik stoppen? Maar ik ga gewoon weer lekker gokken.
0: Oké. Ik wil je nog wel 1 keer even laten luisteren naar Judith van gisteren.
2: Ik dacht nog eentje. Ik zei tegen mijn vriend, ik was er nog 1 en dan zeg ik stom.
0: Het zijn de woorden die nog nagalmen. Zij zei, ik wacht er nog eentje. Dus Kim, wil je dat alsjeblieft niet doen vanavond?
2: Nee. Okay. Ik ga mijn best doen.
0: We gaan de klok starten. Jou de taak om te stoppen, oké? Okay?
2: Ja.
4: 46 euro. 82 euro. 119 euro. 143 euro. 157 euro.
2: Stop.
3: Och. Geknepen billetjes hoor.
2: Ja, dat had ik eigenlijk ook.
3: Maar 157 euro, dat is een prachtig bedrag. Daar kan je denk ik wel zeker in ieder geval iets mee voor die tuinset. Maar zullen we luisteren hoeveel er in de klok had gezeten?
2: Ja.
4: 184 euro. 250 euro.
0: Heus.
3: Oef.
0: Heus.
2: Oei.
0: Heus.
4: 310 euro.
0: Ja, dag.
3: Nou, joh.
0: Hey Kim, 310 euro in de klok had gewoon het dubbele kunnen zijn ongeveer.
2: Ja. Nou ja, beter iets dan niets.
0: En zo is dat. Die plakken we op een tegeltje niks meer doen. 157 euro van de 310 is voor jou, Kim. Gefeliciteerd en heel veel plezier ermee. Tot later.
2: Dankjewel.
0: Vanavond om 10:15 bij Lars en Nieuw ronde knok tegen de klok. Hey, Kim wist wel wanneer ze moest stoppen.
3: Zeker weten.
0: Daar ben ik blij mee. Dat is Martin Garrix bij Q. Stay.

0: Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran. So rewind, repeat it. And repeat it.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 916.
3: Wat hou jij stiekem geheim voor je partner?
0: Ja, en het mag echt gaan om kleine dingen. Misschien rij je iedere donderdagavond wel lekker naar de McDonald's zonder dat je partner dat weet. Of rook je nog wel eens een sigaretje zonder dat thuisfront het weet in de pauze. Zou natuurlijk zomaar kunnen.
3: Zou zomaar kunnen.
0: Ik doe iets wat mijn partner ook niet weet.
3: En je kijkt daar een partij ondeugend bij.
0: Ja, ik weet, zij is nu 16 uur in de sportles. Dus ik kan het zo echt veilig vertellen. Ja, die sportles begint om 8 uur. Dus ik zal het zo meteen.
3: De kust is veilig.
0: Om 7:50 vertellen. Maar hier staan in sommige relaties gewoon echt de doodstraf op.
3: Oei!
0: Wat het is, hoor je zo meteen. En ik wil ook graag, ja, toch wel Q-luisteren in Nederland vragen. Deel vooral je geheime via de Q-music. Mag ook anoniem, hè? Als jij denkt, ik heb gewoon een affaire. En ik voel dat ik dat even moet delen met de rest van Nederland.
3: Gooi het op, het is veilig bij ons.
0: Kingdom of Fear ook zo. Just another day in the kingdom of fear. The kingdom of fear. Cameron Whitcock.
3: Paspoort.
4: Check.
3: Zonnebrand.
4: Check.
3: Muziek voor onderweg.
5: De top 40.
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister... Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Exact 8 uur, het Q-music nieuws van nu.nl.
5: Krijg van Rebecca.
9: Goedenavond. Er is een landelijke storing in het systeem van de NS. En daardoor kan je op de borden op treinstations nu geen reisinformatie zien. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen. En is de informatie in de app nu niet actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling. De NS werkt ondertussen hard aan een oplossing. In Utrecht zijn vanmiddag een tram en een bus op elkaar gebotst. 5 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder de chauffeur. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde rond 6:30. Het ging mis toen de bus af wilde slaan en daarbij tegen de tram aankwam. De bus schoot door die klap van de weg af en de tram is ontspoord. Door het ongeluk rijden er voorlopig geen trams tussen Utrecht en IJsselstein. In Den Haag lopen honderden mensen vanavond mee in een stille tocht. Die wordt georganiseerd voor de vrouw die vorige week werd doodgeschoten in haar huis. Haar kinderen lopen ook mee. Hun vader wordt verdacht van de moord. De vrouw bleek ook nog eens zwanger te zijn. En dan nog sport, want over 3 kwartier trapt Ajax af in een kwalificatievoorronde van de Conference League. In Ierland spelen ze de return tegen Shelbourne. De eerste wedstrijd werd met 3-1 gewonnen en dus moet deze ook geen probleem zijn. Dat verwacht sportverslaggever Stan Wachtman.
20: Het was een klein wonder dat Ajax slechts met 3-1 won van Shelbourne, want gezien de kansen had het ook 8-1 kunnen zijn. Ja, het kwaliteitsverschil is zo groot dat Ajax niet meer in de problemen zou komen. Maar vroeg 1 of 2 keer scoren om alle hoop weg te halen bij Shelbourne, ja, dat zou natuurlijk lekker zijn.
9: Ajax is niet de enige ploeg die vanavond in actie komt. Ook FC Twente speelt op dit moment en dat doen ze tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
23: Dan het verkeer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer 10 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderlo 3 kilometer. Je staat daar 12 minuten langer vast.
24: Ja, wat doe jij nou stiekem wat je partner niet weet? Mag groot zijn, mag klein zijn. Deel dat vooral even via de Q Music app.
25: Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren.

0: Katy Perry bij Q-Music en Last Friday Night.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 916.
3: Wat hou jij stiekem geheim voor je partner?
0: Ja, als je een duit in het zakje wil doen, de Q-Music app staat wagenwijd open. Mag ook heel anoniem. En het hoeft niet groot te zijn. Je hoeft niet een hele affaire voor je partner verborgen te houden. Maar gewoon een klein leugentje om best wel af en toe. Dat je denkt, nou,
3: hou ik even acht.
0: Ja, precies. Ja. Wat doe jij? Wat hou jij echt verborgen voor jouw partner?
3: Nou,
0: jouw verloofde?
3: Mijn verloofde. Ik zat er even over na te denken. Ik hou gewoon wel eens van spulletjes die wat meer mogen kosten.
0: Ja, je hebt schoenen nu aan. Dat is slangenleer ongeveer.
3: Ach, nee, dat zou ik toch nooit doen. Maar nee. die zijn gewoon wel wat duurder.
0: Ja.
3: En dan zeg ik toch niet helemaal hoeveel het allemaal heeft gekost.
0: Oh.
3: Dan kan ik toch mooie dingetjes. En dan denk ik, ja, dat hoef je helemaal niet. Dat hoeft niet.
0: Maar waarom zeg je dat dan niet? Je kunt er gewoon de prijs zeggen. Het is ook gewoon jouw geld.
3: Nee, klopt. Maar ik vind dat gewoon gênant ook of zo. Dan denk ik, hij is een hele praktische man. Hij heeft schoenen die hij nodig heeft.
0: Ja.
3: En ik heb allemaal belachelijke dingen die ik dan mooi vind en vet vind. En hebben gewoon een heel ander uitgavenpatroon daarin. Dus dan denk ik, nou, hou ik lekker gewoon een beetje voor mezelf.
0: Ik hou dus wel eens iets geheim waar volgens mij echt in meerdere relaties de doodstraf op staat. Kijk jij samen iets met Chris?
3: Nee, eigenlijk
0: jouw
3: niet.
0: Jouw verloofde? Kijk je wel eens iets met hem? Nee. Nou, ik kijk dus wel eens iets met Lara, mijn vriendin. Bijvoorbeeld Ex on the Beach. Maar het punt is, ja, we hebben nogal afwijkende ritmes. Dus ik zit nu hier. Zij werkt zeg maar van 9 tot 5 en ik van 5 tot 10 ongeveer. Dus eer dat wij samen iets kunnen kijken, komt het toch al gauw aan op het weekend. En nu is het zo dat bijvoorbeeld afgelopen week kwam de reunie van Ex on the Beach online. Dus je zit dan 9 afleveringen te kijken naar die singles op dat strand. En dan wil je nu toch weten, hoe is het nu met, weet je wel. Maar ja, ik weet, dit weekend is ook weer druk. Ja, eer dat wij dat kunnen kijken, is het zondagavond. Ja, en ik wil gewoon met Thomas, mijn producer van dit programma, gewoon kunnen keuvelen over die aflevering.
3: Oh.
0: Dus wat ik dan doe, ja, dat is ook een dikke tip voor iedereen. En ik vertel het nu al mijn vriendinnetjes in een sportles. Dan kijk ik dus die aflevering. En dan zet ik daarna de aflevering weer op 0. Snap je? Dus dan zet ik de aflevering zeg maar op 10 seconden. En dan lijkt het dus, als je dan dat Videoland-account opent, de volgende aflevering staat klaar. Weet je, dan zie je daaronder zo'n balkje van hoe ver je bent. En die staat dan helemaal aan het begin.
3: Jij maniak. Ja. En dan ga je dus voor een tweede keer met jouw lieve vriendinnetje, wat denkt, oh, wij gaan dit nu samen meemaken. Dit is nou bonding time. Ja. Ga je dat voor een tweede keer kijken, omdat je gewoon...
0: Ja, omdat ik weet dat het zondagavond is. En ik weet zondagavond, dan val ik gewoon in slaap. Dus dan is het ook niet zo erg.
3: Dat is pas erg.
0: Ja, maar dit is toch gewoon heel slim. Dat is een hele goede...

0: tot zover. Twee duiten in het zakje. Ben op zoek naar jouw verhaal. Cordon via de Q's. Ja, ik vind dit gewoon een hele slimme tip.
1: Nou, ik vind dit zwaar bedrog. Van de bovenste plank.
0: Cordon via de Q. Dit is Yugel. Dit is Jamaican. Q Music.

0: en Quinty hier. We beantwoorden 999 levensvragen. Vandaag 916.
1: Zeker. Wat hou jij stiekem geheim voor je partner?
0: Dat is een hele goede vraag. Even kijken. Nienke, goedenavond.
2: Goedenavond, met Nienke.
0: Nienke, vertel. Wat hou je stiekem verborgen voor je partner?
2: Nou, doen alsof je de hele dag druk gaat doen. Maar eigenlijk, als mijn man naar het werk gaat en de kinderen zijn naar school, stiekem mijn bed weer induiken.
1: Oh, wat lekker.
2: Ja, dat vind ik toch wel echt wel puur genieten.
1: Heb jij dan ook een lekker ritueeltje voor jezelf? Zeg maar, wat ga je dan vervolgens weer lekker zo in bed zitten doen?
2: Nou, eerst een half uurtje scrollen op mijn telefoon. Nou, eerst als iedereen de deur uit doet, dat ik op mijn bed plof. En dat je dat geluid maakt van, iedereen is weg. En dan gewoon even lekker een half uurtje scrollen op mijn telefoon. Gewoon helemaal niks. En dan val je langzaam in slaap.
1: Vrouw, even lekker you time.
2: Ja, precies.
0: Maar Nienke, misschien moet je ook werken overdag? Of?
2: Ja, nee, ik werk heel veel. Dus als ik dan een dag vrij ben...
0: Zo,
1: Dit is een unicum.
0: Ja, ja.
2: Dit is een unicum.
0: Dan
2: denk ik, morgen ga ik dat doen. Dat is, en dat vertel ik dan niet.
0: En dan komt het gezin thuis en dan vragen ze... Goh, Nienke, wat heb je vandaag gedaan? En dan is jouw antwoord...
2: Nou, vaak doe ik dan, als ze dan thuiskomen, doe ik net als ik heel druk ben.
1: Jij weet precies, de kinderen komen thuis om ongeveer een uurtje of 3:30. Dan ga ik eens een partijtje hevig zitten stofzuigen.
2: Ja, maar goed, dat doe ik niet altijd, hè. Dus gewoon heel af en toe dat ik denk van, dit is echt mijn dag.
1: En hoe lang heeft zo'n luiermoment wel eens geduurd bij jou?
2: Dat is soms wel heel lang geweest. Ja, dan zet ik 's ochtends de wekker en dan moest ik om 2:15 eruit om mijn jongste kind te halen van school.
1: Wat geweldig. Jij leeft het leven, Nienke. Ik geef je groot gelijk.
2: Ja, heel af en toe kan het toch?
1: Zeker.
0: Heerlijk, Nienke, dat je gewoon weer terug naar bed gaat als het hele gezin naar werk gaat op je vrije dag. Ja, bekijk het allemaal maar. Het is Nienke-dag vandaag. Ciao.
2: Precies.
0: Tot laat. Dankjewel, Nienke, voor je verhaal.
2: Is goed. Hoi.
0: Hey, Jolanda, goedavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Nou, wat hou jij verborgen voor jouw geliefde?
3: Ja, het is niet iets waar ik heel trots op ben. Maar als ik naar werk ga, dan ga ik met de auto een half uurtje rijden. Neem ik altijd lekker een bakje koffie mee. En dan lekker in een mok, weet je wel. En die heb ik afgelopen maandag dus meegenomen in de auto. En toen ik pakte, voordat ik een slok kon nemen, liet ik hem omvallen. En ik zie precies tussen de stoel en de middenconsole naar beneden gevallen. Dus de hele inhoud ligt nu op de bodem van mijn auto. Ja, en met dit weer ruikt mijn hele auto naar koffie.
1: Oh nee. En lekker een cappuccino.
3: Cappuccino was het ook nog in, met karamel erin. Dus het ruikt ook behoorlijk zoet.
0: Oh, dat is zuur en dat plakt en alles erop en eraan. Maar waarom durf je niet gewoon te vertellen? Het kan toch gewoon gebeuren?
3: Ja, de auto is toch een beetje zijn heiligdom, dus ik durf het niet te zeggen. En nou is hij er dinsdag mee weg geweest. En toen dacht ik, maar nee, hij heeft het niet geroken. Maar nu zijn we een paar dagen verder. Ja, een zonnetje op de auto, het is echt vreselijk. Het ruikt er gewoon naar koffie.
0: Maar ik wou net zeggen, is het alsof je de Douwe Egberts winkelfabriek in loopt ongeveer? Als je nu... is op zich niet een hele onaangename geur, toch? Gewoon koffie, de geur van koffie.
3: Zo ruik je auto nooit natuurlijk.
0: Nee.
3: Dus ik ben bang dat als hij er morgen instapt, dat hij denkt van dus ik moet echt even iets met huisparfum of carparfum eens aan de slag gaan, want het is echt heel erg.
0: Ik zou zo'n geurkerstboompje kopen bij het tankstation, weet je? Dan hang je die gewoon aan de spiegel.
3: Oh, zo'n dennengeur.
0: Ja, zo'n dennengeurtje.
1: Nou, ik denk dat jij grove geschut nodig hebt, hoor, Jolanda.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik vrees het ook. Maar ik moet het nog even gaan verbloemen zo.
0: Hey, Jolanda, wat voor auto is het?
3: Een T-Roc.
0: Een T-Roc?
3: Een T-Roc, ja.
0: Volkswagen T-Roc.
3: Een Volkswagen, ja.
0: Hoe heet je man?
3: Johan.
0: Johan, je Volkswagen T-Roc, die ruikt naar koffie.
3: Ja.
0: Jolanda, dankjewel voor je verhaal.
3: Dankjewel.
0: Sterkte thuis.
3: Doei.
0: De collega's van Johan, die denken, die T-Roc, dat

0: Cat's Eye, Animal Bakey Music. Ja, ik moet nog steeds lachen om Nienke, die dan, ja, net vertelde wat zij niet thuis durft te zeggen. Maar zodra het gezin dan weg is en zij heeft een dag vrij, dat ze gewoon lekker terug naar bed gaat.
1: Ploft mama Nienke even helemaal lekker het bedje weer in.
0: Is toch geweldig?
1: Ik geef er zo groot gelijk.
0: Zometeen gaan we spelen een nieuwe ronde Hoger-Lager. Zou je het zometeen nog een keer aandurven, Quinty, om aan de start te verschijnen van Hoger-Lager?
1: Aandurven? Ik verdien revanche na vorige week.
0: Ja, vorige week lag je er alweer bij de eerste uit.
1: Ja, dat was gewoon gênant.
0: Het was gewoon gênant. Eigenlijk is het idee heel simpel. Je hoeft alleen maar te zeggen Hoger-Lager. Of meer of minder. Vandaag gaan we spelen met volgers van Instagram. Dus de grote vraag is, wie heeft er meer volgers? Jij hebt een hoop volgers. Jij bent een vrouw die veel op social media te vinden is.
1: Ja, correct. Hier zou die verslaving toch nog eens van pas kunnen komen.
0: Zeker. Mocht je nou denken, nou, ik wil achteraan in de rij aansluiten, of misschien wel vooraan, want Quinty zou er zomaar bij de eerste keer al uit kunnen liggen. Dan mag je even melden. Hoger, lager. Doe zo meteen even die Q-music. We moeten richting de 10. Ja, Quinn, ik heb veel vertrouwen in jou, maar ik denk gewoon niet dat het jou lukt om tot de 10 te komen.
1: Ja, en ik vind dat heel vervelend en negatief dat jij als mijn radiopartner dit zo over mij zegt.
0: Maar ik gun gewoon de Q-luisteraar wel dat Q-music prijzenpakket. Dus als je denkt, oké, ik wil meedoen met Hoger, lager, kom maar door voor die Q. Als pleister op de wond dan voor jou, Harry Styles.
1: Nou, het is alweer goed.
0: En American Girls komt er aan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
9: Welkom bij de
8: nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Joost
0: en Quinty.
1: Als je mee wil doen met hoger lager, mag je nu melden via de Q Music app. Dit is Harry Styles.

0: We gaan een nieuwe ronde hoger, lager spelen. Het idee is eigenlijk heel, heel, heel simpel. Je moet gewoon simpel zeggen, hoger of lager op het volgende in de rij. We spelen vandaag met Instagram-volgers. De grote vraag is, wie heeft daar meer volgers? Lieve Quint, jij bent een vrouw die zich veel begeeft op social media.
1: Ja.
0: Dus we willen graag met jou beginnen. Mocht je nou fout hebben, is daar bijvoorbeeld Michel. Michel, goedavond.
2: Een hele goede avond.
0: Nou, jij bent de eerst wachtende in de rij. Dus mocht Quinty een fout maken, dan komen we direct bij jou.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Vooralsnog gaan we beginnen met Quinty. En we beginnen met Wesley Snijder. Daarna gaan wij naar Jutta Leerdam. De grote vraag is, heeft zij meer of minder volgers dan Wesley Snijder?
1: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is goed. Dan gaan we naar Monica Geuze. Meer of minder dan Jutta Leerdam?
1: Minder.
0: Minder is goed. Dan gaan we naar Lil Kleine. Heeft hij meer of minder volgers dan Monica Geuze?
1: Minder.
0: Michel, goedavond.
2: Ah, goedavond.
0: We komen lekker bij jou, want dat is niet het goede antwoord.
2: Van Lil... Ja. Oh, sorry.
0: Nee. Ik wilde zeggen, van Lil Kleine gaan we naar nu.nl. Volg je dat op Instagram, nu.nl?
2: Ja, dat volg ik wel. Maar ja, als je me nou vraagt hoeveel volgers... Ik denk meer dan Lil Kleine.
0: Nu.nl heeft meer volgers dan Lil Kleine.
2: Ja.
0: Hey Terry, goedavond.
3: Hi, goedavond.
0: Jij bent aan de beurt, want het antwoord is niet goed. Terry, we gaan van nu.nl naar Roxy Dekker. De grote vraag is, heeft Roxy Dekker meer of minder volgers dan nu.nl?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is hartstikke goed. Volg je Roxy Dekker op Instagram?
3: Nee.
0: Nee, nou, ga het vooral doen. We gaan naar K3. Heeft K3 meer of minder volgers dan Roxy Dekker?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij, is niet het goede antwoord. Oh. Helaas, we moeten naar Rick. Rick, goedavond. Oh, daar viel Rick net weg. Even kijken. Rick, ben je er nog?
4: Ja hoor, ik ben er nog.
0: Oké, fantastisch. Hey Rick, we zijn bij K3. Dan gaan we naar Q-Music als radiozender. Heeft dat meer of minder volgers dan K3?
4: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is het goede antwoord. Dan zijn we bij het NOS Jeugdjournaal. Heeft dat meer of minder volgers dan Q-Music? Minder, zeg jij. Dat is niet het goede antwoord. Gaan we naar Sandra. Sandra, goedavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Nou, Sandra, je hoeft hem eigenlijk echt waar alleen nog maar in te koppen. Want we zijn namelijk bij nummer 10.
5: Oké, okay, nou,
0: dus
5: spannend.
0: Als je het goed hebt, dan win je gewoon het Q-Music prijzenpakket.
5: Oké, okay, nou, we gaan ervoor.
0: Het NOS Jeugdjournaal, daar zijn wij gebleven. Dan gaan we naar Eloïse van Oranje. Ook wel onze gavinfluencer genoemd. Heeft zij meer of minder volgers dan het NOS Jeugdjournaal?
5: Dan ga ik echt voor meer.
0: Voor meer, zeg jij. Eloïse van Oranje zou er meer hebben dan het Jeugdjournaal?
5: Ja, denk het wel. Ja. Blijft een gok.

0: Het blijft een gok. Ik hoor het je zeggen, ik hoor het je zeggen.
1: Ja.
0: Sandra.
1: Ja.
0: Het is niet goed. Het is niet het goede antwoord. Helaas, Sandra.
1: Helaas, helaas. Jammer, niks aan te doen.
0: Nee, dat betekent dat het Q-Music prijspakket nu vrijkomt. Als je het wil hebben, 0909-9596, dan is hij voor jou.

0: 21 Pilots Stressed Out Back You. Hoe vond je het zelf gaan, Quinty?
1: Nou, ik vind het een grote vooruitgang tegenover de vorige week.
0: Ja, we speelden net hoger, lager. De grote vraag was, wie heeft er meer Instagram-followers? We begonnen bijvoorbeeld bij Wesley Snijder. Toen gingen we naar Jutta Leerdam, toen naar Monica Geuze. Nou, en toen bij Lil Kleine ging het mis.
1: Ja.
0: Ja, niet heel erg goed. Nu is het zo dat er iemand is die niet meespeelde met dit spel. Ilse, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, zo zie je het maar. Kom je gewoon echt na de finish pas in het spel?
2: Ja.
0: Ja. En pak je toch gewoon het Kimmy's prijspakket. Je belde 09099596. Van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel. Super tof.
0: Hey, Ilse, zat je wel een beetje mee te spelen vanaf de bank?
2: Ja, gedeeltelijk in de auto. Oh, ja. Maar ja.
0: Ja, had je het wel een beetje, kon je het een beetje gokken? Of was het voor jou ook helemaal koffiedik kijken?
2: Nou, ik ben er niet zo goed in, nee.
0: Nee. Nou, toch gefeliciteerd met Kimmy's prijspakket. Het is voor jou. Ja, de lijn kwam vrij. Dus je was als eerste die belde. Gefeliciteerd ermee.
2: Dankjewel.
0: Ja, het is toch wat mij echt dan toch weer verbaast, is Jutta Leerdam. 6,3 miljoen volgers.
1: Ja, gigantisch. Maar dan hebben we het natuurlijk ook over een totaal andere gradatie van social following.
0: Ja.
1: Dat is niet alleen een schaatser, nee. Een goede schaatser.
0: Een icon, is zij.
1: Een icoon. Ja. Dat is ook gewoon, ja, toch die genegenheid met de Paul-broer.
0: Jake Paul. Ja, is dat een boost? Jij zit meer op de socials.
1: Ja, natuurlijk. Dat is een soort, dat is dat Amerikaanse hoeveelheid aan volgers natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Schitterend. Maandag spelen we uiteraard nieuwe ronde hooggelagen. Als je mee wil doen, hè, je bent van harte welkom. Sluit achteraan in de rij. 10 kandidaten per keer. We moeten gewoon richting de 10. Ik ben benieuwd of er een dag komt dat iemand aan de start verschijnt en ook de 10 uiteindelijk weet aan te tikken.
1: Een mens mag dromen.
0: Zo is dat. Maas met Naalhoorn komt eraan, de Marshmallow.

0: John Mayer en Waiting on the World to Change by Q. Ik wil zo meteen een vorm van Fear of Missing Out met jou delen.
1: Dat mag.
0: Ja, het is misschien een beetje een gekke vorm van Fear of Missing Out.
1: Ga je je een klein beetje aanstellen of een heleboel?
0: Het is een beetje in de categorie, het is ook nooit goed.
1: Oh ja.
0: Snap je? Het is ook nooit goed.
1: Heerlijk, nu al zin in.
0: Mr. Know-it-all, je ook zo. Teddy Swims komt eraan.
2: Mattie en Marieke.
3: Hey Matt. Hey Sander en ik gebruiken dus de hele tijd walkie-talkies om met elkaar te praten op vakantie. Super handig. Maar nou ben ik er een kwijtgeraakt op zo'n domme plek.
4: Vertel je de maandag alles over als we terug zijn. Over.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, pot.

0: Earth Happy You.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: 1 minuut over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
5: Goedenavond. Er is een landelijke storing in het systeem van de NS. En daardoor kan je op de borden op treinstations nu geen reisinformatie zien. Al kunnen er geen berichten worden omgeroepen en is de informatie in de app nu niet actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling. De NS werkt ondertussen hard aan een oplossing. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. 11 mensen zijn daarbij gewond geraakt en 2 van hen zijn er slecht aan toe. Dat melden Britse media. In totaal waren er 150 passagiers aan boord. Zij zijn inmiddels allemaal uit de trein gehaald. Het ging eind van de middag mis in een dorpje in de buurt van de Engelse kust. Hoe die trein kon ontsporen is nog onduidelijk. In het noorden van Griekenland woedt een natuurbrand die zich snel verspreidt. Tientallen toeristen zijn daarom met bootjes geëvacueerd en het moest zo snel gebeuren dat sommigen hun badkleding nog aan hadden. Ondertussen doen de Griekse hulpdiensten er alles aan om het vuur te bestrijden. 2 brandweermensen zijn daar wel bij gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse stad Bourgas. En dat is een opvallende keuze, want dit kustplaatsje is best klein, zeker vergeleken met de hoofdstad Sofia. Dat betekent ook dat er niet zo heel veel hotels in de omgeving zijn. En mede daardoor wordt het een bijzondere ervaring. Dat vertelt onze Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
6: Je wordt al snel gedwongen om op Sunny Beach te gaan zitten bijvoorbeeld. Daar gaan wij nu heen. Het is ook in dezelfde periode als de examenperiode. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat betreft.
5: Ja, het moet een soort songfestival bij de beach gaan worden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
7: Op de weg geen vertragingen te melden.
4: En Quinty. Ik heb een soort rare vorm van fear of missing out. Het is een beetje in de categorie, het is ook nooit goed. Zometeen meer. Naar Teddy Swims.

0: Leper City bij Q en Self Aware. Want het... waarom moet je daar weer lachen?
1: Nou, ja, ik hoor zo het nummer afgaan en ik denk ineens... ik mis iets voor mijn mond. De mic.
0: Ah, de microfoon.
1: Die had ik nog ongeveer een metertje verderop staan. Maar we zijn er.
0: Ik vind het zo grappig dat het soms voelt alsof het jouw eerste dag is bij Q-Music. Terwijl het echt al zeker dag 15 is, zeg maar. Dus we zijn 15 weken dan inmiddels onderweg.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar goed, hè? Ook mens.
0: Geeft ook niet.
1: Oké, dank je.
0: Hey, ik heb een soort rare fear of missing out. En ik wil dat even tegen heel Q-luisteren in Nederland aanhouden. En ook zeker tegen jou.
1: Ja, je bent een enorme Gen Z'er aan het zijn.
0: Ja, terwijl ik toch richting de 30 ga. Dus ik ben niet officieel...
1: jij bent zeker Gen Z.
0: Kijk, ik heb een soort rare fear of missing out met het mooie weer. Dus de afgelopen weken is het natuurlijk gewoon prachtig weer geweest.
1: Beeldig.
0: Ach, lekker de terrassen op, weet je wel. Heerlijk, lekker naar buiten. Maar afgelopen zaterdag, ik wil even meenemen in mijn zaterdag. We hadden de as van de oma van mijn vriendinnetje bij een boom mooi bijgezet.
1: Oké, mooi.
0: En een mooi dag. Nou. Was het prachtig. We waren allebei ook wel een tikkeltje. Stonden daar een klein beetje met een kater. Want we hadden die vrijdagavond best wel laat gemaakt nog. Maar goed, dat was een hele mooie dag. Toen waren we denk ik om 6 uur thuis. Toen hadden we lekker eten afgehaald. Dat hadden we opgegeten. En om 7 uur waren wij ready om eventueel nog iets te gaan doen.
1: Oh ja, buikje vol.
0: Buikje vol. Wij zaten gewoon helemaal goed erin. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ja, de zon schijnt nog heel erg buiten. Het was nog lekker weer, weet je wel. De zon ging zo langzaam een beetje onder. Het werd langzamerhand een beetje koeler. Het nodigde echt uit van, hé, het is nog lekker lang licht. We moeten nog even naar buiten. Maar toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk gewoon back off. Ik ben gewoon echt moe. Van die avond ervoor, die hele dag was natuurlijk ook een beetje een emotionele dag. Maar ik dacht toch, ja, ik ga nu niet op de bank liggen. En een serie. Ja. Ik krijg het gewoon niet geruimd in mijn hoofd. Ik krijg niet geruimd in mijn hoofd.
1: Nee, dat gaat
0: dus,
1: niet.
0: Daar heb ik een soort fear of missing out. Want dan denk ik, ja, maar iedereen is nu buiten. En iedereen is de hort op. En is met vrienden leuke dingen aan het doen. Aan het keten, fietsen door de weilanden, fietsen door de steden. Weet je, gewoon nog lekker buiten. En ik denk, ja, kijk, als het nou had geregend, had ik gewoon lekker op de bank gelegen.
1: Lekker nog een aflevering Ex on the Beach aangezet.
0: Snap je. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, oké, wij gaan toch naar buiten. We moeten nu naar buiten. We moeten gewoon buiten, roept ons. Nou, wij naar buiten. Rondje lopen. Ik woon dan in Amsterdam in West. Dus ik liep zo een beetje de stad door. Nou, ik denk, wij moeten nu het terras op, weet je wel. We moeten ook meedoen met de rest. Nou, zit op dat terras. Nou, zit in een drankje. Ja, doe maar. Nee, ja, iets niet met alcohol, want dat hebben we gisteren al gedaan. Ja, jij ook niks met alcohol. Nee, back off. Nou, zit ik daar gewoon met 2 frisjes op het terras. Echt doodmoe. Gewoon het liefste wat ik wil, is dan op de bank liggen en gewoon in serie kijken. Maar door dat mooie weer denk ik, ja, ik dat kan niet. Mag niet.
1: Nee, maar ik vind ook wel, je bent jong. Jullie zijn knappe, leuke mensen. Dan moet je ook naar buiten, toch?
0: Ja, maar uiteindelijk dacht ik, ja, voor wie zit ik dan hier, weet je wel?
1: Nee, als je het doet, moet je het wel goed doen. Je moet niet gaan stikken neuren met een colaatje zero.
0: Nee, dus dat was nu een beetje aan de hand. Ik denk dat ik me beter bij had gevoeld om gewoon lekker thuis op de bank te liggen. Maar ja, dan denk ik, ja, wat ga ik nog 4 uur serie kijken? Dat is op 7 uur 's avonds, zaterdagavond. We moeten ook wat leuks doen.
1: Ja.
0: Nou, ik hoor het al. Het snijdt niet helemaal hout. Wat had jij gedaan? Vind jij gewoon lekker naar buiten en zet je er maar overheen in mijn koffie en dan ga je?
1: Nou, nee, ik vind dan, je moet of het een doen of het ander. Dus eigenlijk als het dan 7 uur is en je hebt vast wat vrienden in de buurt, dan moet je gewoon zeggen, jongens, wij zitten straks op het terras.
0: Ja.
1: En dan zijn er vast mensen met exact diezelfde fear of missing out. Want we hebben allemaal deze ziekte. En dan komen die lekker aansluiten. En dan heb je lekker nog een borrel. Maar je kan niet dan met z'n tweeën in plaats van een serie gaan kijken. Dan maar op een terras met exact diezelfde energie gaan zitten.
0: Nee.
1: Dat werkt niet.
0: Ik had eigenlijk gewoon die iPad mee moeten nemen. En dan daar op dat terras gewoon bij Ex on the Beach zitten.
1: Een soort iPad kind. Dat lijkt me een goed idee.

0: Mars Back Your Music en Risk It All. Joost en Quint hier. Wij willen je toch graag nog even attent maken op een kleine dienstmededeling.
1: Belangrijk nieuws.
0: Belangrijk nieuws. Vanaf komende maandag hoor je het foute uur. Niet meer vanaf 10 uur, maar vanaf 9:30.
1: Zeker weten.
0: En dat is een shocker.
1: Dat is een gigantische verandering voor mensen zoals ik, hè?
0: Ja, jij bent stevast 10 uur.
1: 10 uur. Foute uur.
0: Ja, dus we willen je er graag op attent maken dat je die wekker even om 9:30 moet zetten als je normaal gesproken je wekker hebt staan voor de start van de foute uur. Ik neem aan dat je om 10 uur misschien wel wakker bent.
1: Nou ja, Joost, ieders leven is anders.
0: Nee, zeker. Misschien als je in de nacht werkt, oké, dan heb je nog maar 9:30, weet je wel. Dus het foute uur komende maandag start die vanaf 9:30. En dan hoor je dit dus ook pas weer vanaf 9:30. De 970 uit de foute 1500. Smash Mouth, All Star. Some

0: Smash Mouth, Back Your Music en All Star. Zullen we zo meteen weer doen?
1: Ah, zullen we.
2: In de geschiedenis.
1: Oh, het was nog nooit zo makkelijk geweest.
3: 06 Loterij.
0: We spelen zometeen de 06 Loterij. De aller makkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen. Want
1: het lot wat jij nodig hebt voor deze loterij zit gewoon al in jouw broekzak. Het is je telefoonnummer.
0: Ja, wij noemen zometeen twee getallen. Die twee getallen die moeten in je telefoonnummer zitten. Nou, is dat het geval, mag je jackpot sturen via de Q-Music app. Maak je kans op 100 euro en misschien zelfs wel het dubbele daarvan. Het eerste getal
1: is 2.
0: Zit er een 2 in jouw telefoonnummer, dan ben je heel dicht bij 100 euro. Dus ik zou zeggen, oké, typ vast jackpot in. Ik noem zometeen het tweede cijfer, zit dat in je telefoonnummer, dan heb je jackpot. En ook Somjai komt eraan. Een dark before the dawn. Ja, dus heb je een 2 in je telefoonnummer. Oeh, ben je erbij.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: streekt. Lekker!
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
20: Müllermilk, the moo you can't resist.
21: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Joost en Quinty.
26: Hallo.
0: Alex Warren, Passenger, zometeen hier Somjeuk. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Twee getallen en jou dus gewoon een taak om jackpot te sturen als die twee getallen voorkomen in jouw telefoonnummer. Quinty, jij gaf het eerste nummer. Dat ging om een...
1: Ik gaf nummertje 2. Joost, welk nummer voeg je daaraan toe?
0: Ik voeg daaraan toe. En goed opletten, want zit dit tweede nummer ook in jouw telefoonnummer, stuur dan jackpot via de Q-Music app. Ik geef een... 9.
1: Een 2 en een 9.
0: Zit er een 2 en een 9 in je telefoonnummer? Stuur dan nu jackpot via de Q-Music app. Pak je €100.

0: Bounce Back Music en Magnetic. Het is ook zo'n grote titel, hè? In de geschiedenis der loterij, weet je wel.
1: Was hij nog nooit zo makkelijk.
0: 06 Loterij. Het is de 06 Loterij die we spelen. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel.
1: Zeker weten. Wij, Joost en ik, noemen twee getallen. Zitten die twee getallen in jouw lot? Ofwel je telefoonnummer. Dan maak jij kans op 100 euro.
0: Graciella, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, de grote vraag is, zitten ze dan in je telefoonnummer? Voordat je... Oh, ja, oh, oh. De kinderen roepen. Wat? Ga er maar naartoe, hoor. Doe maar.
2: Nee, ja, dat doet mijn man al.
1: Oh, heel goed, heel goed.
0: Zullen wij alles delen. Graciella, voordat we de telefooncheck gaan doen, wat brengt deze donderdagavond jullie?
2: Eigenlijk even gewoon een lekker rustig avondje op de bank.
1: Wat heerlijk.
2: Ja.
1: En wie is dan we?
2: Wie is dan de?
1: Ja, met wie zit jij dan op de bank?
2: Oh, nou, met mijn man en mijn zoontje.
1: Oh, wat een gezelligheid, zeg. Het klinkt ook alsof er van alles gebeurt op de achtergrond.
2: Ja, mijn man is bezig en mijn zoontje kijkt op zijn tablet. Dus er gebeurt van alles om mij heen. Maar we zijn gewoon heerlijk lekker thuis na een dagje in de zon.
0: En ondertussen ook nog gewoon de radio aan. En toen hoorde jij de 06 loterij en toen dacht je, hé, een 2 en een 9, die zitten in mijn telefoonnummer.
2: Ja, ik hoorde eerst 2, geloof ik. En toen dacht ik, oh ja, die heb ik. Maar ik dacht, ja, 2 nummer, ja, daar moet ik even op wachten. Toen hoorde ik 9. Ik denk, ja, maar die zit ook in mijn telefoonnummer. Dus
0: nou,
2: laten we het gewoon proberen.
0: Graciella, ik heb jouw telefoonnummer hier. Dat is hartstikke goed.
1: Jij hebt hartstikke jackpot. Dat betekent 100 euro.
2: Helemaal mooi.
1: Jij kan deze 100 euro nog verdubbelen.
2: Oh, dat is helemaal mooi.
1: Dat dacht ik ook. Joost, die ziet jouw volledige nummer. Die ziet dus ook jouw eindnummer.
2: Ja.
1: Wij gaan straks aftellen, Joost en ik. Zeggen wij dan aan het eind daarvan het juiste eindnummer. Gok ik het goed en zegt Joost het goed. Dan kan jij die 100 euro verdubbelen. Klinkt dat goed?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Graciella, als jij er klaar voor bent, dan gaan wij aftellen. Jij hoeft niet je eindcijfer te noemen, dat zal ik doen. En dan gaan we kijken of onze gedachten op elkaar zijn afgestemd, oké?
2: Oké, ik ben benieuwd.
0: Oké, komt ie aan. 3, 2, 1, 6.
1: Oh! Oh,
2: dat is jammer.
0: Oh, eentje ernaast.
1: Oh, zo dichtbij.
0: Graciella, gefeliciteerd met 100 euro. En ik wens je een hele mooie donderdagavond. Tot later.
2: Nou, super bedankt. En jullie nog een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel.
0: Kijk ook om te gaan. Naar Avril Lavigne. Complicated by Q.

0: Douwe Bob en Mobek Music. En nog even blijven. Die bijnaam die wij meer hebben gegeven.
1: Ja, die klopt gewoon. Hè?
0: Die klopt gewoon.
2: Welke bijnaam?
1: Sorry. Ibi Boele.
2: Ja, ik ben terug. Ja, maar ho, ik ben al een week terug.
0: Ja, maar dit is de eerste keer dat jullie, jij en Quinty elkaar zien.
2: Ja.
1: Dus, hoe was het, Ibi Boele?
2: Ja, het was geweldig op Ibiza. Dit is duur, maar ik denk dat Ibiza... Laat ik zo zeggen, ik heb Ibiza nog nooit van zijn goedkope kant gezien. Dus misschien zou dat ook kunnen. Maar dat komt omdat als je met Mattie Valk op vakantie gaat... dan zijn de budgetten wat ruimer, aan zijn kant vooral. En moet ik gewoon een beetje bijstorten. Ja, dat is wat het is. Ja.
1: Gaat dat spaarpotje toch een klein beetje naar beneden?
2: Ja, er is een flinke aanslag opgepleegd. Ja. De bank die belde al, van gaat het allemaal goed?
1: Weet je het zeker?
2: Maar het was echt heel leuk. We hebben heerlijk gegeten, we hebben lekker leuke dingen gedaan. Lekker op van die beachclubs gelegen en de jetski gevaren, weet je wel.
1: Lekker.
2: En het was heel leuk.
0: Dat je dan een belletje krijgt van de bank. Wij zien hier een afschrijving van...
2: Leo?
0: Wat is dit? Club Leo, €450.
2: Nee, maak er maar dubbele van.
0: €900 minimum spend. Klopt dat, meneer Boele?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En snel afschrijven, want het doet hartstikke pijn.
0: Ja. Hey, maar goed, kijk, je zegt dan natuurlijk... ja, ik ben ook Ibi Boele, want ik ben party DJ des lands.
2: Ja.
0: Het moet natuurlijk ook gewoon terugverdiend worden.
2: Nou, dus, dat kun je vertellen, want er wordt flink terugverdiend.
0: Ja,
2: morgenavond te vinden in de feesttent in Balk. Volgens mij is dat Friesland, maar het kan ook niet in Friesland zijn. Dat zie ik morgen als ik mijn navigatie doe. Dan ben ik zaterdag op het Butterfly Beach Festival in Heerenveen. Ik kan net zo goed in Friesland blijven, want dat is sowieso Friesland. En dan zondag ook nog een boeking in Breda. Dus
0: drie gigs.
2: We hebben drie gigs.
1: Je crosst het land weer door.
2: Ja, maar ik moet ook. Ik ben helemaal leeg.
0: Zo meteen de platzakken Lars Poel.
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Hij zit ook lager op die stoel.
2: Ik eet toch minder deze week. Ja.
1: Ik zie het.
0: Die hoor je ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
5: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Citroenen. 500 gram. Maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken. Een hele kilo. Maar €1,49.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nieuwe hond?
11: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
20: Goedenavond. Ga je met de trein, dan kan je reis wat chaotisch verlopen. Want de NS heeft al de hele avond last van een systeemstoring. Daardoor kan je geen reisinformatie zien op de borden op het station. Dan klopt de informatie in de app ook niet. Inmiddels is de dienstregeling aangepast en daardoor kan je last hebben van vertragingen. In Utrecht zijn vanmiddag een tram en een bus op elkaar gebotst. 5 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder de buschauffeur. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen de bus af wilde slaan en daarbij tegen de tram aankwam. De bus schoot door die klap van de weg af en de tram is daarna ontspoord. In Zeeland is er brand uitgebroken bij een dierencrematorium. De vlammen slaan uit het dak van het pand, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gewond geraakt. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat. Omwonenden moeten ondertussen hun ramen en deuren dicht houden, want bij de brand komt veel rook vrij. En dan nog sport, want FC Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd er met 3-3 gelijk gespeeld, maar dat was genoeg, omdat Twente vorige week al ruimschoots won. Toen werd het 6-0. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
19: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging die staat op de A30 Lunteren-Barneveld tussen Scherpenzeel en industrieterrein Harselaar. Daar lopen dieren op de weg. Je vertraging daar 7 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de 3 meest gemelde langs de A12 Maarn richting Utrecht 75.0. De A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213.2.
21: Music. Lars Boelen.
19: Alle avondmensen.

0: Goedenavond, ik ben Lars. En we gaan even naar terug naar de show van gisteren. Ik had Petra aan de telefoon en Petra had gewerkt bij de sauna. En ik vroeg aan haar van, ja joh, dat personeel van de sauna, gaat dat dan na werktijd ook wel eens zelf de sauna in?
1: Soms dan gaan ook wij nog wel eventjes koelen in het koude dompelbad of een rondje zwemmen door de vijver, uiteraard.
0: Ja,
1: maar dat kan natuurlijk niet altijd.
0: Nee, is het dan ook zeg maar met personeel onderling gewoon kleding uit?
1: Ja, zeker.
0: Zo,
1: ja.
0: Dat lijkt me een hele rare dimensie geven. Stel je voor dat we hier bij Q-Music met z'n allen de kleding uit zouden. Dat
1: wordt inderdaad een gek verhaal, maar bij ons, ja, we weten niet beter. Het gebeurt ook super vaak dat, als je gewoon als gast bent omdat je die dag niet werkt. En dat een collega zegt, oh wat stom dat je helemaal niet bij mij in de opgieting zit. Ik zeg, nou daar zat ik net. We hebben oogcontact gehad. En dat heeft hij dan helemaal niet door, terwijl je daar naakt voor elkaar zit.
0: Maar ontstaan er wel eens relaties op de werkvloer bij jullie dan, Petra, of niet?
1: Die gebeuren wel, maar veel te weinig.
0: Oh, dit klinkt alsof jij wel eens verlegen zit om dat jij het wel
1: lukt. Nee, zeker niet. Maar je zou meer verwachten gezien de setting.
0: Ja, precies, ja. Daarom, dat is ook de reden. Ja. Je zou denken inderdaad, nou ja, je ziet elkaar naakt, dus dan gebeurt het misschien wel sneller. Want een soort Adam zoekt Eva, weet je wel, dat tv-programma.
1: Nee. Zullen we dat alsjeblieft niet gaan doen?
0: Oh, okay.
1: Want dan gebeurt dat te veel gekkigheid.
0: Oh ja, vertel eens.
1: Oh nee, daar kan ik echt geen boekje over doen.
0: Ja, maar het is allemaal anoniem, dus we zeggen geen naam. Maar even één juicy verhaal uit de sauna.
1: Oh ja, dan toch denk ik dat een echtpaar het echt wel heel erg knus had en haar zo van achter bezig was.
0: Ja.
1: En ja, dan moeten ze eruit. En dat dan het weerwoord van de vrouw is, ja, maar dit is wel mijn echtgenoot.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt, nou blij dat het je partner is.
0: Ja, heel fijn, maar het is geen parenclub hier natuurlijk. Ja.
1: Nee,
0: oké. Okay.
1: Nee.
0: Jemig zeg, je maakt wat mee, Peet. Nou ja, goed, wel leuk werk lijkt me.
1: Onwijs leuk.
0: Mooi. Ja, leuk werk. Nooit saai, wel altijd zweten. Goed.

0: Nickelback en How You Remind Me by Q. Ik heb een speciale gave, al zeg ik het zelf. Die ga ik zo meteen met je delen. Die ga ik dan ook gelijk even uittesten. Eerst moet je even je agenda erbij pakken. Pak even je agenda. Noem maar even. En omcirkel dan even aanstaande maandag. Vanaf maandag zijn namelijk Mattie en Marieke terug van vakantie. Gelijk even een tipje van mij. Wacht niet tot maandagochtend. Maar zet morgenochtend al even je wekker en zet de radio dan aan. Want morgenochtend is de grote prijzenochtendshow. Tom en Joe die hebben 6 prachtige prijzen geregeld. Waaronder een Lego set, een massage en een PlayStation 5. Zo, die PlayStation 5 trouwens. Het is dat ik bij Q werk. Ik mag niet meedoen hiermee. Dat is echt de enige nadeel om hier te werken. Maar ik loop al jaren te klooien met de PlayStation 4. En al die maten van me. Bijvoorbeeld Menno Barreveld heeft de PlayStation 5. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om dat ding aan te zetten. Want eer dat ik hem aanzet, heeft hij al 3 potjes gespeeld. Weet je. Dat is echt nou goed. PlayStation 5, fantastisch. Maak je dus morgen kans op. En behalve dat je kans maakt op een PlayStation 5, maak je ook kans op een drone. Morgenochtend vanaf 6 uur bij Tom en Joe. De grote prijzenshow.
1: Hey, Rolstaantjes hier.
2: En wij dus, Tom en Joe.
1: En dit is hem hoor. Onze nieuwe

0: Martin Garrix en Jax en Told You So. Ik heb een speciale gave.
1: iPhone of Android?
0: Ja, dat is niet om te overdrijven, maar het is echt zo. Ik heb een speciale gave. Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. En laten we eerlijk zijn, dat zijn ook 2 totaal verschillende werelden, toch? Iemand met een iPhone is een heel ander persoon dan iemand met een Android. Zometeen ga ik weer de proef op de som nemen. Ik zeg er gelijk bij, ik heb dit nog nooit fout gehad. Ik heb dit dus tot nu toe altijd goed gegaan. Dus heb je een iPhone of een Android-telefoon? Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Laat dan even van je horen en meld jezelf als proefkonijn voor dit experiment. Stuur dan nu het woord telefoon. Dus niet iPhone of Android, want dan weet ik het natuurlijk al. Dan is het doorgestoken kaart. Dat gaan we niet doen. Dus gewoon alleen maar even het woord telefoon stuur je nu. Dan weet ik dat je mee wilt doen. Met een berichtje in de Q Music app ga ik zo meteen proberen te raden of jij een iPhone of een Android gebruiker bent. En ook Another komt eraan. En 54 Ultra. Talk to you.
2: Mattie en Marieke.
3: Marieke, ik heb een fantastische vakantie gehad in Spanje. Er is alleen 1 plek waar ik niet meer naartoe ga. Die plek was ongeveer 50, 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed. Ik heb er doodsangsten uitgestaan. Ik vertel je maandag als we terug zijn waar het was.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
16: Mooi van Ethos.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Lars Boelen.
0: Hi. Met zometeen Pink, Walk Me Home. En eerst Another, dit is...

0: Pink en Walk Me Home.
1: iPhone of Android?
0: Ja, ik heb een speciale gave. Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Ik ga vanavond weer de proef op de som nemen en ik begin bij Sigrid. Sigrid, goedenavond. Hallo, goedenavond. Laten we van tevoren even 1 ding afspreken, Sigrid. Dat je wel op alle vragen die ik stel, dat je de waarheid spreekt. Oké, want anders dan lukt het me niet.
2: Nee, dat is goed.
0: Oké, nou, daar gaan we. Vraag nummer 1. Sigrid, rook je of heb je gerookt in het verleden?
2: Nee.
0: Nee, oké. Niet gerookt, alright. Wat is je lievelingskleur?
2: Groen.
0: Groen? Oké. Wil ik nog even 1 ding van je weten. Ben jij...

0: Dankjewel voor het meespelen, Sigrid.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ik ga even naar Lisa. Lisa, je bent het volgende slachtoffer van dit experiment.
2: Oké, helemaal goed.
0: Dan gaan we, vraag nummer 1. Neem jij vitaminepillen?
2: Ja.
0: Ja. Heb jij een videodeurbel thuis?
2: Nee.
0: Oké. Even denken. Ja, dan wil ik alleen nog van je weten of je... Ben je vegetarisch?
2: Nee.
0: Nee. Je hebt een Android.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Oké, okay, nou nog eentje dan. Nog eentje, de laatste. Lars. Lars.
3: Hallo.
0: Ja, hallo, goede naam.
3: Hallo, goede naam heb
0: je. Hi, Lars met Lars. Lars, ook 3 vragen voor jou. Je bent de laatste, daar gaan we. Ben jij links of rechtshandig?
3: Rechtshandig.
0: Rechtshandig. Oké. Even denken. Drink je wel eens energiedrank?
3: Nee.
0: Niet? Oké. Okay. Nou, dan wil ik alleen nog van je weten... Had jij gisteravond een eclipsbril voor de zonsverduistering? Had je die bemachtigd of niet?
3: Helaas niet, dat is niet gelukt.
0: Nee. Nee, oké, okay, dan denk ik deze ook wel te weten hoor. Je bent rechtshandig, geen energiedrank, je had geen brilletje. Lars, volgens mij, het is over de... heb jij een iPhone?
3: Dat klopt.
0: Geweldig, Lars, dankjewel.
3: En jij ook, fijne avond.

Kensington en Stay Back Your Music. Hey, zometeen maak je kans op een lekker zakcentje. Een nieuwe ronde knok tegen de klok komt eraan. Door het geldbedrag oplopen, roep stop. Voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Aanmelden kan zometeen. Eerst Topic en nu Vanessa Carlton.

0: oproep stopt voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan win je helemaal niks. Je kunt je nu aanmelden en... Oh, wacht even. Ik zie... Oh. Ja, ik zie dat er gebeurt. Zal ik even opnemen of niet? Ik neem wel even op. Nee, ik neem even op. Kim is een goede avond met Lars.
1: Hoi, met Kim.
0: Hey Kim.
1: Ik bel voor Knok tegen de klok.
0: Jij wil meespelen?
1: Ja.
0: Ja, dat kan. Maar dan moet je even appen.
1: Oh, oké. Gaan we dat doen.
0: Appen. Dus gewoon het woord klok is in principe gewoon genoeg. Dus 4 letters. K-L-O-K, klok. En dan stuur je dat deze kant op. En dan kan het zomaar zijn dat ik je zo meteen nog een keer spreek.
1: Dat is goed. Gaan we doen.
2: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fouten.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bijna 11 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. De grote systeemstoring bij de NS is weer opgelost. De hele avond waren er problemen waardoor je geen reisinformatie kon zien op de borden op het treinstation. En ook klopte de info in de app niet. Het kwam allemaal door problemen bij de IT-afdeling, maar inmiddels werkt alles weer. Honderden mensen hebben vanavond meegelopen in een stille tocht door Den Haag. Die werd georganiseerd voor de vrouw die vorige week werd doodgeschoten in haar huis. De tocht eindigde bij dat huis en daar werd een minuut stilte gehouden. Ook de kinderen van de vrouw waren aanwezig. Hun vader wordt verdacht van de moord op hun moeder. Zij bleek ook nog eens zwanger te zijn. In België hebben bouwvakkers een flinke goudschat gevonden tijdens werkzaamheden. Dat meldt de NOS. Er lagen goudstaven en munten ter waarde van 9 miljoen euro. Die vonden ze in een kist die ingemetseld was in de muur van de kelder. De bouwvakkers hebben meteen de politie gebeld en die heeft het goud naar een veilige plek gebracht. Het Belgische OM gaat nu onderzoeken wie precies de eigenaar van die schat is. Als die niet gevonden wordt, dan gaat het geld naar een goed doel. En dan nog sport, want ook Ajax is door naar de volgende voorronde van de Conference League. Maar heel makkelijk ging dat niet. Het bleef in Ierland bij een 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne. Maar omdat Ajax de eerste pot al gewonnen had, gaan ze toch door. En zij zijn niet de enige. FC Twente speelde vanavond ook gelijk. Zij met 3-3 tegen een club uit Slowakije. Maar ook Twente komt er goed mee weg, omdat ook zij de eerste wedstrijd gewonnen hadden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het wordt weer een plaknacht. Want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm, tot wel 37 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de 3 meest gemelde. Langs de A12 staan ze, Maarn richting Utrecht. 75.0, de A28 Amersfoort Zwolle, 59.9. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij 213.2.
6: Lars Boelen.
4: Geen ingemetselde schatkist met goud, maar gewoon klok tegen de klok. Maak je als een lekker zakcentje als je wil meespelen. Stuur nu klok in de Q-app.

0: number and my body isn't ready. Lisette.
1: Hi.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Precies vandaag, hè?
1: Ja, precies vandaag, ja.
0: Jemig, wat een end. 12 jaar?
1: Ja, 12 jaar.
0: 12 jaar achter elkaar. Ja, wat is er nu 12 jaar achter elkaar?
1: Dat ik samen ben met mijn man.
0: Maar echt getrouwd, kunnen we dat zeggen?
1: We zijn vandaag 12 jaar samen.
0: Ja.
1: En wij waren afgelopen mei 10 jaar getrouwd.
0: Oké. Hey, maar wat is dan het geheim van zo lang samen zijn zonder gezeik? Of is er wel gezeik? Af en toe.
1: Ja, tuurlijk. Af en toe hoort erbij. Ja,
0: ja,
1: maar als je maar met z'n tweeën elke keer blijft teruggaan naar de basis.
0: Ja.
1: En bedenkt, wat vonden we ook weer leuk aan elkaar. Ja. Dan komt het vanzelf goed.
0: Hey, hoe heet je man?
1: Felix.
0: Wat is het leukste aan Felix?
1: Nou, dat hij 2,02 meter is. Dus dat hij halve hoge dingen kan pakken.
0: Maar Lisette, het is wel heel praktisch. Ik had nu gewoon niet te zeggen, hij heeft zo'n, weet je, hij heeft zoveel humor. Of hij is zo charmant. Of, het leukste aan hem is dat hij 2,02 meter... Lekker handig. Makkelijk.
1: Ja, nee. Maar vooral wat ik het fijnste aan hem vind, ja, is dat ik bij hem helemaal mezelf kan zijn.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Vind ik echt mooi. Ja. Nou, we gaan ook niet lang over praten, want dit vind ik mooi om dat even mee te eindigen. Ja, vind ik dat mooi. Ja. Nou, fijne avond. Doei!
1: Joe.
0: Gaat gewoon mee akkoord. We gaan toch even een spelletje spelen, Lisette?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Knok. Knok. Tegen de klok. We hadden bijna opgang. Ik denk, het is zo'n mooi einde.
1: Nee, we gaan
0: even nog een spelletje spelen. En dat is niet zomaar een spelletje. Een spelletje waar we serieus kans maakt op een lekker geldbedrag. Het werkt als volgt. Ik ga het nog één keer uitleggen, Lisette. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te gretig en wacht je te lang. En gaat die klok af, dan win je niks.
1: Ik herken het.
0: Oké. Nou, dan... jongens. Ik zie de klok heb ik nog niet ingeladen. Momentje. Ja, nee, hij staat nu klaar. Oké. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Ik inmiddels ook. Daar gaan we.
2: €32. €63. €67.
1: Stop.
0: En daar vond je het genoeg.
1: Ja, 6-7, hè?
0: Ja, het is grappig dat je dit zegt, maar ik zat bij 67, zat ik hier zo met mijn handen zo in de weer te doen. Ja, het is echt kinderachtig.
1: Ik moet morgen 2 kinderen van 7 en 9 vertellen, mama was op de radio.
0: Ja, ja, precies.
1: Nou,
0: en dan
1: hoe
0: is het
1: mooi
0: wel,
1: is het dan, 6-7?
0: Ja, ik snap het. Oh, wat leuk. Ja, oké. 6-7 gewonnen. Nu is natuurlijk de vraag, had er meer dan 6-7 ingezeten? We gaan even luisteren.
1: Pas wel.
0: Nou, je weet het niet.
2: €83. €84.
0: Rare klok dit.
2: €91. €93.
0: Ja. Nou, dat was hem.
1: Ik vind 6-7 veel leuker dan 93.
0: Precies, die paar euro extra. Weet je, je hebt nu een mooi verhaal voor je kinderen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Oké. €93 de klok, 67, 6-7. Gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hele fijne avond en bedankt voor het meespelen, Lisette.
1: Dankjewel. Jij een fijne uitzending.
0: Doei.

eerste, Jack Style, yo, Turn the Lights Off by Q. Hey, ik ga de alarmschijf van deze week voor je draaien. Dat is nieuwe muziek van Carol G. Die bracht vorige week trouwens een nieuw album uit. En daar staan eigenlijk alleen maar Carol G. Maakt van die zwoele zomerliedjes, Zuid-Amerikaanse liedjes, weet je. Van die beetje van die salsa, merengue-achtige muziek. Van die Latin muziek. Nou dacht ik, weet je wat, ik pak dat album even bij. En ik klik zo even het eerste, de beste liedje aan. Ik ga de titel proberen uit te spreken, maar ik kan geen Spaans. Alguenque te Amaba. Maakt verder ook niet uit, maar moet je eens even horen. Wat is dit, joh? Wat is dit? Dit is gewoon de palingsound, weet je wel. Dit zou zo echt Oud-Holland, zou uit Volendam kunnen komen, toch, deze muziek?

0: Shaboozy en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Blink twice. Ik pak even een krantenkop van vandaag erbij. Ik lees het gewoon even voor. De langdurige droogte in Nederland begint historische vormen aan te nemen. Ja, ja. Behalve in mijn laptop. Ja, daar is absoluut geen sprake van droogte. Ik denk, ik zweer je, dat daar dat er misschien wel een halve liter water in gegaan is. Hoe dat is gebeurd, vertel ik je zo. En er is geen glas omgevallen. En Alex Warren hoor je ook zo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Adel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Lars Boelen.
3: Met zometeen Nothing But Thieves en eerst Alex Warren.

Nothing But Thieves bij Cube Music. En Overcome. Hey, hoe was jouw dag vandaag? Mijn dag was, om het in één woord samen te vatten, gênant. Ik ga even vertellen waarom. Gisteren, het was 1:00 s'nachts. Ik was klaar met de show en ik pak mijn spullen. Maar omdat mijn laptophoes kwijt is, doe ik mijn laptop deze week even in een supermarkttasje. Gewoon zo'n plastic tasje van de supermarkt, weet je wel. Dus voordat ik naar huis wil gaan gisteravond, ik dacht, ik moet nog even plassen. Ik ga naar de wc toe. Dus ik zet die supermarkttas met de laptop daar dus in, zet ik half tegen de wasbak aan. En bij Q-Music hebben we hier op het toilet hebben we zo'n plank, en daarop staat de wasbak. Weet je wel? Dus ik zet daar zo half die tas tegenaan, en ik loop even zo'n wc in. Ik ga even rustig plassen met de deur open. Dus ik sta lekker op mijn gemak. Hier sta ik even te plassen. En ik hoor ineens, achterbij hoor ik ineens de kraan aangaan. Dus ik dacht, oh, dat is waarschijnlijk de collega waar ik vanavond mee gewerkt heb. Die, weet ik veel, die is even zijn handen gaan wassen of zo. Dus ik roep nog even zijn naam. Ik zeg, hey Florian! Flo? Ja, geen reactie van Florian. Dus ik kijk even over mijn schouder naar die wasbak. Terwijl ik sta te plassen dus, zie ik dat dat plastic tasje half over de wasbak is gaan hangen voor de sensor van de kraan. We hebben hier bij Q-Music kranen met een sensor. Dat plastic tasje heeft die sensor geactiveerd. Ja,

David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone bij Q Music. Hey, ik weet, heb jij misschien nog een oud YouTube-account of zo? Of Soundcloud of misschien op Facebook dat je niet meer gebruikt, maar dat nog wel bestaat? Ja, ik kwam dus laatst van mezelf, dat is echt verschrikkelijk. Ik kwam een oude Ice Bucket Challenge tegen voor dat ALS. Dat is natuurlijk een heel goed doel, maar toen was er tijd, was dat in de Zero's? Ik weet het niet, volgens mij wel. 2014 was. Oh, dat was de Tens. Nou goed, heel lang geleden in ieder geval. En ik zag mezelf terug. Ik dacht, oei, dat moet heel snel van de internet. Dan schaam je een beetje cringe, weet je wel. Nou, datzelfde heeft Jonas Blue een klein beetje. Zijn echte naam is Guy Robin James. En hij heeft nog van die oude dingetjes heeft hij online staan van een paar jaar geleden op zijn Soundcloud. Muziek wat hij 13 jaar geleden heeft gemaakt. Ik ga je even een stukje laten horen. Dit is dus een van de allereerste liedjes uit de koker van Jonas Blue. Luister.

ingeschakeld. Je radio is niet kapot. Jemig. Takkenherrie. Nou, inmiddels maakt hij een stuk betere muziek. Samen met Belief bijvoorbeeld. Edge of Desire ga ik zo meteen voor je draaien. Eerst Jason Mraz. Dit is I'm Yours by Q.

Jonas Blue, Maliv en Edge of Desire. Nog 8 minuten. Dan is het officieel vrijdag. Dan staan we eigenlijk al, kunnen we, vind ik wel zeggen, met 1 been in het weekend. Bij Q-Music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foutuur. En ik weet niet hoe warm het nu bij jou in je slaapkamer is. Qua temperatuur dan, hè. Warme nacht. Ik stop hier eventjes... wacht even. Mug-moment. Dat is serieus echt waar iets. Ineens een mug. 22 graden is het. Het is 22 graden hier. Buiten dan. Het wordt een plaknacht. Een enorme plaknacht. En daarom heb ik 2 foute, hete liedjes voor je klaargezet. En de vraag is, welke van de 2 wil je zo meteen horen? Wordt het een zwoele zomernacht? Rutger van Barneveld? Of ga je voor Buste Poindexter? En hot, hot, hot. Welke van de 2 wil je horen? Het polletje loopt inmiddels in de Q-Music app. Rutger van Barneveld of Buster Poindexter. Stem op je favoriet en het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.

0: Davina Michel en het duurt te lang. Ik zie ook bijvoorbeeld bij Alice en Linda, die zegt ook wat is het warm. En Alice zegt 26,8 graden. De hittegolf duurt misschien ook een beetje te lang. We gaan hem wel een klein beetje verzachten met de foute start van zometeen. Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Hoor je zo.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ticketshow.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
2: Goedenacht. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Dierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.
1: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel twee flitsers. Die staan langs de A28 Amersfoort Zwolle bij 59,9. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij 213,2.
3: Het is 12 uur.

Ja, wat een ongekende beuken blijft dit toch, hè? Wat een lekker liedje. De foute start van deze vrijdag 14 augustus 2026. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Omdat het vannacht natuurlijk een enorme plaknacht is. Zometeen Ed Sheeran en eerst Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Shape of You.
1: En Shape of You bij Q Music. Hey, luister even naar je maag. Luister even naar je maag. Honger! Ja, dat is die nachtelijke hongerklop die toegeslagen is. Dat altijd een beetje na 12 uur, dan begin je altijd een beetje honger te krijgen. Toch heb ik ook last van. Ik heb goed nieuws. Hier op de gang bij Q staat een snackautomaat. Zo'n zwarte kast met ijzeren spiralen, glazen ruitje ervoor. Daar zitten allemaal heerlijke snacks in. En variërend van een Twix tot een zakje chips, tot lekker wat te drinken. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Dan ga ik zo meteen snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het leuke is, die getallen mag jij gaan bepalen. Klein addertje onder het gras. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook daadwerkelijk in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misschrijft. Maar goed, als je kans wil maken op een lekker snackie, doe even mee en stuur nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q Music app. Just when

0: Red Hot Chili Peppers en Other Side by Q. Het is tijd om even lekker wat snackies weg te gaan geven. We hebben hier op de gang bij Q namelijk een snackautomaat staan. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen die komen uit de koker van onder andere Stefan. Stefan, goeienacht.
1: Hey, goedenavond.
0: Stefan, waarom ben je nog wakker?
1: Ik ben net klaar met werken.
0: Oh, wat heb je gedaan dan?
1: Ik ben een chef-kok.
0: Oh, lekker, lekker.
1: Zeker.
0: Is dat dan ook weer veel proeven en zo ook?
1: Onder andere, ja.
0: Ja, je moet weten, je moet weten wat je serveert.
1: Ja. Ja. Dat altijd, ja, zeker. Ja,
0: lekker zeg. Lekker, ja, lijkt me heerlijk, ja. Maar is dat dan ook in zo'n keuken? Ik kan me voorstellen, het wordt bloedheet, vooral met deze dagen.
1: Ja, zeker. Vandaag was het 42 graden.
0: Ja, dan hoef je ook dus wel lekker, hoef je geen zout toe te voegen, want dan komt het gewoon van het zweet, van je voorhoofd.
1: Ja, ja. Dus, ja. Ja, het komt van je rug af.
0: Komt van je rug af, ja, lekker.
1: Ja, zeker.
0: Goed, Stefan, we gaan spelen voor een lekker snackje uit je automaat. Dat heb je wel verdiend na zo'n lange werkdag.
1: Ja, helemaal goed.
0: Welk getal kan ik voor je invoeren?
1: Doe maar 13.
0: 13! Voor heel veel mensen ongeluksgetal.
1: Ja, voor mij niet.
0: Voor jou niet?
1: Jij niet? Nee.
0: Heeft het nog een speciale reden trouwens dat het voor jou niet is? Of gewoon...
1: Zo. Het heeft me tot nu toe geen ongeluk gebracht, maar ook niet echt geluk. Dus gokje wagen, toch?
0: Ik heb 13 ingevoerd, het spiraaltje is gaan draaien. Ik grabbel onder in de bak en jij wint een zakje Doritos Bits.
1: Kijk, lekker.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Michella.
2: Goedenavond.
0: Hallo, of het is Michella misschien?
2: Nee, Michella.
0: Michella toch, hè. Michella, welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: 22.
0: En waarom 22?
2: Ik ben 22 augustus jarig. Dacht, doen we... Mooi getal.
0: Dat is bijna.
2: Bijna.
0: Dat is wat wil je voor je verjaardag hebben? Heb je al wensen of zo?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben best wel makkelijk.
0: Stom is dat, hè? Want als kind zijnde was ik altijd weken van tevoren was ik al bezig met wat ik voor mijn verjaardag wilde. Ik heb dat ook, hoor. Ik weet ook niet. Nu je volwassen bent, denk je van ja, maar ik heb alles toch al. Wat moet ik nou vragen?
2: Nou, precies dat. Ja, dat is lastig, hoor.
0: Ja, dat is echt lastig. Maar goed.
2: Ik ben overal wel blij mee, hoor.
0: Oké, nou, dat is speciaal voor iedereen in de omgeving van Michella. Ze is overal blij mee, dus het maakt niet uit. Oké, nou, ik ga 22 voor je invoeren in de snackautomaat. En dan hoop ik dat de spiraaltje voor je gaat draaien, Michella. Nou, 22. Ja, hij is gaan draaien. En onderuit de bak haal ik voor jou een Snickers.
2: Nou, altijd goed.
0: Dat is echt lekkere Snickers. Heerlijk.
2: Ja, altijd.
0: Geniet ervan. Ik ga even nog naar Melissa. Melissa, hallo.
3: Hi, goedenavond.
0: Hallo, Melissa. Waarom ben jij nog wakker dan?
3: Ik ben even op zoek geweest bij mijn moeder en ik ben nu onderweg naar huis.
0: Oh, heel goed. Nou, zeg het maar. Welk getalletje gaan we invoeren?
3: Nummer 44.
0: 4, dus dubbele van 22. Is dat bewust of is het gewoon je eigen getal?
3: Nou ja, dat is het eerste getal wat in me opkwam.
0: 4 weer, gewoon 2 keer 4.
3: Ja, zeker.
0: Ja, 4 weer. Ja. Nou, 44 vullen wij in. En jij wint, beste Melissa, een flesje gele Powerade. Ja, dat is zo'n soort drankje, weet je wel. Zo'n, niet echt energiedrankje, maar het is meer een soort sportdrankje is het.
3: Nou, ik ben benieuwd, ik ken het niet. Dus,
0: nee, maar het is heerlijk, het is heerlijk.
3: Dat geloof ik.
0: Alles wat bij ons in de automaat is, ja, behalve, we hebben ook van die crackers erin. Dat is echt hoor. Maar dat heb je
3: een
0: niet
3: droog,
0: gewonnen.
3: Hè?
0: Van die droge crackers, we hebben niet gewonnen. Ja. Nou, geniet ervan, van je drankje.
3: Ja, super, dankjewel.
0: Als je nou zit te luisteren en je denkt, hey, maar ik wil ook even wat doen naar die nachtelijke hongerklop. Stuur even je geluksgetal tussen de 1 en de 80 in. En doe dat met een berichtje in de Q Music App.

0: Lucas en Steve, ook St. James. En Love on Hold bij Q Music. De plek waar we op de gang een heerlijke grote snackautomaat hebben staan. En voor duidelijkheid, sommige mensen denken misschien dat zo'n frituursnacks of zo. Nee, het zijn... Het is een vending machine. Zo moet ik het eigenlijk meer zeggen. Het is dus een Twix zit erin. Maar er zit ook een Mars in. Maar er zit ook een zakje chips in. Er zit ook wat te drinken in. Maar dus geen frituursnacks. Hè? Ik zeg snackautomaat, maar je weet wat ik bedoel. Nou, bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Een klein addertje onder het gras, ik zeg het altijd toch maar even bij. Maar niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Dus het kan ook zijn dat je misschrijft. Voor het eerste getalletje ga ik naar Sascha.
1: Goedenavond.
0: Hallo Sascha, waarom ben jij nog wakker?
1: Ja, we zijn nog onderweg terug naar huis.
0: Wat heb je gedaan dan?
1: En we hebben wat spullen opgehaald bij een collega-bedrijf.
0: En wat voor spullen dan?
1: Een lijnretorus om naast het podium te zetten waar we audio in kunnen hangen.
0: Ja. Je doet met licht en geluid doe je dingen.
1: Klopt.
0: Oké, dan heb ik een beetje een idee wat je doet. Oké, we lichten geluid voor een festival of zo, voor een feest of iets.
1: Ja, vaak s'avonds onderweg.
0: Oké, leuk. En dat dus ook vaak s'nachts honger. Je kent het misschien wel, dat je dan s'nachts honger krijgt. Heb je dat niet?
1: Ja, zeker. Ja, na het werk, dan krijg je weer trek.
0: Ja, ik snap het. Ja, ik heb het ook. Nou goed, daarom hebben we dus de snackautomaat in het leven geroepen. We gaan weer een heerlijke snackie voor jou uit de automaat halen. Althans, dat hoop ik, want ik hoop niet dat je misgrijpt. Welk getal kan ik voor je invoeren?
1: Nummer 8.
0: We gaan nummer 8 invoeren op die grote Q-Music snackautomaat. Ik voer 8 in, ik druk op enter. En achter 8 zit helemaal niks.
1: Oh, helaas.
0: Helemaal niks. Zullen we gewoon nog een rondje doen? Ja, weet je wat is? Normaal zit ik altijd met Romy van de redactie. En Romy die zegt dat nee, ik moet streng zijn, want het idee van het spelletje is dat mensen ook mis kunnen grijpen. Maar Romy is deze week... even vrij hier. Dus die kan even niet tegen spartelen. Dus we doen gewoon nog een rondje. Dus kom maar door.
1: Nummer 5.
0: Oké. We voeren nu 5 in. Dit is ook je laatste kans. 5. Vullen wij in op de snackautomaat. En ook bij 5 helemaal niks. Ja, Sascha, het houdt nu ook wel op hoor.
1: Ja, helaas. Ja. Hebben we pech.
0: Oké. Ik ga even naar Pleun. Pleun, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Hey, Pleun. Heb jij zin in iets? Zoet, zout of zuur?
2: Zoet.
0: Iets zoets. Oké, daar gaan we daar lekker voor spelen. Welk getal kan ik van je invoeren?
2: Nummer 27.
0: Waarom 27, Pleun?
2: Ik ben jarig op de 27e.
0: 27 hoeveel?
2: Juli.
0: Oh, net geweest. Ja. Even kijken, 27. Ja. Pleun, jij wint een Ballisto.
2: Heerlijk.
0: Die zijn lekker altijd, dat vind ik ook hoor. Ja. Lekker, heerlijk. Nou, geniet ervan.
2: Ga ik doen, dankjewel.
0: En als laatste in rij is Michael.
3: Goeiedag.
0: Hallo Michael. Waarom ben jij nog wakker?
3: We zijn terug van vakantie.
0: Oh, lekkere vakantie gehad?
3: Nou nee, eigenlijk niet.
0: Wat zeg je nou? Heb je geen lekkere vakantie gehad?
3: Nee.
0: Hoezo niet?
3: Eén keer overboekt en de andere keer was de riool helemaal verstopt.
0: Jezus. Zo, hoeveel pech kan je hebben?
3: Dat bedoel ik maar.
0: Maar overboekt, dan zit je dus in vliegtuig en dan kan je niet mee?
3: Nee, we waren met de auto naar Denemarken. Ja. En toen was er geen plek meer.
0: In het hotel?
3: Ja.
0: Nou, dat is toch schandalig. Echt schofterig vind ik dat. En toen? Wat moest je toen doen?
3: Toen hebben we een kamer aangeboden gekregen. En dan voor de rest zoek het maar uit.
0: Ja, dat is belachelijk. Echt, maar heb je wel je geld terug gehad, Michael? Want dit kan toch niet?
3: Daar gaan we wel vanuit.
0: Ja, nou. En, dan, en het was ook nog, wat zei je nou? Het riool was verstopt?
3: Ja, bij een huisje wat we gehuurd hebben.
0: Ja.
3: En dat was verstopt en daar kwamen ze maar niet. En toen met mijn vrouw gezegd, we gaan naar huis.
0: Michael, ik hoor het ook helemaal in je stem. Ik hoor helemaal mineur.
3: Oh, we zijn ook in mineur.
0: Ja, dat is wel van een klote vakantie. Maar ben je ook eerder naar huis gegaan dan?
3: Ja, we gingen 14 dagen. We zijn er 2 dagen naar huis gegaan.
0: Nee, joh. Ja. Zo. Jemig, man. Dus, maar dat hele pokkenend naar Denemarken en nu weer terug.
3: Ja.
0: En ben je wel bijna thuis nu dan, of niet?
3: Wij moeten nog een klein 20 minuutjes rijden en zijn we thuis.
0: Oh, gelukkig. En dan is het voorbij. Jemig. Ja. Maar ja, dit, zeg maar, dat hele jaar naar uitgekeken zomervakantie 2026. En dan krijg je dit.
3: Je valt in het water.
0: Valt echt helemaal in het rioolwater. Ja. Gert Verderi, Michael. Nou, Nou, dan hoop ik echt dat we even een lekker snackje nog... Ja, het is echt een hele kleine pleister op een hele groot gapend wond die je hebt. Maar...
3: Alles is welkom.
0: Oh, ik hoor het helemaal eerst. Oké. Okay. Nou, we gaan gewoon lekker een getalletje voeren. Welk getal mag het worden?
3: 23.
0: Was het ook het nummer van het huisje waar je in zat, of niet 23?
3: Dan krijgen we niks.
0: Sorry, Marco, het is ook... Oh, maar ik hoor zo erg dat je zo baalt, hoor ik in je stem. Oké, 23. Nou, het levert jou wel echt iets lekkers op, hoor. Het is eigenlijk ook mijn persoonlijke favoriet. Sterker nog, we kunnen wel zeggen dat het de jackpot is. Jij wint namelijk een Twix!
3: Oh, lekker.
0: En het lekkere is ook nog, er zitten er dan twee in. Het is een extra grote. En die kun je dan delen met je vriendin of met je vrouw of met wie je op vakantie bent geweest.
3: Ja, is goed.
0: Oké. Nou, sterkte, Michael. Ik vind het zo lullig voor je, man. Dat, ja.
3: Nou. Komt best wel goed.
0: Rij voorzichtig en eventjes nog veilig thuiskomen, anders is het helemaal drama.
3: Hartstikke mooi, jongen. Bedankt.
0: Mazzel.
3: Hoi.

0: Aha. En Take On Me.
1: Thank you, music.
0: Judith Eijk.
2: Lars Boele.
0: Hallo.
2: Goeiedag.
0: Heb je nog weekendplannen of niet?
2: Heb ik nog weekendplannen?
0: Oh.
2: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Niet? Helemaal niks?
2: Ja, wel gewoon leuk. Maar ik denk altijd, wie boet mijn weekend?
0: Nou, ik ben gewoon benieuwd.
2: Nou, ik ga nog even meedoen.
0: Nee, dat boeit inderdaad niet. Even kijken, wat zit er zo meteen in de show?
2: Wat heb jij voor weekendplannen?
0: Nee, want dan ga je hetzelfde.
2: Ik ben wel aardig en geïnteresseerd. Dus...
0: Ach nee, ik heb ook niks te vertellen, want ik heb ieder weekend hetzelfde. Ik ga draaien.
2: Oh, ga je draaien?
0: Ja.
2: Hoeveel vaak?
0: Ja, 3 keer.
2: Zo.
0: Ja.
2: Moeilijk.
0: Morgen, maar... overmorgen en zondag dan. Ja, in Balk, het is dat Friesland volgens mij, en zaterdag in Heerenveen en zondag in Breda.
2: Leuk.
0: Ja.
2: Wil jij mij niet even een keer leren draaien?
0: Nou, jij blaast zelf, nou dat hoeft toch niet, want jij blaast zelf, zag ik, op je Instagram. Heb jij gedraaid? Jawel, het was vorige week toch, of niet?
2: Ja, vorig weekend.
0: Op een bruiloft heb jij gedraaid?
2: Op een bruiloft heb ik gedraaid, alleen ik kan helemaal niet draaien.
0: Wauw. Wisten die mensen van tevoren dat toen ze jou boekten?
2: Nou, ze hebben mij niet geboekt.
0: Oh, okay.
2: Ze hebben mij en Kane Slobben geboekt.
0: Oh, leuk.
2: Geboekt.
0: Oh, leuk. Ja, dat hebben jullie wel vaker gedaan, toch?
2: Ja,
0: één keertje tenminste.
2: Ja, was de tweede keer. Maar ik was voor de sfeer.
0: Maar wat was jouw rol dan? Je hebt niet aan de knoppen gezeten.
2: Nou, even
0: draaien.
2: Een beetje gestart. Hij zei, druk maar play. Nou, druk natuurlijk play. Had ik weer wat gedaan. Ik stond ook een beetje voor de sier daar. Natuurlijk een beetje zo.
0: Weet je, met jouw mooie kopie stond jij een beetje...
2: Interessant te doen. Nee, ik mocht het lichtpaneel mocht ik bedienen. Dus ik stond daar zeg maar zo te drukken met een...
0: Stond te knipperen, aan, uit.
2: Ja, wisselen van kleur en een beetje op de beat zo. Even zo.
0: Dat was de light jockey.
2: Ja, vond ik wel geinig.
0: Ah, oké, is ook geinig.
2: Dus je kan ons boeken. Jou en
0: ja,
2: mij.
0: Ja, wat? Ik als DJ, jij als LJ. Ja. Oké. Okay.
2: Dat is een goede combi.
0: Nou, ik zou zeggen, geef er vooral geen geld aan uit.
2: Nee, ik ook niet.
0: Zometeen in de show, Jut. Weer natuurlijk een nieuwe nachtpartier.
2: Ja, want misschien ga ik wel op date dit weekend. Dat zou ook nog gewoon kunnen.
0: Oh, dat
2: als
0: zou
2: ik
0: natuurlijk
2: een,
0: ook kunnen, ja.
2: Ja, als ik een nachtpartier aan de haak sla. Ja, ik ga zo meteen weer een hotel bellen. En dan ga ik de nachtpartier proberen te versieren aan de telefoon.
0: Ja, dat is altijd gier. Want die mensen hebben natuurlijk geen idee dat je eigenlijk een geintje met ze uithaalt. Heb je daar achteraf dan nog wel eens met die mensen contact? Dat er serieus nog iets uitkomt?
2: Absoluut. Ik heb gewoon, als ze ja zeggen, dan ga ik absoluut op date.
0: Nee, dat schijnt dat eruit. Dat doe je niet echt, toch?
2: Nee, zeker weten.
0: Nee, dat is niet waar.
2: Ik heb het bijgehouden. Dit jaar heb ik al, even kijken. Nou, zo'n 31.

0: goedenacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Jeroen Haaswinkel.
1: Goedenacht. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel een incident op de A7. Drachten richting Groningen, ter hoogte van Drachten. Komt er een ongeval? Verkeer richting Groningen volgt dan Oosterwolde. Dat is de N381 en de A28. Flitsers dan gemeld op de A2. Weert richting Echt, daar staan ze bij 202.0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.9. Ga ik deze nacht nog een date scoren met een wildvreemde aan de telefoon? Dat hoor je zo meteen in Versierde Nachtportier.

0: Thomas McHugh en Midnight Sun.
1: Versier de nachtportier.
0: Ja, het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme in de strijd zet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Ja, het enige is, hij weet niet wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Ik ben nog nooit in het hotel geweest. Hij hoort dus alleen mijn stem en mijn verhaal. Ja, en de grote vraag is dan natuurlijk, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Ja, kan ik dus puur via de telefoon een date scoren met een wildvreemde? Ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer verliep het zo.
2: Met...
0: Hi, goedenacht. Je spreekt met Judith.
2: Hele goede avond.
0: Hi, goede avond. Wat was je naam, zei je? Ah, ja, oké. Okay. Ik denk namelijk dat ik jou moet hebben. Want stond jij ongeveer een half uur geleden bij de receptie, kan dat?
2: Ja, dat kan wel kloppen. Ik heb wel iemand aan de receptie gehad.
0: Ah, ja, oké. Okay. Het is namelijk zo, het is misschien een beetje gek hoor. Maar ik dacht, ik ga gewoon toch even bellen. Ik was ongeveer een half uur geleden bij jullie in het hotel. En ik liep toen langs de receptie toen ik weer naar de uitgang ging. En toen zag ik dus iemand bij de receptie staan. En ik denk jij, want ik denk dat ik jouw naam zag staan. Ja, ik durfde gewoon niet op je af te stappen. Dus ik dacht, ik ga toch even bellen om te checken of je er nog bent. Want ja, ik vond je er gewoon leuk uitzien. Dus ik dacht, ik bel toch even dat tegen je te zeggen.
2: Oké. Ik heb jou niet voorbij zien komen.
0: Nee. Het was ongeveer denk ik een half uur geleden. Het kan ook 40 minuten zijn hoor. Maar ja, ik zag jou wel. En toen dacht ik wel, oh ja, ik vind je er wel leuk uitzien.
2: Nou, wel leuk. Dat hoor ik niet vaak, moet ik zeggen.
0: Ja, het is misschien een beetje raar.
2: Niet vaak dit, zo'n belletje.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ja, ik dacht, ik trek gewoon even de stoute schoen aan. Want ja, je bent wel echt helemaal mijn type. Maar ja, heb jij een bepaalde type waar je op valt?
2: Zo, ik ben een klein beetje over de 100. Maar heb ik een type? Nee, als het maar een gezellig persoon is.
0: Ja, oké. Okay,
2: nou, ik ben niet op zoek, maar ze moet het wel natuurlijk een beetje gezellig zijn.
0: Ja, nou ja, ik ben wel gezellig.
2: Beetje lief. Ja?
0: Ja, nee, ik kan wel gezellig zijn natuurlijk, maar misschien moet je dat eens in levende lijf ondervinden. Dus ik dacht, misschien heb je zin om een keer wat te drinken of je telefoonnummer aan me te geven. Ja, wat gokje. Gaat hij met mij op date of wijst hij me af? Ja, heb je antwoord in de Q-Music app? Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Zijn antwoord hoor je zo meteen eerst niet.

0: Ex-stormschrijf. Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. Zometeen nieuwe muziek. Flair met Door het Oog van de Nacht.
1: Schatje, durf je diep te gaan? Kan je deze liefde aan?
2: Versier de nachtportier.
0: Het is vrijdag en dat betekent dat ik weer een nachtportier van een hotel probeer te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij in op mijn avances, de ja of de nee? Goedenacht Marvin en Ashley.
3: Hoi.
0: Hallo, goedenacht. Hey Marvin, even om met jou te beginnen. Wat vind jij nou bijvoorbeeld echt een red flag in een park? Dus iets, echt een no-go.
4: Als iemand stinkt.
0: Als iemand stinkt, onhygiënisch.
4: Ja.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Heb je dat wel eens meegemaakt?
4: Gelukkig nog niet.
0: Oké, dat is inderdaad gelukkig. Nee, ik heb dat ook nog nooit meegemaakt eigenlijk. Nou, gelukkig maar inderdaad. Hey, en Ashley, stel dat jij indruk wil maken op... ja, op een date bijvoorbeeld, waar zou je diegene dan heen naartoe meenemen?
3: Goeie, ik denk wel gewoon iets waar je gewoon wel relaxed kan praten. Niet gelijk eten.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus bijvoorbeeld een drankje? Of,
3: ja.
0: Of heb je meer iets van
3: lekker op een activiteit of lekker op een terras.
0: Ja, ja.
3: Gewoon waar je wel gewoon goed kan babbelen. Niet dat je zo moet schreeuwen tegen elkaar om elkaar goed te kunnen horen. Of dat je met volle mond wil praten.
0: Nee, precies. Een bioscoop zou ik ook niet zo snel doen, denk ik, toch?
3: Nee, dan zit je naar een film te kijken. Kan je niet praten.
0: Nee, ja, precies. Oké, okay, goeie. Nou, daar ga ik even over nadenken. Want misschien ga ik dus dit weekend wel op date met de nachtportier. Ik heb zojuist weer in een hotel gebeld om de nachtportier te versieren. Laten we even luisteren hoe dat ging.
5: Met...
0: Hi, goeienacht. Je spreekt met Judith. Wat was je naam, zei je? Ah ja, oké. Okay. Ik denk namelijk dat ik jou moet hebben. Ik was ongeveer een half uur geleden bij jullie in het hotel. En ik liep toen langs de receptie toen ik weer naar de uitgang ging. En toen zag ik dus iemand bij de receptie staan. En ik denk jij, want ik denk dat ik jouw naam zag staan. Ja, ik durfde gewoon niet op je af te stappen. Dus ik dacht, ik ga toch even bellen om te checken of je er nog bent. Want ja, ik vond je er gewoon leuk uitzien.
5: Oké. Nou, wel leuk. Dat hoor ik niet vaak, moet ik zeggen.
0: Ja, het is
5: gebeurt me niet vaak, dit zo'n belletje.
0: Ja, heb jij een bepaalde type waar je op valt?
5: Zo, ik ben een klein beetje over de 100, maar heb ik een type? Nee, als het maar een gezellig persoon is.
0: Ja, nou ja, ik ben wel gezellig.
5: Beetje lief.
0: Hoor.
5: Ja?
0: Ja, nee, ik kan wel gezellig zijn natuurlijk, maar misschien moet je dat eens in levende lijf ondervinden. Dus ik dacht, misschien heb je zin om een keer wat te drinken of je telefoonnummer aan me te geven. Ja, de vraag is dus, gaat hij daarop in ja of de nee? Marvin, wat denk jij dat hij gaat zeggen?
4: Ik denk van wel.
0: Jij denkt van wel? Jij denkt dat hij er wel op dat hij er wel zin in heeft?
4: Ja, hij is zo overdonderd, dan doet hij het.
0: Ah, oké. Okay. Ja, hij is overdonderd en hij vindt het wel leuk. Dat denk jij een beetje, oké.
4: Okay.
0: En Ashley, gok jij dan dat hij er niet op ingaat?
3: Klopt, ik denk dat hij een vriendin heeft en dat hij nee zegt.
0: Oh, oké. Okay. Dus hij voelt zich wel gevleid, maar eigenlijk heeft hij gewoon een relatie.
3: Ja.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd. We gaan even luisteren. Wie het goed heeft, die gaat er vandoor met het Q-prijspakket. Laten we gaan luisteren.
2: Versier de nachtportier.
0: Ik dacht, misschien heb je zin om een keer wat te drinken of je telefoonnummer aan me te geven?
5: Zo. Daar moet ik even over nadenken. Ik weet ook niet of dat zomaar mag natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik ook. Ja, je hoeft niet gelijk wat af te spreken, maar misschien kunnen we gewoon een beetje appen en dan kijken of we misschien een keertje wat kunnen drinken.
5: Ja, weet je, waarom ook niet?
0: Oké, nou, leuk. Ja, Marvin, dat heb je goed gegokt.
4: Goed, hè?
0: Ja, gefeliciteerd. Q-prijspakket komt je kant op. Ja, Ashley, hartstikke jammer.
3: Ja, maakt het niet uit. Het is altijd gokken, hè?
0: Ja, het is altijd gokken. Maar ik wil je wel bedanken voor het meespelen.
3: Geen probleem.
0: Fijne nacht. Dankjewel. Hey Marvin, gefeliciteerd. Q-prijspakket komt jouw kant op. Wens je ook verder een fijne nacht.
4: Hartstikke leuk. Fijne nacht.
0: Doeg, doei. Ja, dan van de liefde gaan we even naar ruzie. Want er is weer mot tussen twee mensen. En niet zomaar mensen. Maar Amerikaanse president Trump en Taylor Swift. Ja, wat er precies aan de hand is, dat ga ik je allemaal nog vertellen zometeen. Eerst muziek van Flair. Door het oog van de nacht bij Q.

to Heaven. Ja, we hebben allemaal wel eens een mot met iemand, toch? Ik heb ineens een mot met mijn broer. Ja, dan gaat hij weer zijn kleine zusje irriteren. Dat vind ik zo vervelend. Maar misschien heb je wel eens een mot met je buurvrouw of met die ene collega op je werk. Maar er zijn ook mensen waarvan je niet meteen verwacht dat ze met elkaar overhoop liggen. Zoals president van Amerika, Donald Trump, en een van de grootste popsterren ter wereld, Taylor Swift. Ja, die twee die kunnen elkaar niet luchten of zien. Het begon eigenlijk al tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Taylor die sprak toen haar steun uit voor Kamala Harris. En Trump die liet daarna eigenlijk duidelijk weten dat hij daar niet zo blij mee was. Nee, hij zei zelfs ooit, I hate Taylor Swift. Nou, gezellige boel daar zou je zeggen. Maar nu is er weer een nieuw hoofdstuk in de ruzie zou je kunnen zeggen. Trump zet namelijk regelmatig video's op social media. En daar zit hij soms een muziekje achter of onder. En laat het nou net een nummer van Taylor Swift zijn. Ja, kijk, daar is Taylor Swift natuurlijk absoluut niet van gediend. Die wil dat niet, die wil helemaal niks met hem te maken hebben. Dus zij heeft haar muziek laten verdwijnen onder zijn video. En zij verbiedt Trump dus ook om opnieuw haar muziek te gebruiken onder zijn video's. Nou is Taylor Swift dus niet de eerste die dit zegt tegen Trump. Want onder andere ABBA, Adele, Beyoncé, Aerosmith, Sabrina Carpenter, Rolling Stones, Rihanna en Phil Collins, die je zojuist hoorde, die maakten bezwaar nadat Trump hun muziek gebruikte. Nou, ik weet niet van zeggen, maar als hij zo doorgaat, dan moet hij binnenkort denk ik toch even naar het mapje rechtvrije muziek gaan kijken. Dit is Taylor Swift en I Knew It, I Knew You bij Q Music.

Fifth Harmony Back You en Work From Home. Nou, werk vanuit huis wordt een beetje lastig voor ze, maar ik weet wel dat ze uitgerust terugkomen. Mattie en Marieke. Ja, aanstaande maandag zijn ze er weer. En tijdens dat ze genoten hebben van hun welverdiende vakantie, hebben

0: En nu staan we 15 euro in de min.
1: Die vooruit, dat was hartstikke nodig. Want jij moet veilig naar je werk kunnen rijden. En ik vind ook, wat ik heel belangrijk vind, is dat je goed kan ontspannen nadat je terugkomt van je werk. Dat, ja. dat je even je koppie leeg maakt.
0: Ja.
1: Dus ik ben gisteren lekker gaan Lego. Ik heb een grote doos gehaald. Die was 140 euro.
0: Jeetje, wat geld. Het is een raket.
1: Het is een raket van Kuifje. Het is hartstikke zwaar, die wekker die zo vroeg gaat. Dus wat heb ik geregeld? Claudia is hier in de studio.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Claudia, jij bent masseuse.
2: Klopt. Wij worden wel eens ingezet tijdens shows.
3: Ja.
2: En als ze dan lange draaidagen hebben, dan bieden wij wat verlichting.
0: Nu heb ik een drone gekocht.
1: Ja, dat is super. Oh, daar gaat hij. Ik hoor hem. Ja, oh, hij gaat luchten. Pas op. Oh, hij zit bijna tegen het plafond. Ik heb een nieuw idee, Tom.
0: Ja, pitch it.
1: Voor tijdens de show. Een PlayStation 5.
0: Een PlayStation 5?
1: Ja, PlayStation 5.
0: Ja, want we hebben nu 300 euro op de oppas-pinpas staan.
1: Ja, we hebben 600 euro nodig ongeveer om zo'n ding te kopen. Ja, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk verdubbelen?
0: Casino.
1: Ik vind dat een briljant idee. Kun je het in één keer verdubbelen? Kun je het verdrievoudigen?
4: Alles op brood.
5: Alles op brood.
4: Oké.
0: Zwart.
6: Alles kwijt.
7: In één keer weg.
0: Nou, dat was het.
8: Ja. Ja, hier zijn Mattie en Marieke dus echt niet van gediend. Dus er valt wat goed te maken. En daarom gaan ze alles wat ze gekocht hebben deze ochtend weggeven tijdens...
9: De Tom en Joe prijzenshow.
8: Ja, in de studio staan 6 grote rode dozen met in elke doos 1 van de prijzen die ze deze zomer hebben gekocht. Kom je in de uitzending, dan mag je een doos openmaken. En wat erin zit, is dan van jou. Ja, hoe je kans maakt op een van de grote rode dozen, dat hoor je deze ochtend bij de ochtendshow van Tom en Joe. Ja, zometeen heb ik al iets weg te geven aan jou. Dat is namelijk een snack. En die past op zich wel goed bij dit weer, denk ik. Eerst

bad memories. Medusa by Q en Bad Memories. Ja, het Nationaal Hitteplan is vandaag actief. De mussen vallen zowat van het dak, want het wordt rond de 25 tot plaatselijk 38 graden. En de wind is ook bijna niet te bekennen. Nou, dat betekent natuurlijk airco op standje maximaal. Nog even naar de supermarkt voor wat extra ijsjes. En je hoofd af en toe even een koelkast stoppen om te verkoelen. En natuurlijk ook een goed blijven drinken. En dat leek mij het uitgelezen moment voor... pepernoten. Ja, ik dacht, ik haal ze gewoon. Hier, ik heb ze gewoon hier. Ze liggen namelijk al in de winkel. Ja, dus terwijl wij vandaag met onze hoofd onder de koude kraan staan... in onze zwembroek bij de barbecue zitten en het hitteplan actief is... worden we in de supermarkt alweer even met de neus op de feiten gedrukt. Sinterklaas komt er alweer bijna aan. Ja, en dit jaar zijn ze zo vroeg... dat eigenlijk de zomer en Sinterklaas gewoon bijna tegelijkertijd zijn aangekomen. Dus ik heb even twee zakken gehaald hiervan. En die wil ik graag naar jou toesturen. Dan kan jij lekker vandaag in het zwembadje met een koud glas bier of Aperol of cola... genieten van een bakje pepernoten. Ja, en degene die ik twee zakken wil geven... is iemand die morgen iets gaat doen waarvan je eigenlijk denkt... waarom doe jij je dit zelf aan in de hitte? Bijvoorbeeld, even een voorbeeldje. Hardlopen in 36 graden. Dan vind ik wel echt dat je denkt, waarom doe je dit jezelf aan? Of dat je gaat verhuizen en dozen moet sjouwen in de bloedhitte. Of dat je een dagje naar een pretpark gaat... en uren in de volle zon in de rij moet staan. Ja, noem maar op. Ik zou zeggen, laat het weten met een berichtje in de Q-Music app. Wat ga jij doen vandaag? Wat ga je doen waarom je de zakken pepernoten verdient? Laat het weten. Geef ik ze zo meteen weg. Eerst de extra alarmschijf. Cat's Eye, dit is Animal bij Q-Music.

0: Lopez is back you. Let's get loud. Het is vandaag extreem warm. Het wordt 35 tot 38 graden en het Nationaal Hitteplan is actief. Ja, en terwijl iedereen verkoeling zoekt, liggen de pepernoten alweer in de winkel. En daarom geef ik even zak pepernoot weg. Aan degene die vandaag iets gaat doen waarvan je dan eigenlijk denkt, ja, wat doe je jezelf aan? Allereerst om te beginnen met Marco. Goedenacht.
1: Goedenacht.
0: Hey Marco, jij stuurt een appje. Jij hebt vandaag al iets gedaan en je gaat het morgen ook doen. Dus donderdag en vrijdag, zeg maar.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik ben het tuin aan het aanleggen. Ik heb vandaag 2 kuub zand opgehaald. En met de aanhanger. Dus eerst in de aanhanger scheppen. Vervolgens weer uit de aanhanger scheppen in een kruiwagen. Bijvoorbeeld mijn tuin te gooien, zeg maar.
0: Zo.
1: En morgen ga ik alles verspreiden. En bandjes verder plaatsen. En doorgaan met tekenen.
0: Hey, en hoe lang ben je vandaag in de tuin bezig geweest?
1: Even kijken. Ik ben vandaag om 7 uur begonnen. En om rond 1:00 of 3:00 ben ik gestopt.
0: Oh. Oh, en dat gaat deze vrijdag ook gebeuren? Zoiets.
1: Ja, alleen dan waarschijnlijk ook wel iets langer door.
0: Want oh.
1: Ja, ik wil het wel klaar hebben van het weekend.
0: Ja, terwijl iedereen gewoon lekker voor de airco zit, lekker in het zwembadje zit te badderen, zit jij gewoon te ploeteren in deze hitte.
1: Ja.
0: Nou, dat verdient natuurlijk wel wat. Dus ik geef jou een zak pepernoten.
1: Ja, lekker, lekker.
0: Komt die jouw kant op, die ga ik naar je, of kruidnoten moet ik eigenlijk zeggen. Kruidnoten zijn het. Ja, die komt die kant op, dan kan je lekker even tussendoor af en toe even eentje pakken. Voor wat energie hopelijk.
1: Nou, dat zal zeker wel goed komen.
0: Goed zo, top. Dan stuur ik die op en dan wens ik je heel veel succes met de tuin en aanleg verder.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne nacht.
1: Dankjewel, Telde.
0: Doeg, dankjewel.
1: Doei.
0: Ja, Lucas?
2: Ja, goedenacht.
0: Goedenacht, Lucas. Hey, jij gaat er niet per se iets doen, maar ik moet zeggen, jij verkeert je in een bepaalde positie, in een situatie waarvan ik denk, och, dat wil je eigenlijk ook, dat wens je eigenlijk ook niemand toe.
2: Nee, dat klopt. Ik zit in een auto zonder airco.
0: Oh, dat wordt echt bloedje heet.
2: Ja.
0: Weet je hoe oud je, hoe heet je auto was vandaag?
2: Ja, mijn auto, vandaag buiten was het 35 graden en in mijn auto was het 40.
0: Oh. En hoe lang zit je in de auto ongeveer per dag?
2: Ongeveer een half uur heen, een half uur terug naar werk.
0: Oh ja, dat is een uurtje totaal ongeveer.
2: Ja.
0: Zo, jeetje, mineetje. Hey, en vandaag moet je ook rijden in deze hitte weer?
2: Ja, vandaag ga ik op zoek naar een nieuwe auto.
0: Oh, je gaat ook echt op zoek naar een nieuwe auto?
2: Ja, ik ga ook echt op zoek naar een nieuwe auto.
0: Oh, en dan ga je wel even checken of ze inderdaad dit keer wel even een airco hebben.
2: Precies.
0: Ja, nou, dat lijkt me een ontzettend goed idee. Nou, dan heb ik ook een zak pepernoten voor jou. Kruidnoten, ga ik weer de mist in, kruidnoten.
2: Nou, lekker.
0: Weet je, die kan je dan goed zo lekker, lekker naast je neerleggen. En dan kun je ook af en toe, als je bij het stoplicht staat, als hij rood is, dan kan je even eentje pakken weer.
2: Ja, precies.
0: Lekker in de airco. Nou, dat komt helemaal goed dan. Hey, succes met het uitzoeken van een nieuwe auto, hè?
2: Ja, top, dankjewel. Een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, fijne dag.